0: Zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Carmen Schilstra. Zangeres, theatermaker, schilder, presentatrice en sinds kort ook bassist. In Leven in Muziek vertelt ze over al die manieren van haar om een verhaal te vertellen. En over wat er meer is tussen hemel en aarde. Carmen Schilstra.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel score, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Carmen Schilstra. Zangeres, theatermaker, schilder, presentatrice en sinds kort ook bassist. In Leven in Muziek vertelt ze over al die manieren van haar om een verhaal te vertellen. En over wat er meer is tussen hemel en aarde. Carmen Schilstra.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
4: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
5: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
9: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
10: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
11: Hey! Waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
13: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt?
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst?
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
13: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.
16: Radio Noord.
17: Noord en Ommeland.
18: Met Marcel Nieuweweg.
19: Een zonovergoten Pinksterweekend. Noord aan de radio. Wat wil je nog meer? Gelukkig kouwbeschoen. Robert Pastoor is onderweg.

0: Floren met de staat naar deze zonnige zaterdag. Een prachtig mooie dag, Daniel Loos. Karel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hou op met Leo wezen hier zo. Je zit niet met strijd in de studio. Goedemorgen, Leo.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoi. Hoe is het, kerel? Hoe is het?
2: Ja, spierpijn.
0: Spierpijn. Oh, Leo heeft voetbal gestroomd.
2: Ja.
0: Ah, ja.
2: 5-0 eraf.
0: Zo. Nee.
2: Oh. Ja. Heraclide uit, hè. Altijd lastig.
0: Heraclide nu de selfies door. Goud. Leo, die komt straks daarmee om 8:30 met het allerleerste nijs. Hij is alles nou aan het opholden. En de man waar we nou op zitten te wachten in de hele provincie. Voor zullen wezen, Robert Pastoor. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Zoutkamp, Marcel. Ik denk dat Leo ook een houten kop heeft, hoor. Want hij drinkt ook nog wel een potje bier na zo'n wedstrijd.
0: Oh, en mag Leo eigenlijk reageert.
2: Zou dat het zijn?
0: Zal dat wezen?
2: Ja, misschien wel, ja.
0: Ik voorzie hem hier van koffie. Kom, goud.
3: Oké, mooi. Ja. Ik kijk hier ook tegen een potje bier aan, want ik ben in Zoutkamp.
0: Sorry?
3: En daar,
0: hoe laat is het? Goedemorgen. Dit is nooit, 7:08.
3: Ja, hij is ook niet voor mij, maar hij is denk ik blijven staan van vannacht of gisteravond.
0: Schraalbier.
3: Laat nog. Ja, schraalbier. Ik laat het ook staan waar.
0: Lijkt me
3: heel verstandig. Wat allemaal met dat flesje is gebeurd. Maar ik loop hier met een grunnige kauk. Goeiedag, meneer. U kijkt mij heel erg vragend aan. Ja, die blik zag ik wel een beetje.
4: Nee, maar ik denk, volgens mij zitten we op elkaar te wachten straks.
3: Nee, dat is over 2 uurtjes.
4: Oh, dat is over, dit is weer een ander.
3: Ja, we hebben elkaar nu niet gezien.
4: Nee, oké.
3: Jo, tot ziens, tot straks. Jo, mooi. Oké, ik loop even een stukje verder. Ja, die knippen eruit. Want ik heb natuurlijk die gunnige kauk om weg te geven. En hier in Zoutkamp, dit weekend allemaal festiviteiten. Dus rustig ook al van alles te doen. Ja, en hier staat, alsof het lot ermee speelt, ook alweer een bierflesje. Hier staat een meneer ook een bierflesje op te rapen. Maar u heeft een kapot bierflesje in de handen.
5: Jazeker.
3: Wat is hier allemaal gebeurd gisteravond, weet u dat? Was u erbij misschien?
5: Ik was er wel bij, ja.
3: Ja? Ja, vertel. Ja. Hoe gezellig was het?
5: Heel gezellig, ja. We zaten aan boord van de 2019. Dat was heel gezellig.
3: Ja, wat is er allemaal? Was er een zanger, wat muziek bij of hier op de kade?
5: Muziek, telefoon, muziek erop en via zo'n Bluetooth luidspreker.
3: Ja.
5: Dat is heel gezellig.
3: Ja, dat is heel gezellig. Ja. En wat brengt dan de dag van vandaag? Want ik zie u heen en weer lopen van uw busje naar de boot. En daar zit volgens mij allemaal apparatuur in. Een box. Is het een box wat ik zie? Ja. Een geluidsbox?
5: Ja,
3: een
5: geluidsbox.
3: Wat gaat daarmee gebeuren?
5: Die zet ik op het cementen neer.
3: Kijk, er komt nog meer muziek, maar nu wat hadden.
5: Ja, nu wat hadden, ja.
3: En gaat u er dan mee zingen?
5: Nee, ik ga niet zingen, nee. Nee, dat moet niet, want dan blijft er geen mens aan boord.
3: Nee, zeker weten?
5: Nee, dat gaat allemaal weg.
3: Is deze van u, de nee, Termunten, welk nummer zei u?
5: 19.
3: 19, is die van u?
5: Nee, van mijn zwager.
3: Oké.
5: Dus mijn zusje die wil graag altijd muziek aan boord, dus dit doe ik al 20 jaar.
3: Oh ja?
5: Ja.
3: 20 jaar?
5: Ja, elk jaar weer.
3: En komen dan ook elk jaar dezelfde mensen? Hoe ziet zo'n dag er dan, of zo'n weekend er voor jullie uit in ieder geval?
5: Bier drinken.
3: Ja, zo simpel kan het zijn.
5: Ja.
3: Is het gewoon standje bier drinken en dan, klaar?
5: Het is gezellig bij elkaar. En eigenlijk is het, ik noem dat een bierpataat in Frikadel een weekend. En het weekend is zo weer voorbij.
3: Ja, het weekend is zo voorbij. Dan heb je denk ik dinsdag wel een minder dag.
5: Ja, daarom ben ik ook wel te vrij.
3: Ah, kijk. U ziet er nu aardig fit uit als u gisteren ook nog op de boot heeft gezeten.
5: Morgen. Ik mag geen alcohol meer hebben, niet te veel tenminste.
3: Okay.
5: Ik heb vorig jaar een hartstilstand gehad, dus vandaar. Ik moet nu rustig aan doen.
3: Ja. En lukt dat? Ik bedoel, het mag misschien wel niet, maar is dat lastig dan?
5: Dat is wel lastig, ja.
3: Ja, toch wel?
5: Ja, niet meer drinken, niet meer roken.
3: Want dat deed u wel?
5: Dat weet ik wel, ja.
3: Ja, dat deed u, ja, oké.
5: Okay. Ja.
3: Dan houdt u zich daar wel aan?
5: Als ik langer wil blijven leven, ja.
3: Ja, dan dan heeft ze dat er wel voor over.
5: Ja.
3: Ja, dat lijkt mij ook wel, ja. Gunnige kauk. Daarvan hebben ze niet gezegd, denk ik, van die mag u niet meer hebben, toch?
5: Nee, daar stond er niet bij.
3: Die
5: staat niet in het lijstje.
3: Nou, dat is die voor u, voor vandaag.
5: Ja,
3: doe dat even als afwisseling tussen de frikandellen en zo door, want die eet u vast ook wel.
5: Jawel. Kom cool.
3: En dan kunt u deze uitdelen.
5: Ja, weet je, een rolle griezen.
3: Ja, zo is het.
5: Ja.
3: Nou, dat flesje bier, kijk, wat hij is dus helemaal kapot, heeft u in uw hand. Gooi die maar snel weg, want anders dan komen daar misschien brokken van.
5: Ja, voor de hondjes die er rondlopen. Voor kleine
3: dan moeten we niet.
5: Dus daarom ruimen we deze rotsgedrukt even op.
3: Prettige dag nog.
5: Ja, dank je.
3: Oké, goed. Jo, tot ziens.
0: Hij komt goud trainen. Dank je wel, Robert.
3: Yes.
0: En doe ga je zonder week tot Pinksterkamp, hè?
3: Ja, ik ga naar Lauwersoog. Nou ja, en dan zometeen dus weer terug naar Zoutkamp.
0: Check.
3: Maar ja, daar hebben we het net over gehad. Die man die zie ik zometeen weer. En horen we dan straks ook wat langer.
0: Heel goed. Tot zo, Robert Pastoor.

0: Aroise, Fries Wolma en Henny Dolsma. En Doveur hoorde je Kalimba de Luna van Boni M. Het is het Pinksterweekend. Ik kijk even naar de jongens hier om iets touw. En je vrouw biedt de scouting, zit niet jongens of nee?
1: Nee. Maar ik kom uit Delfzijl en daar was Pinksteren natuurlijk één groot begrip.
0: Pinksterfeest, ja, dat gaan we ook nog wel aan het touw. Leo dus nee?
1: Geen scouting. Nee.
0: Geen scouting? Oké. Heel veel kinderen doen door wel aan. En Robert, die is dus onderweg door de Pinksterkamp, had ik net al aangegeven. Hij gaat langs wie de scoutinggroep. Die de eerste nacht hadden op het noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog. Duizend scouts van alle leeftijden komen de som voor de 95e editie van een van de grootste scouting-evenementen in Europa. En wel door vanaf kinds af aan al rondloopt en nauw verantwoordelijk is voor de 18-plus groep is Jan-Jaap de Boer uit Tolbert. Jan-Jaap, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen jongens.
0: Goedemorgen, ja. Hoe is het gewoon vandaag? Is het een beetje slopen of nee?
2: De nacht is altijd wat kort hier, maar over het algemeen mogen we niet klagen over het hele sfeertje en de gezelligheid, hoe dat weer allemaal gaat.
0: Ja.
2: Dus we zijn nu met een kleine 4000 man op kamp.
0: Zo.
2: En alles met elkaar. Gisteren prachtig weer erbij. Vandaag lijkt het nog mooier te worden.
0: Dus, het is ook wel eens anders geweest, maar dit jaar heb je inderdaad gewoon strontmazzel, om zo maar te zeggen.
2: Ja, we hebben ook wel eens een beetje water gehad hier. Ja. Maar sommige dingen, dan doe je met elkaar de schouders eronder en dan gaan we weer door.
0: Ja.
2: Zoals dit jaar, dan is het smeren.
0: Ja,
2: en smeren kun je leren, zeg maar wel.
0: Dat is een hele gooie. Hey, doe bist nou, ze is in een leiding, zeg maar. Doe was een jaar of negen, thans toen bij de scouts kwamst, hè?
2: Ja, we zijn ooit als klein welpje, zoals dat hier heet, ben ik ooit begonnen. En dat is al een hele ervaring. Dan kom je hier aan, jongen, en dan staat een kamp met meer dan 3000 man was het destijds nog. En dat hele sfeertje wat je dan om je heen hebt, ja, dat is prachtig natuurlijk.
0: Ja.
2: En nou dan ben we de rollen worden en dan ga je met mekaar kijken dat je dat hele sfeertje weer door kan zetten. En dat de jeugd van nu, zeg maar, diezelfde ervaring heeft. En met elkaar kunnen doen, dat is wel heel mooi, hè.
0: Hoe oud bist je nou?
2: Ik ben ook 35.
0: 35. Kijk aan. En is vanaf die 9e, zeg maar, is toen elk jaar dat Pinksterkamp met mocht?
2: Ja, we hebben wel eens een keer een mond- en klauwzeertje gehad. En we hebben wel eens een keer wat met corona gehad. Maar dat vergeet we dan maar weer.
0: Precies.
2: Maar over het algemeen, dan hebben we er altijd wel bij. Ja, zeker.
0: Ja, wat mocht het daartoe? Want voor de jeugd ken ik me dat heel gauw in ding. Dat is een gigantisch iets vaardoes, een scouts biemenkoor. Dat is een belevenis, die vergeet ze nooit weer. Maar doe bist, zeg maar, blijven plakken. Ook als volwassene in die leiding. Waarom?
2: Ja, wat ik net een beetje zei, als je hier binnen op het terrein op rijdt, dan begint alles te kriebelen. Hè? Dan begint het te jeuken en dan nu is het zo, ik kom hier dan al op woensdag aan en dan gaan we opbouwen. En dan is er een hele veld, een groot grasveld. En dan bouwen we met elkaar, bouwen we wat op. En als dan die kleine kinderen hier van jaar, tegenwoordig de jongste is zelfs, dat is nog geen jaar oud, zeg maar. En die komt dan het terrein op en dan komt alles samen, zeg maar. En dat zien we elk jaar weer. En dat geeft zo'n kick, joh. Ja.
0: Uniek, hè? Ja, geweldig.
2: Ja, je moet het een keer gezien hebben.
0: Ja, dat leuf ik. Hey, doe best 35, joh. Is toen zelf kinderen of niet?
2: Nee, zover ben ik nog niet.
0: Nog niet? Nee. Oké, maar wanneer is kunnen komen, hè?
2: Ja, daarom. Ja. We hebben het er wel eens over, maar op het moment is het al heel leuk dat ik voor duizend andere kinderen mag zorgen.
0: Ja, precies. En we hebben het er wel eens over. Wel wennen dat?
2: Nou, ik ken een vriendin, hè, ja.
0: Oh, okay.
2: Nee, dat ga je ook zo. Ja,
0: zit zij ook bij de scouting trouwens?
2: Nee, voor haar is dit een hele andere wereld. Ja.
0: Snap ze die wel?
2: Ze kwam hier de eerste keer een pooi alleen. En toen had zij dus dat gevoel wat ik als klein kind heb gehad. Toen zei ze, jeetje, wat gebeurt er allemaal, jong? Wat een boel mensen, wat een drukte. En hoe mooi dat je met elkaar zo'n groot ding neerzet.
0: Ja.
2: En ze snapt gelukkig nu wel wat ik aan het doen ben. Maar ja, dat is ook wel eens lastig uit te leggen, zeg maar.
0: Hey, heel kort voor de mensen die zeg maar geen idee hebben. Wat gaat er de komende dagen nog gebeuren door jullie?
2: Nou, wat wij hebben, dat is hier. We hebben bijvoorbeeld de brandweer staan. En die gaat aan de kleinste, die laat dan zien hoe een brandweerauto werkt. En dat is een stukje praktisch, maar ook een stukje leerzaam. De kinderen gaan nu hun kampementen bouwen. En die gaan zorgen dat ze gaan koken. Vanmiddag hebben we de centrale opening. Dan staan we hier met al die mensen allemaal op één middenplein. Nou ja, en dan gaan de vlag omhoog en dan gaat het eeuwig vuur aan. En dat is een stukje hout wat je ja, al jarenlang, zeg maar, elk jaar weer, dan wordt een stukje van het hout wordt bewaard. En dan ga je dan weer opnieuw in de brand. Dus we hebben nog wel een bomvol programma, mag ik wel zeggen. Ja,
0: uniek. En dan is het op tweede Pinksterdag afloop?
2: Ja, voor de kinderen is tweede Pinksterdag afloop. En dan moeten wij nog mee die opruimen.
0: Juist, dus het wordt dinsdag ook nog bezig.
2: Ja, dan hoor ik dat wij dinsdag ergens een uur of 6, 7 alweer thuis ben, ja.
0: Ja, en dan van de oogjes denk ik heel snel dicht.
2: Ja, dat moet ik heel eerlijk wezen. Dat slaapt er wel eens een beetje bij in schiet, ja.
0: Ja, dat leuk ik best. Geniet ervan. Draai door gelijk door het Noordelijk Pinksterkamp. Onze collega Robert Pastoor is nog onderweg, Jan-Jaap. Dus die zuster straks ook dat terrein nog opkomt. Dankjewel en heel veel plezier door.
2: Graag gedaan, jongens. En jullie ook een fijne uitzending, hè.
0: Dankjewel, mooi mooi.
2: Mooi.
0: Jan-Jaap de Boer, Oet Tolbert, ja, mooi kerel, scout en zijn vriendin snapt nou ook een beetje waarom het zo mooi is. Michael Jackson, Off the Wall, hier op Radio Noord. Daarmee het laatste nieuws met Leo Wassing.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Een minuut voor 8:30 het lessenes. Kriegen we vandoor van het warme stemgeluid van Leo Wassing. Goedemorgen, Leo.
11: Goedemorgen, Marcel. Stadskanaal is opnieuw ter Apel te hulp geschoten. Ongeveer 80 mensen die gisteravond laat nog buiten het overvolle aanmeldcentrum stonden te wachten, hebben de nacht doorgebracht in een noodopvang in Stadskanaal. Ze werden vanochtend weer teruggebracht. Ongeveer 10 mensen bleven afgelopen nacht vrijwillig achter in ter Apel. Aan de stationsweg in stad tegenover het hoofdstation heeft gisteravond korte tijd een man in het water gelegen. Hulpdiensten waren er snel bij, al wist het slachtoffer voor aankomst van de brandweer al uit het water te klimmen. Mogelijk was de man in een beschonken bui en hij kreeg daarvoor een procesverbaal opgelegd. Of dat gevolgen heeft, moet binnenkort blijken. Bij een verkeersongeluk op de Goudlaan in Groningen is afgelopen nacht een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 1:15 ter hoogte van de rotonde met de Siersteenlaan. Daar viel de fietser door nog onbekende oorzaak. Sport, basketbal, Donar is uitstekend begonnen aan de halve finale van de play-offs tegen Leiden. Groningse basketballers wonnen gisteravond in Martini Plaza met 91-68. De eerste ploeg die 3 keer wint in de serie gaat door naar de finale.

0: Zal voetbal, de vrouwen van Dr. Anders Vijf jaar stad, hebben het landskampioenschap gisteravond door de vingers laten glippen. Voetsal Haaglanden uit Den Haag gingen met de landstitel vandoor in het Aklo Sportcentrum. Vijfje kwam met 2-0 voor en er leek niets aan de hand. Maar Haaglanden scoorde binnen een minuut 2 keer. In de verlenging werd de finale uiteindelijk beslist. Vijfje speelster Laurien de Jong baalt vanzelfsprekend.
1: Ja, het is ongelooflijk zuur al helemaal omdat we op 2-0 voorkomen. We geven het zelf uit handen op best wel klungelige manier. Ik denk dat we de hele wedstrijd best wel goed controleren. Standaard situaties hebben we gewoon onder controle. Dan vallen ze gelukkig voor hun voeten daar voor de goal. En dan schieten ze in. Ja, ongelukkig.
0: Ja, ongelukkig.
2: Ongelukkig, maar wat wel heel gelukkig is, Leo.
0: Ja, ja, het weer.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja, flink wat zon vandaag. In de loop van de dag ook wat bewolking. De temperatuur loopt op tussen de 22 en 27 graden. Vanavond en vannacht kans op nevel en mist. Morgen volgt dan weer een vrij zonnige dag. Het wordt dan wel iets koeler met 20 tot 23 graden. Maar straks natuurlijk heel veel meer van de enige vrouw. Enige echte vrouw die daar het allerbeste in is. Harma Boer.
2: Ja, precies, met het weer. En dat op de, met Pinksteren, met het Noordelijk Pinksterkamp, de Pinksterfeest op Del Shiel. De Pinkster Races op Stadsknol. Wie gaat er allemaal over hebben hier in deze Noord- en Ommeland?

0: Shania Twain, man, I feel like a woman hier op Radio Noord. Ja, het is Pinksterweekend, ik zei het al, er gebeurt heel veel in onze provincie. Wie gewoon ook heel veel vooruit kijken. Wie ben de live bij? Robert is onderwegs. Noord-Lauwersoog, Noord het Noordelijk Pinksterkamp. En die spreken we daarmee. Oh, ik zie net, Robert die hangt al, zegt, ja, dan haal ik het plaatje gewoon voort. Robert Pastoor, want ik wil net zeggen van, doe best onderweg. Het is even een stukje rin, dat weet ik. Het is die lange aanlooproute, zeg maar, voor dat is niet Noordelijk Pinksterkamp. Maar doe best aankomen.
1: Oh, sorry, jij was al tegen mij aan het praten, Marcel. Ja. Dat had ik helemaal niet door. Ik zet echt net mijn koptelefoon op, dus ik krijg net een staartje mee. Ja. Maar ja, zeker. Ik ben net aangekomen. Ik ben net uit de auto gestapt. En wij lopen nu over het kamp van de Welpen. Dus dat zijn de jongere kinderen van, zeg ik even tegen een begeleider, een jaar of zeven.
2: Ja, van 7 tot 11 jaar. En wij zijn Scouting Nienoord.
1: Jullie zijn Scouting Nienoord uit Leek, zeker. En dus wordt hier al druk afgewassen. Dan ben je lekker een weekendje weg en dan moet je zelf afwassen.
3: Ja.
1: Hoe was het vannacht?
3: Het was heel lekker en ik sliep goed en ik vond het heel fijn.
1: Ja, vond je het heel fijn?
3: Ja.
1: En wat was zo lekker? Het eten of gewoon lekker slapen?
3: Lekker slapen.
1: Lekker slapen.
3: En de discoparty.
1: Oh, discoparty. Wie is van jullie nog meer allemaal bij de discoparty geweest? Oh, allemaal.
4: Discolampen mee.
1: Jij had discolampen mee?
5: Discoparty, jongens.
1: Maar heb je hier wel elektriciteit dan? Als ik hier om me heen kijk, je kan niet een stekker in de...
4: Nee, er zitten batterijen in.
1: Oh ja, tuurlijk, batterijen. Ja, die zijn er. We lopen ongeveer... Of, ik loop even een stukje verder. Succes met afwassen. Goed de randjes meenemen.
5: Ja.
1: Ja, oké, okay, goed zo. Ja, want ze komen vast wel controleren. Gaan we eens even een stukje verder lopen. Loop ik hier tussen alle tenten door. En er wordt nu gewezen nadat er een groepje aankomt lopen. Het is allemaal... klimmen en klauteren, wat ze hier doen natuurlijk. Allemaal zelf in elkaar gezette speeltoestellen ook. Zo, hoe gaat het? Jij zit bovenop een paal.
6: Ja, goed.
1: Ja? Wat ga je doen vandaag?
6: Weet ik niet.
1: Weet je niet? Nee, weet je het echt niet?
6: Nee.
1: Oh? Wel een beetje zin in dan vandaag?
6: Ja.
1: Oh, dat wel. Oké, heel goed. Kijk eens aan. Zo, hallo. Oh, daar zwaait iemand heel erg enthousiast naar mij. Een van de leiders, denk ik. Nee, niet? Nee, nog niet eens.
6: Nee.
1: Goeienacht gehad?
6: Zeker goeienacht gehad.
1: Dat is natuurlijk altijd het ding, hè, met zo'n kamp.
6: Ja, maar het was perfecte temperatuur. Ook nu deze ochtend. Dat is echt mooi wakker worden.
1: Ja, en die temperatuur die blijft nog wel even. Toch zie ik hier wel een beetje kleine oogjes tegenover mij staan. Of valt het mee?
7: Ja, valt wel mee.
1: Oké, okay, wat hebben jullie allemaal gedaan gisteren?
7: We hebben gisteren een spel gedaan en dan moest je dus een woord zoeken. En dan stonden overal in iedere subkamp stonden bordjes. En dan moest je dus, daar stond er bijvoorbeeld op N3. En dan moest je dus onderin, stond een rij. En dan moest je dus bij 3 moest je een N schrijven. En dan moest je gewoon overal moest je gewoon zorgen dat je al die letters kreeg.
1: En welk woord kwam eruit?
7: Tentstokken.
1: Tentstokken, oh, dat is wel een lang woord. Maar ja, het is ook een groot kamp. Dus als je naar al die kampjes toe moest om een letter op te halen...
7: Ja, dan dit wel even.
1: Ja, en waar is je tent? Zijn we daar vlakbij of is die helemaal aan de andere kant?
7: Subkamp 3.
1: Subkamp 3. En op welk subkamp staan wij nu?
7: Subkamp 2.
1: Oké, ja, dus dan wel een stukje lopen. Hé, hoe ziet je tent eruit? Is dat een beetje netjes? Of zeg je van, neem ik het niet zo nauw mee?
7: Mijn groepje heeft vandaag nog wel opgeruimd, dus het is best wel netjes.
1: Oh, het is best wel netjes, oké. En wat gaan jullie vandaag allemaal doen?
7: Dat weet ik nog niet.
1: Dat weet je nog niet. Wie weet dat wel? Als ik eens even hier omheen kijk. Oh, deze vier dames. Wat gaan jullie vandaag allemaal doen?
8: We gaan vandaag nog naar de centrale opening.
1: Ja.
8: En we gaan nog naar het middenterrein met alle subkampen. En ik denk nog spelletjes doen.
1: Oh ja. En wat is er zo leuk aan dit kamp?
9: Nou, het is heel leuk om samen te zijn. En je gaat ook best wel veel dingen doen. Dus niet dat je de tijd stil zit of zo.
1: Niet stilzitten, nee. Dat geloof ik gelijk. Meneer, u bent vast al jarenlang mee, denk ik. Hè? Want u is niet de eerste keer. Wat maakt dit nou zo mooi?
2: Nou, nu vind ik het heel mooi dat je even de hele echte wereld vergeet. Je bent even 4 dagen er even helemaal uit.
1: Ja, je bent ook een stukje van de bewoonde wereld vandaan.
2: Precies, dat vind ik nu het leukste. Als kind was het natuurlijk leuk omdat je met z'n allen in een tent ging. Lekker spannend, samen slapen, logeren hier. En allerlei spelletjes doen. Je leert allerlei andere kinderen kennen. Dus als je hier vaker komt, dan kom je weer allerlei andere vriendjes en vriendinnetjes tegen die je er misschien vorig jaar al hebt gezien of al jarenlang. Dat is een van de leukste dingen, denk ik.
1: Heel veel plezier vandaag allemaal. Jullie zien er nu nog aardig fit uit, maar ik neem dat jullie dinsdagochtend maandagavond al wel aardig afgedraaid zijn allemaal. Toch? Ja, ik zie wat knikkende gezichten hier. Dat gaat wel lukken. Ik ga nu zo meteen terug weer naar Zoutkamp. Daar zijn ze ook maandagavond, dinsdagochtend afgedraaid. Maar dat heeft denk ik een andere reden. Want daar is feest.
10: Kloor. Hartstikke mooi. Positivo Robert Pastoor. Die kinderen zijn allemaal overdraaid straks. Op maandag of dinsdag. Dankjewel Robert. Vanaf het noordelijk Pinksterkamp door in Lauwenzoog. Ja, deze ploor had ik net ook al in start. Het is een lekkere summerse ploot. En volgens Karel Post, de mooiste summerse ploot die er ongeveer is.
11: Absoluut.
10: Barry Manilow. Copacabana. Hier op Radio Noord. Fijn dat je lust.

0: Copacabana. Gaan we naar onze eigen Copacabana in Noord-Brouck. Want het zwembad is open door zo, hè?
1: Ach, Alank. Ik heb hem dit jaar voor de eerste keer zelfs bij winterdag open gehouden. En ik ben in ook nog zo'n... ja, soms de matje wel eens wat. Dit moet ik het water in, omdat het mot. En dan was het water, de watertemperatuur van de winter was op een gegeven moment in Noord-Ietiet ben ik hem erop dan was het 5 graden. En als ik het zo dan weer inging, dan deed het zeer. Ik denk, dat gaan we dus nooit beleven. Maar het water, ja, dat is inmiddels al opwarmd tot 18 graden. En dat puur door de zonnekracht. Ja. En natuurlijk ook omdat de nachten minder koud worden. Ja, en dat helpt natuurlijk enorm. En als de temperatuur van zwembad water boven de 24 graden komt, dan is het ook allemaal niet lekker meer. Dus het is een heerlijk fris zwembadje. En daar hebben we afgelopen poorten ook al lekker van kunnen genieten. Maar gisteren werd inmiddels in Visvliet ook al een zomerswarme dag. 24 graden op de thermometer. Op dit moment sluierbewolking en zon. 18,5 graden inmiddels al. Een motige zuid-zuidoost. En licht bewolkt weer met 19 graden in roodschaal 12 kilometer zicht. Gisteren 9 uur de Sunderby en er werden 23 graden en er is 4,5 millimeter verdampt. Nou zitten we op dit moment nou eigenlijk met dat neerslachtekeur. Nou, we zitten op dit moment nog op een neerslachtekeur van 60 tot 90 millimeter. Maar ja, dat gaat de komende dag en misschien de komende weken, nou in ieder geval de komende week, wel verder oplopen. Want ik verwacht eigenlijk nooit echt millimeters. Nee, want we liggen onder hoge druk en het ooit een hoge drukgebied is weg. En het volgende schroeft in de loop van de dag over ons in. En door tussenin zit dus die band met bewolking van vandaag. En door zit wel buitenactiviteit op, maar op het moment dat het over ons in schroeft, dan liet dat op te lossen. Dus er blijft niks van over. Enige is dus die bewolking. En dan hebben we dus de komende dag te maken met het hoge drukgebied en dat blijft over ons heen hangen. En het schroeft in Loter direct nog het weekend verder weg in noordelijke richting, waardoor dat de wind ook wat meer noorden zou draaien. En ja, dan zakt die temperatuur zoals nou liek wel tot onder de 20 graden. Maar het blijft droog en de zon blijft gauw de beest down. Verdoog ook. Flink wat zon. Er komt in de loop van de dag enige bewolking over, vooral hoge bewolking. Het liep toch gewoon droog te blijven en de wind zwakt tot motig uit zuidwest draait Loter noordelijke richtings. Temperatuur gaat richting 24 graden in het Lauwersmeergebied tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht gaat er nevel en mist ontstaan. Minimum 11 tot 13 graden. Maar een eerste Pinksterdag trekt de mist op. Volgt een zonnige dag 21 tot 25 graden. Maandag tweede Pinksterdag zon overgoot 23 tot 27 graden. Dinsdag door de zon gouden beest gemiddeld 24 graden. En woensdag donderdag ja, is er wel lekker wat zon. Maar de temperatuur die zakt onderuit richting 17 of 18 graden.
0: En dat is normaal voor de tijd van het jaar.
1: Dat is normaal hoor. Ja. Ja, zeker. Maar wie wordt dit weekend verwend? Nou, dat mag ook eens een keer.
0: Dacht ik ook. Lekker van genieten, Arma.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel.
1: Jo, hoi.
2: Er gaat niets over Groningen.

0: is Pinksterweekend. Traditioneel op tweede Pinksterdag de Pinksterraces. Op Knol, Sportpark Noord. En dit jaar voor de 74ste mol. En ik zet de microfoon open en we horen dat er al in de auto zit. Die is onderwekings van zijn waak. En ik spreek met Erik Roelsma. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel.
0: Mooi Erik. Ja Erik, doe best een van de vele vrijwilligers van de Pinksterraces op Knol. Doe best ook al veel lauwers eerder dit jaar. Knolster van het jaar worden. Ze is ook bij de wensambulance, dus nog heel veel andere dingen. Maar onder andere die Pinksterraces. Hè. Het belooft heel mooi weer te worden. Een paar dagen voor die tijd. Slepst u dan onrustiger? Of begint het nog meer te kriebelen? Hou waak dat.
1: Ja, dat is een poer voor de tijd is dat sowieso al wat minder. Maar inderdaad, de voorbereiding die begint eigenlijk al veel eerder in het jaar.
0: Yeah.
1: Vanaf december dan ben we al bezig met hoe gaat het programma eruit zijn, wat voor een wedstrijd kringen we. En aan de hand over moeten we dus aan heel veel regels voldoen, ook nieuwe regels. En we moeten zorgen dat we door het Riedersveld elke keer kringen. Dus ja, eigenlijk ben die voorbereiding al bezig vanaf zeg maar januari. En dan, des te dichter dat wie komt, des te spannender wordt natuurlijk.
0: Ja, dat is logisch. Er zijn heel veel verschillende klassen op die tweede Pinksterdag. Vanaf 1 uur begonnen de races. Gewoon even nog, zeg maar, de topcategorie, de specials. Welke grote normen stonden er aan de start?
1: Nou, we hebben eigenlijk allemaal weer grote normen aan de start. Met de regionale toppers als Mark Bijshuizen natuurlijk uit Stadsknol.
0: Yeah.
1: William Kruid, Mika Meijer, Romano Hummel. En dan hebben we uit Duitsland Kayo Busch. En dan hebben we uit Engeland Aaron Butcher en Charlie Wood. En dan hebben we bij de King Hard, dan hebben we nog, mis ik nou nog. Nee, ik heb zo even nooit verroken, ik zit in de auto.
0: Nee, maar klopt. Ik denk heel veel mensen die Bhutan al denken, ik ken ze allemaal nooit.
1: Nee, precies, maar het ben wel ingrediënten voor spannende races, laat me zo maar op.
0: Dat leuk ik wel, Geert. Hey, en dat is natuurlijk ook altijd belangrijk. En er was in het verleden ook altijd wel een ding, hou licht de bol erbij. Nou even de overlopen periode, vrij dreuge periode had. Het blijft ook dreug op de dag zelf, dus ik ken nooit de overlast worden door regen. Maar wat is die inschatting, hou licht de bol erbij?
1: Ja, het boel is hartstikke mooi bier. Hij is keihard op dit moment. En onze boomspecialist Peter van Delden, die heeft een goud summerkoor die hem vorig jaar naar de laatste races ook weer goud weglegt. En soms met zijn moorden, de vrijwilligers worden daarmee dus, hebben ze een mooie mat ingelegd. Dus we hopen dat ze ook inderdaad ook goud holt. En er zal misschien door de drukte wel wat sproeit worden, maar dat gewoon van zijn.
0: Ja, en het publiek moet ook zeggen dat ze ook genoeg binnenkrijgen, maar dat komt mooi stiet ook allemaal nog goud door op die tweede Pinksterdag.
1: Ja, er is volop catering aanwezig en dat komt allemaal hout. Dat loopt wel eens.
0: Mooi. Hey, kom dus zondag dus om 1 uur begint de races. Vanaf een uur of 10 is het publiek van wie welkom voor de training. Hè?
1: Nee, morgen, hè? Tweede Pinksterdag.
0: Morgen.
1: Traditioneel tweede Pinksterdag om 9 uur met de machinekeuring en zo. 10 uur bestaat de training. En dan om 1 uur begint de officiële wedstrijd, zeg maar.
0: Kijk aan. En Erik Roelsma is er traditioneel bij aanwezig. Ik wens je succes met de laatste punten op de i, Erik. En een mooie tweede Pinksterdag.
1: Bedankt Marcel voor het belletje. En wie er om een koel vast hoor.
0: Daar reken ik ook. Mooi, mooi.
1: Goed zo. Tot morgen. Mooi, mooi.
0: Erik Roelsma dus. Van u de auto. Morgendag op Sportpark Noord. Hier is Alex Warren.

0: de klaukste gunniger van 2026.
1: Veel scoren, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: 7 dagen lang in de samenleving.
14: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
15: Radio Noord.
16: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 9 uur.
19: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Raamdecoratie op maat gemaakt.
21: Timpweg.
20: Eigen productie- en montagedienst.
21: Timpweg.
20: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
22: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren.
3: grootste assortiment van Noord-Nederland, supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
15: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis anderhalf uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
21: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
22: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
23: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
24: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
25: Radio Noord.
26: Noord en Ommeland.
27: Met Marcel Nieuweweg.
28: Daarmee gaan we het bos in het Westenkwartier met Manon van Wezel. Mooi begin straks met Bas van der Heijden over een heel old stuk uit de Grunnige Archieven.

0: muzikale posriete gelunde Friese Famke-zerre, Maywood.
1: Ja, uit Wellinger geën.
0: Oké, okay, nou gewoon. Lekker nummer trouwens. Rio, hier op Radio Noord. Het is 7:07. Wie ben op tijd? Wie gewoon namelijk de cultuur houk in. En dat doen we vandoor. Hij zit hier elke twee week in de studio. Bas van den Heijden, goedemorgen Bas.
2: Goedemorgen, lekker warm hier ook.
0: Ja, precies.
2: Ja, ja. Heel goed. Ja, heerlijk.
0: Alhoewel buiten ook goed te doen is natuurlijk. Hey, de Groninger Archieven, dus waar jij werkt, zijn het geheugen van Groningen. Recente documenten, films, foto's worden daar bewaard, maar ook oeroude stukken. En dat is iets waar jij het met ons vandaag over wil hebben en ons eigenlijk ook wel even de ogen wil openen. Zeker. Want wat heb jij precies meegenomen? Wat is dat alleroudste stuk?
2: Ja, ik heb hem niet meegenomen, want dat mag natuurlijk niet. Was het maar waar dat ik hem hier zo even op tafel kon leggen.
0: We hebben hem wel in beeld volgens mij.
2: We hebben hem in beeld. Het is het alleroudste stuk van de Groninger Archieven. Bijna 800 jaar oud, uit het jaar 1234. Ja, dat is eigenlijk een niet te overbruggen tijd, maar we gaan het toch even proberen vanmorgen. Ja. Het is een stuk, ja, het is eigenlijk een heel klein perkamenten stukje, dierenhuid dus. Stukken werden in die tijd altijd van dierenhuid gemaakt. Eigenlijk dat soort officiële stukken. Omdat een dier helemaal werd gerecycled. Dus ook de huid werd de haren dan van afgeschraapt. En daar konden ze dan heel mooi op schrijven. Dat is lekker sterk. Dus dit is een soort, dat is of een lammetje of een geitje van 500 jaar of 800 jaar oud. Er hangt een zegel onder. Dat was de handtekening uit die tijd. Ja. Een handtekening was makkelijk na te maken. Nog steeds natuurlijk. Maar zo'n zegel, daar had je echt een stempel voor nodig. En dan had je een beetje bijenwas, wat gesmolten was, en druk je dan in. En het werd dan, ging je ze dan uitharden. En dan had je een heel mooi officieel document. En dan kon iedereen zien, dit is van deze persoon, dit is helemaal echt. En in dit geval is het zegel van de aartsbisschop van Bremen, Gerardus II. Ja. En die geeft hier een tolprivilege aan het klooster in Aduard. En dat behoeft wat uitleg. Tol is natuurlijk, je hebt een weg langs het klooster en dan mag je dan geld vragen van iedereen die er langskomt. En in die tijd waren er allerlei kruistochten. De kruistochten naar het Heilige Land, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Hè? Dus, ja. Men wilde Jeruzalem veroveren van de islamieten die daar toen zaten. Nou, daar hebben ze tientallen kruistochten voor nodig gehad. Dus dat was niet echt succesvol. Maar er waren in die tijd ook kruistochten naar het noorden van Duitsland. Dat weet bijna niemand, maar er zaten ook afvallige groepjes. Hè? Katholieken, dat was alles in die tijd. En ja. Als je daar vanaf viel, dan was je een ketter, dan was je een heiden. Dat kon natuurlijk absoluut niet. Dus ze wilden die groepjes daar weg hebben. Dat waren mensen die een ander geloofje aanhingen. Dat was ook bedreigend natuurlijk, want die hadden ook wel eens wat expansie. Dus die breidden zich wel uit. En die aartsbisschop van Bremen, die was de baas over het hele gebied eigenlijk. En die was bang dat dat klooster van Aduard op een goed moment zou overstappen naar die ketters groepen, naar die heidenen. En dat wilde hij natuurlijk niet. Dus hij dacht, ik vaardig een tolprivilege uit. Jullie mogen in mijn naam geld verdienen. Ja. En dat is een soort paaien van jullie moeten bij me blijven. Dus
0: dat was slim gedaan.
2: En dat is ook gelukt, want het klooster van Aduard is daarna nog veel groter geworden. Dit was een beetje in de begintijd, maar op een gegeven moment was het grootste klooster van Groningen en de wijde omgeving eigenlijk. Ja. En dat is pas in 1594 is dat opgehouden toen de protestanten kwamen. Maar ja, het heeft echt heel goed gewerkt.
0: Wat bijzonder. Dus dit stuk perkament, maar nu lange tijd wisten jullie niet dat dit eigenlijk het oudste stuk was, toch?
2: Dat klopt, ja. Ja, ja. Men heeft het eigenlijk gedateerd op nou, ruim een eeuw later.
0: Want er staat nog geen datum op.
2: Nee, het is ongedateerd. Ja, er staat op dat het stuk is uitgevaardigd in het 15e jaar dat deze aartsbisschop regeerde. Dus daar, dat zegt verder niet zoveel. Het staat ook vol afkorting. Het is in het Latijn geschreven. Dat maakt het ook extra moeilijk. En de eerste letter is de afkorting van de naam van de aartsbisschop. Okay. Dat is alleen de voorletter. Dus men dacht heel lang dat het een B was van Burghard. En toen hebben twee onderzoekers van de rug zijn dat eens gaan analyseren. Van volgens mij klopt dit helemaal niet, jongens. Want er staat op een gegeven moment ook Bremen, de afkorting van Bremen. Ja. En dat is een hele andere B. Dus het kon helemaal geen B zijn.
0: Dus dit was een aartsbisschop met hanenpoten, zeg maar?
2: Nou ja, ik, nee. Want er is altijd verkeerd geïnterpreteerd dat het een B moest zijn.
0: En het was een G.
2: Ja. Ja, dus men heeft nooit die B van Bremen vergeleken met die eerste B, wat dan verondersteld werd als B. Maar het was een G. En toen werd het ineens een hele andere aartsbisschop. En toen is men gaan kijken, ja, wie was dan aartsbisschop die minstens 15 jaar heeft geregeerd. Na heel lang zoeken en ook zegels vergelijken in Bremen, hè, want hebben ze natuurlijk nog veel meer van die zegels, kwam men uit op Gerardus II. En was het stuk ineens een eeuw ouder, ruim een eeuw. En het tweede oudste stuk toen, wat heel lang dus als het oudste stuk, die was 13 jaar jonger. Dus op die manier zijn we ineens 13 jaar verder terug de tijd in gegaan. En dit kan zomaar nog eens een keer gebeuren. Dat we een stuk hebben die, nou ja, eeuwenlang verkeerd is geïnterpreteerd. Dat we ineens...
0: Want dit stukje perkament, even voor mijn beeldvorming. Hoeveel centimeter is het?
2: Ja, 10 bij 20. Ik ben eigenlijk heel slecht in. Ik had het even moeten opmeten. Maar,
0: ja, maar
2: het is iets breder dan lang.
0: En die zit dan, ligt in een la, in een kast? Of ja. En dan zijn mensen als jij, onderzoekers, die zijn ermee bezig. En die pakken dat er dan weer uit. En die gaan dan eens kijken van, goh.
2: Nou, ik wou dat ik het gedaan had. Wij hebben daar natuurlijk weinig tijd. Wij beheren het. Dus we doen er zelf. Ja, ik doe dan voor mezelf wel veel onderzoek. Maar over het algemeen hoort het niet bij ons werk. Dat is heel jammer. Maar twee onderzoekers van de universiteit van Groningen, die hebben dit ontdekt. Ja. En die hebben ook echt tijd om dat te doen. Dus die kunnen doen. Dus dat gebeurt ook nog steeds wel. Dit is ook lang niet het enige stuk dat we hebben op perkament en zo met van die zegels eraan. Daar hebben we echt tientallen, zo niet honderden van. Dus ja, er valt nog van alles te ontdekken.
0: Is toch wel uniek, joh, dat we gewoon nu 5 minuten geluld hebben over 10 bij 20 centimeter.
3: Ja. Ik zit naar die letters te kijken, maar het is volstrekt onleesbaar.
0: Ja, klopt.
2: Nou... eeuwen later wordt het nog veel onleesbaarder. Omdat hier had iedereen eigenlijk geschreven op precies dezelfde manier. Dat werd ook in kloosters gedaan, hè? Dus dat werd echt aangeleerd. Ja. Maar later ging men ook hanenpoten en zo. En daar wordt het nog veel lastiger van. Ja. Dus 17e eeuw is eigenlijk veel moeilijker dan, nou ja, wat is dit? 13e eeuw. Ja.
0: Is voor jou nog te begrijpen, Bas?
2: Nou, het Latijn, dat houdt een beetje op.
0: Heel mooi. Dank voor deze mini masterclass.
2: Graag gedaan. Ja.
0: Het
2: zijn rondleidingen bij de Groninger Archieven. Dus dan haal ik hem eigenlijk altijd wel tevoorschijn. Dus
0: je komt Bas misschien nog tegen ook. En dan ga je door die Groninger Archieven. Het is de volledige Walk of Life die daar helemaal ligt van onze mooie provincie. Bas, dankjewel.
2: Graag.
0: Ik wens je een heel zonnig Pinksterweekend.
2: Hetzelfde.
0: De Dire Straits met

0: is start en door hebben we nog het geronk van het oude busje, maar tegenwoordig is de busje niet meer. Ronald, goedemorgen.
1: Ja, dat is geluidloos hè, inmiddels. Hè?
0: Dat is geluidloos, ja.
1: Kat schrikt er ook wel eens van. Er komt er ook een auto aan, maar die huurt hem nooit.
0: Nee, dat klopt.
1: En ook nooit. Nee. Mensen nooit, fietsers nooit.
0: Daarom ben er ook al heel veel van die auto's, van die elektrische auto's.
1: Ja,
0: die
1: hebben maar ja, dat wordt ook niet beter van.
0: Nee, dat wordt... Klopt. Nu is vandaag de man van Expeditie. Het is een zonnig weekend. Dat is voor die dan ook wel een feestje, denk ik.
1: Ja, want dan komt het boekengebeuren ook op gang natuurlijk. Mensen zijn boeken, dat alles gebeurt boeken. Dus het is sowieso een andere sfeer. Maar het levert ook andere onderwerpjes op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, is het al in de kop worst ingehuist of wordt het echt een volledige verrassing?
1: Het programma ligt hier. Er zijn tipjes genoeg. Maar ik ben eigenlijk wel van plan om door de opening van de Pinksterfeest te horen in Delfzijl. Want ik ben door ooit eens een keer eerder geweest met Expeditie Run. Ja. Het zou maar met z'n loers. Er was ook wel een ophef over. Het busje kwam er nog aan. De festiviteiten waren al voorbij.
0: En toen kwamen zij er nog.
1: En toen kwamen die er nog een keer aan.
0: Dan kreeg ze
1: TV Noord en al zulke dingen.
0: Dus is wat goud te maken.
1: Ik heb een goud te maken.
0: Is door hem ook een bezoentje aan het roken? Nee.
1: En ik heb ook nee schouwen.
0: Ook nog?
1: Ja, en dat ben van die schouwen. Dat is van makkelijk. Dat staat zo weer.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Zonder veters, Ronald?
1: Zonder veters.
2: Oh ja, die wil ik ook hebben.
1: En de haak gaat ook niet met.
2: En
1: Ruud Gullert loopt er ook af.
2: En nou, dat heb ik ook gezien. Daarom wou ik ze ook hebben.
0: Is ze heel goed gekozen naar de vraag?
1: De vrouw is wel Midwest.
0: Klopt. Ja. Veel bezwaar, vernomen. Expeditie Grun met Ronald Niemeyer.
3: Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
4: Deze week Harry Nieuwhof met Let More Night Of Me.
5: Ik zou zo zeggen, Let More Night Of Me.
3: Groningsch goud.
5: Op verplecht van boot, doorstond ik talenlijst. Kin omhoog.

0: maar op mee.
1: Nou, dat doen we wel, Harry. Zeker met deze bloot, het groen is goud. Let maar nooit op me, Harry Niehoff. Wie gewoon van de cultuur naar de natuur. De vroeg die vandaag centraal staat. Waarom mijn natuurbeheerders eigenlijk? Moet de natuur nooit gewoon zien gang gewoon? Vandaag praat ik met Manon van Wezel uit het Westerkwartier. Manon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Ja, maaien is wat er gebeurt. Hè? Waarom maaien natuurbeheerders? Want mensen die zeggen ook wel eens, je moet de natuur juist gang laten gaan. Dat is toch goed voor allerlei beestjes om zeg maar een gebied te hebben waar zij zich ook weer kunnen ontwikkelen.
2: Ja, ja, het voelt tegenstrijdig hè, als je het zo hoort. Ja. Maar eigenlijk het maaien is eigenlijk een hulpmiddel om gezonde en gevarieerde natuur te behouden of zelfs te ontwikkelen als je dat wil. En eigenlijk maaien om te voorkomen dat een gebied eentonig wordt. Dus dat het overheerst wordt door dominante plantensoorten. En dat kan bijvoorbeeld zijn grassensoorten die eigenlijk heel snel heel veel toe kunnen nemen. En ervoor zorgen dat bloemen en kruiden de kans niet meer krijgen om te groeien. Dus waarom maaien wij? Dat kan dus zijn om ervoor te zorgen dat die grassoorten hun zaad niet kunnen afzetten. Ja. Maar er ook juist voor te zorgen dat bloemen en kruidenrijke plantensoorten juist wel hun zaden kunnen afzetten. Zodat ze zich kunnen verspreiden en vermeerderen.
1: Oké, maar dan zou ik toch denken, Manon, als je dan aan het maaien bent, hè, dan heb je daar een soort gras, een bloemensoort die is sterker dan de ander. Maar als je dan maait, dan blijft die sterke soort daar toch ook gewoon aanwezig?
2: Nou ja, die sterke soort die maai je dan juist. En dan kun je ervoor kiezen, en dat doen we ook vaak, om die soorten die gewend zijn, dus bloemen en kruidenrijke soorten, om daar omheen te maaien. Als die nog in bloei moeten komen en hun zaad nog moeten afzetten, dat je die juist laat staan en die overheersende soorten juist maait voordat ze zaad afzetten.
1: Oké, jij wilt graag hebben over één specifieke plant, hè? Welke is dat?
2: Ja, ja, daar word ik zelf heel blij van. Want dan weet ik dat we in de juiste koers zitten, op de juiste weg zijn qua natuurbeheer. En dat is de ratelaar. Dat is een heel mooi plantje. Bloeit heel mooi geel. En ja, ratelaar, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ja, de naam zegt het al. Hij maakt eigenlijk een ratelend geluid als de zaaddozen droog zijn. Dus als het dan waait, dan hoor je hem ook echt ratelen. Je kan, ja, soms dan pak ik ook zelf die zaaddoosjes en dan schud ik hem mee. En dan heb je bij wijze van spreken een muziekinstrument in je hand.
1: Een plant die lawaai maakt dus. Als de wind waait, dan kan je hem horen.
2: Dan kan je hem horen, inderdaad. Dus dat is, en het is gewoon een heel bijzonder plantje. Want eigenlijk helpt hij ons mee in ons natuurbeheer.
1: Okay. We hebben hem nou in beeld trouwens. Even voor de mensen die radio luisteren via de televisie. Karel die heeft even een foto erbij gepakt. Een schitterende plant is het inderdaad.
2: Ja, prachtig. Ja. Ja, het is ook dus een hele populaire plant onder de boswachters. Ja. Omdat je dus op de goede weg bent qua verschaling. Dus eigenlijk de voedselrijkheid van een gebied afnemen. Omdat sommige planten doen het heel goed op voedselrijke bodem. En sommige planten doen het wat minder goed daarop. En vaak die planten die het wat minder goed doen op voedselrijke bodems. Dat zijn ook de planten die heel erg in trek zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Ja. Ja. En dat is ook die ratelaar. Die is heel erg in trek voor insecten. Ook niet zo gek, het is een prachtige plant. Maar wat deze plant eigenlijk doet en waarom die ons een handje helpt in ons beheer is... Ja. Deze plant is een halfparasiet. Ja, dat klinkt een beetje eng.
1: Ja.
2: Maar wat deze doet is, deze heeft haakjes aan de wortels... En die haakjes die kan die zich mee vastklampen als het ware aan andere soorten. En dat zijn met name grassoorten. En wat hij dan doet als hij zich vastgeklampt heeft, is dat hij voedingsstoffen en water uit de andere plant haalt.
1: Aha.
2: Dus hij voedt zich daarmee. Dit betekent dat hij zelf dus goed op heel veel verschillende plekken kan overleven, omdat dat een hulpmiddel is. Maar ook dat hij de grasgroei als het ware remt. Dus als je moet je voorstellen, als je je vastklampt aan een ander en je neemt daar de voedingsstoffen van af, dat de andere plant het moeilijker heeft.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk doet hij het beheer voor ons, want hij zorgt ervoor dat die grassen minder hard groeien en het moeilijk hebben.
1: Helder. Het verhaal is, ja, volgens mij heel duidelijk inderdaad. Door de haakjes en dan inderdaad in die grassen. Dus lang leven de ratelaar, zou ik zeggen.
2: Lang leven de ratelaar, ja.
1: Hartstikke goed. Hey Manon, dankjewel. Ik wens je een heel zonnig weekend en ik zou zeggen, ga er lekker op uit.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
1: He's a Max and Andy Grammer. The thing I love.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Het is even over half tien. Het Leerste NS, ook nou met Leo Wassing.
3: Goedemorgen Marcel. Het Rode Kruis is opgelucht dat een groep asielzoekers afgelopen nacht een slaapplek had in Stadskanaal. De hulporganisatie maakt zich wel zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Drapel. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden, zo is te lezen in een persbericht. De asielzoekers die rond middernacht naar Stadskanaal zijn gebracht, zijn rond 7 uur vanochtend weer met een bus afgezet in Ter Apel. Op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum liggen vanochtend weer tientallen mensen te wachten. Agenten van het politieteam Groningen-Zuid troffen afgelopen woensdag een forse wietplantage aan in een woning in Stad. Dat meldt de politie op sociale media. Agenten kwamen de plantage op het spoor nadat de melding werd gemaakt van wateroverlast bij een van de buren. In de woning stonden 260 cannabisplanten in een volledig ingerichte wietplantage. De politie heeft het pand ontruimd en Alexis sloot de stroomvoorziening naar de woning af. Duizenden scouts van alle leeftijden stromen dit weekend weer uit heel Nederland naar Lauwersoog voor het Noordelijk Pinksterkamp. Een van de grootste scouting-evenementen in Europa. Het is de 94ste editie en het kamp trekt ongeveer 4000 deelnemers. Deze bezoeker legt uit wat het zo bijzonder maakt.
4: Nu vind ik het heel mooi dat je even de hele echte wereld vergeet. Je bent even 4 dagen er even helemaal uit. Dat vind ik nu het leukste. En als kind was het natuurlijk leuk omdat je met z'n allen in een tent ging. Lekker spannend, samen slapen, logeren hier. En allerlei spelletjes doen. Je leert allerlei andere kinderen kennen. Dus als je hier vaker komt, dan kom je weer allerlei andere vriendjes en vriendinnetjes tegen die je er misschien vorig jaar al hebt gezien of al jarenlang. Dat zijn van de leukste dingen, denk ik.
3: Donar is uitstekend begonnen aan de halve finale van de play-offs tegen Leiden. De Groningse basketballers wonnen gisteravond in Martini Plaza met 91-68. De eerste ploeg die 3 keer wint in de serie gaat door naar de finale. De aanvoerder van Donar, Kjeld Zuidema, vond dat zijn ploeg gelijk in de juiste modus zat voor deze wedstrijd.
5: Ja, met de energie die wij zeker in de eerste helft eruit kwamen, merkte je gewoon van we zijn er klaar voor en we willen dit gewoon. En dan merk je dat in tweede helft een beetje terugzakt. Nou ja, goed, daar maak je zelf goed gebruik van. En vervolgens weten we wel goed eruit te slepen.
3: Ja, 1-0 voor Dona dus. Morgenmiddag is de tweede wedstrijd in Leiden. En dinsdagavond speelt Dona weer in eigen huis.
2: Dankjewel Leo. Krijgen we nog het weer van Harma.
6: Begint met volop zon. Vanuit het westen schroeft in de loop van de dag ook enige bewolking over. En met een zwakke tot matige zuidwest tot lood en noordelijke wind loopt de temperatuur op richting zo'n 25 graden in het Lauwersmeergebied tot 28 graden verder de provincie. Vanochtend en vannacht gaat er nevel en mist ontstaan, 11 tot 13 graden als minimum. En bij een eerste Pinksterdag trekt de mist op, volgt een zonnige dag. En met een zwakke noordwest tot noordoostelijke wind wordt 21 tot 25 graden.
2: En dat klinkt hartstikke lekker. Het seizoen voor FC Grun zit erop. Daarmee blik ik terug en som met Steven Bleker op het afgelopen seizoen. En Robert is weer onderwekens terug worden vermogen begon, namelijk in Zoltkamp.
7: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
8: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
9: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
9: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee. Ik kom aanstaande zondag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De beslissing in de halve finale tegen Leiden begint om 5 uur. Kaarten via donar.nl.
11: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
12: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
13: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten?

0: in Noordbrouck. 7 dagen in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
1: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
2: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Sunshine, we hebben het de hele titel al over. Dit Pinksterweekend, zon overgoten. Ik ga even kijken of...
1: Ja, sorry.
0: Robert,
1: ja, sorry,
0: ik hoor Robert Pastoor. Hartstikke mooi. Zon overgoten, Robert. Oh, doen we de begossenmerking in Zoltkamp.
1: Jongens. Nee, ik kijk eens even op mijn telefoon. En ik zie 9:40. Ik denk, en krachttermen bij. Ik denk, oh, volgens mij moet ik wat doen. Want ik zit hier lekker in de zon.

0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Ja, goed, maar dat maakt helemaal niks uit. We gaan gewoon in de juiste modus. Zoutkamp, dat is inderdaad weer waar we zijn. Want dat zijn natuurlijk de Pinksterfeesten hier. Met als hoogtepunt Vlaggetjesdag. Jaap Wieringa, de voorzitter van Vlaggetjesdag Zoutkamp. Bent u er helemaal klaar voor de komende dagen?
2: We zijn er helemaal klaar voor en het weer werkt ook ontzettend mee. Dus we gaan een enorm mooi Pinksterweekend tegemoet hier in Zoutkamp.
1: Ja, het weer dat is in elk geval, dat ziet er hartstikke goed uit. Vlaggetjesdag, ja, het is niet zomaar een feest, hè? Want het heeft een diepere betekenis. Wat zit erachter?
2: Ja, Vlaggetjesdag heeft een sterke binding met visserij. Dus het hele festijn eigenlijk hier op Zoutkamp staat in het teken van de visserij. De kotten zijn weer teruggekomen hier op Zoutkamp, die normaal op Lauwersoog liggen. En die zijn prachtig versierd. En eigenlijk willen we daarmee uitstralen het belang van de visserij voor het dorp en voor de hele regio.
1: Mm-hmm. En die worden gejureerd. Er zitten drie mannen hier achter mij. Daar gaan we zo meteen even naartoe. Dat is de driekoppige jury die volgens mij nog lege briefjes bij zich heeft. Ja, dus daar moet nog van alles wat opgeschreven worden. Maar daar gaan we zo meteen meer over horen. En dan is natuurlijk het klapstuk de Garnalenkoningin. Hoe belangrijk is dat voor het dorp?
2: Ja, de Garnalenkoningin is het boegbeeld van eigenlijk het hele feest. En eigenlijk van onze uitstraling voor de visserij voor de hele sector. En zij wordt gekozen, dat is het best bewaarde geheim van Zoutkamp, wie het dit jaar weer zal zijn. Gisteren hebben we op de Garnalenparty afscheid genomen van de huidige Garnalenkoningin. Dus we zitten een paar dagen zonder, maar Pinkstermaandag, dan wordt het duidelijk wie de nieuwe Garnalenkoningin wordt.
1: Maar u bent de voorzitter en een voorzitter weet vaak alles.
2: Ja, dat zou je denken, maar dat is in dit geval dus niet zo. Binnen onze commissie zijn er twee dames, die weten, die kiezen de nieuwe Garnalenkoningin uit. En voor de rest weet niemand op het hele dorp, niemand weet wie de nieuwe Garnalenkoningin gaat zijn.
1: Maar als ik nou zit te luisteren als vrouw, want het moet een koningin zijn natuurlijk. Een Garnalenkoning, zit dat er nog in de toekomst?
2: Nee, we hebben een Garnalenkoningin.
1: Oké, goed, duidelijk. Nou, dan kunnen we dat afstrepen. Wat zijn dan de criteria, waar moet je aan voldoen?
2: Nou, het moet iemand zijn die zeg maar het hele jaar lang een boegbeeld is voor de visserijsector. Die ons dorp en de visserij kan vertegenwoordigen. Dus het moet iemand zijn die goed haar woordje kan doen. Die een representatieve uitstraling heeft en die een binding moet hebben met de sector.
1: Ja, nou, dat is in Zoutkamp niet heel erg moeilijk te vinden, zou je zeggen, toch?
2: Nee, zeker. Dus elk jaar zijn we er gelukkig nog weer in geslaagd om een hele goede koningin weer te vinden. Maar ik ben wel heel benieuwd wie de Pinkstermaandag nou de nieuwe koningin gaat zijn.
1: Ja, dat snap ik. Want dat wordt dan op het water ook echt bekendgemaakt, hè?
2: Zeker, ja. Dus het mooie is dat de kotters, die zijn heel gasvrij. Dus het publiek mag mee uitvaren om de nieuwe Garnalenkoningin tegemoet te varen. En op het water, dan vaart het koninginenschip, het mooiste schip wat de jury straks gaat uitzoeken, die heeft de eer om de Garnalenkoningin aan boord te hebben. En de rest vaart, publiek vaart dus het koninginenschip tegemoet. En daar op het water wordt zichtbaar wie de nieuwe Garnalenkoningin is.
1: Nou, dat gebeurt allemaal maandag. Maar dan moet het mooiste schip gaat erop halen. Heren, ik zei het al, jullie hebben nog drie lege blaadjes. Dus ja, vragen wat het mooiste schip is. Hebben jullie al een idee? Hebben jullie al een beetje zo gekeken op de weg hier naartoe van, oh, dat ziet er goed uit?
3: Nou, nog geen idee. Nee, maar er zijn er wel een paar die zien er goed uit, ja.
1: En wat is er goed uitzien? Waar wordt op gejureerd?
3: Ja, de buitenkant natuurlijk, hoe die in de verf zit. De machinekamer wordt gekeurd. Lege bierflesjes opgeruimd van gisteravond en zo.
1: Ja, die moeten dan opgeruimd zijn.
3: Ja, dat is ook een ding.
1: Of is het zo dat hoe meer bierflesjes...
3: Een beetje een algemene indruk, zeg.
1: Ja, oké. Nou, dat is dus... Is er dan ook nog... Hebben jullie ook nog een specifieke taakverdeling? Zo van, ik let daarop en ik let daarop?
4: Nou, want met z'n draaien down. En ja...
1: En kunnen jullie een beetje goed met elkaar? Zijn we een beetje camera?
4: Ik ben allemaal zonder camera, zonder mijn goal, ja.
1: Oh, mooi. Oké, goed. Dus daar komt geen...
4: En ik heb geleerd van een old strider van de jury. Hij zei, je moet niet met een knap jurkje mooi op zo'n schip kunnen voeren. Dus dat er gewoon vet zit of wat dan ook, snaps. Dus het uiterlijk moet knap wezen.
1: Oké, het uiterlijk moet... Daarom zijn jullie natuurlijk ook jury, dat snap ik wel. Waar gaat u op, tot slot, waar gaat u op letten?
5: Gewoon overbeen nog kijken, een beetje... Ja, nou, dat zeg, hoe zit dat eruit en machine komen, alles een beetje netjes is. Alles een beetje keurig.
1: En dan wordt het juryberaad vanavond aan de bar even gedaan.
5: Ja,
1: straks al. Oh, oké. Maar ja, maandag weten we het pas.
4: Wie wordt het vandaag?
1: Ja, dat klopt.
4: Is er ooit van het bestuur die gaat het ook weten? En dan wordt het morgen bekend maakt.
1: Nou ja, de Pinksterfeesten hier in Zoutkamp in elk geval. Het weer zit mee. En het feesten, dat gaat vast helemaal goed komen.
6: Mooi. Waar die kotters door zoals helemaal vissen op. Genoot.
7: Genoot. Genoot. Zo klonk het brood.

0: klassieker. Paast Hulghout in dit weekend bij die Pinksterfeesten. Joris Holtkamp en ook in Delfzijl. Genoot Ede Stol. Wiegel voetbal. Dat wil zeggen, wiegel teruggekeken op het voetbalseizoen. Want eergister verloor FC Grun van Ajax in Volendam met 2-0. Dat betekent einde seizoen voor de FC. Maar dat gebeurde nooit, zeg maar, met een negatief katerig gevuil. Tuurlijk wel het verluis wel. Maar in zijn totaliteit, zei Dick Lukien ook, wie mag een hartstikke trots wezen. Is dat terecht? Dat is natuurlijk maar één man aan wel ik daar kan vragen. Dat is onze FC Grun-watcher Steven Bleker. Steven, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel. Ja, ik vind het wel terecht. Groningen heeft zo'n mooi seizoen gedraaid. Een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Ze hebben die play-offs gehad voor het eerst sinds 5 jaar. Dus ja, al met al denk ik dat iedereen er best wel een positief gevoel aan overhoudt. En ik moest jou nog even eigenlijk een compliment geven ook, Marcel. Want wij hadden het erover, hè, voor die wedstrijd tegen Ajax. En ik was best wel positief eigenlijk. En toen zei jij van ja, de keren dat mensen dat je positief bent tegen dit soort tegenstanders, ja, dan wordt het vaak helemaal niks. En als je denkt dat het onmogelijk is, dan pakken ze vaak een resultaat. En jouw voorspelling kwam wat dat betreft volledig uit.
0: Helaas wel, waarvoor dank. Dat betekent dus dat je er nu uit ligt. En wat jij al zegt, hè, het gevoel, best een goed seizoen gedraaid. Tweede seizoen nadat je gepromoveerd bent is altijd het moeilijkste. Dat is een voetbalwet. Dat heeft FC Groningen gewoon heel goed gedaan. Maar ik begin mij nu wel enigszins zorgen te maken. Vooral over de berichten die wat doorcijpelen. Dat een Marvin Peersman nog geen gesprek heeft gevoerd met de FC. Dat een Thomas van Bergen nog geen gesprek heeft gevoerd. Dat een Jurgen Schreuders nog geen gesprek heeft gevoerd. Hoeveel van die sterkhouders van dit team van de afgelopen 2-3 jaar zien wij volgend jaar nog terug?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè? Want jij noemt een aantal namen op. Nou, als je dan bijvoorbeeld naar Marvin Peersman kijkt, zijn contract loopt af. En dus hij is transfervrij, Hidde Jeus is transfervrij, maar Tom van Bergen heeft nog een contract wat na dit seizoen 1 jaar doorloopt. Dus ja, dan is het vaak verkopen of verlengen. Geldt ook voor Tijmen Blokzijl, geldt ook voor Jorg Schreuders. En ja, er is vooralsnog dus niet met de jongens gesproken. En dat heeft Groningen op deze manier aangepakt. Ja, omdat zij van mening zijn dat je dan een soort van rust houdt. Dat er niet heel veel onrust binnen zo'n selectie komt als je dat wat eerder doet. Maar ja, ik vind dat toch een bijzondere keus.
0: Is het dan misschien ook een keus dat ze denken, we gaan kijken met een Tom van Bergen, die heeft nu nog een contract voor 1 jaar. Je kan er nu nog aan verdienen. Dat Groningen erop gokt dat er een goede club uit Nederland, misschien wel buitenland, komt met een goede prijs?
1: Ja, weet ik niet. En ook dat wordt dus niet met een speler gecommuniceerd. Het beste is natuurlijk dat je daar gewoon open, eerlijk en transparant over bent naar elkaar. En ook richting Van Bergen. Hè. Die heeft gewoon een goed seizoen gedraaid. Ik denk dat de Nederlandse clubs nou niet zo op hem staan te wachten. Maar Bundesliga bijvoorbeeld. Hè, als je ziet hoeveel ijver hij erin legt. Hoe hij aan het voetballen is. Ja, zou dat natuurlijk best wel een optie voor hem kunnen zijn. Maar daar moet je toch eerst met z'n allen over gaan hebben, lijkt me.
0: Ja, HSV is een leuke club voor hem. En dan 3 jaar daarna Dick Lukien ook die kant op.
1: Nou, HSV is natuurlijk een hele grote club. Ja. En dat is sowieso in Duitsland. Hè. Als je bijvoorbeeld die tweede Bundesliga kijkt. Ik was een aantal jaar geleden bij Köln. Nou, die speelde tweede Bundesliga. Er zitten gewoon 50.000 man op de tribune. Ja. Ja, dat is gewoon een ontzettend grote competitie.
0: Ja, dat is waanzinnig inderdaad. Hey, dat zijn jongens, zeg maar, eigen jeugd. Die nog een contract hebben. Sommigen dan ook niet. We hebben ook 2 jongens rondlopen. Die worden gehuurd. Dies Jansen van Ajax. En Tigo Land, PSV.
1: Jansen waarschijnlijk ook nog, hè?
0: En Taha ook nog natuurlijk. Ja, 3 jongens. Hoe staat dat ervoor?
1: Ja, zoals dat nu lijkt, Taha, Jansen, die ben je gewoon kwijt. Daar is ook helemaal geen twijfel over. Die gaan ook gewoon vertrekken bij FC Groningen. Ze hopen wel Tigo Land nog een jaartje te kunnen huren. Maar ja, dat zal ook weer even op zich laten wachten voordat daar meer duidelijkheid over komt.
0: En Racing, die zal ook blijven, die normaal gesproken kwijt was geweest als hij niet geblesseerd was geraakt.
1: Ja, kijk, en Groningen had denk ik ook best wel een beetje die miljoenen die ze voor Racing zouden krijgen. Want dat was natuurlijk een zekere transfer, hè, die hij zou maken. Ja. Had een gelimiteerde transfersom van 6 miljoen in zijn contract staan. En die miljoenen, ja, ik kan me voorstellen dat je die dan toch al een beetje in je hoofd aan het uitgeven bent. Of in ieder geval er rekening mee houdt dat je die komende zomer kan gaan uitgeven. Ja. Maar ja, die is dus niet verkocht. Hè. Groningen heeft in de winter de poot stijf gehouden. En de hoop is natuurlijk dat hij dan komende zomer een stap gaat maken. Maar hij moet eerst maar weer fit zien te worden. En op niveau terug zien te keren. En dat zal in ieder geval niet eerder zijn dan de winterstop. Dus dat duurt ook nog wel even.
0: Het was een prachtig seizoen. We hebben ervan genoten. Dank Stefan. En de komende maand zal ook nog een hele spannende geworden in de komende maanden. Over welke spelers we volgend jaar allemaal terug gaan zien in Euroborg. Stefan, dankjewel en een goed weekend.
1: Ja, hetzelfde Marcel. Heel erg bedankt voor de ruimte elke week in dit mooie programma.
0: Bijzonder graag gedaan, Stefan Bleker. Hier is Mark Ronsons en Miley Cyrus.

0: echt alles kan en mag.
1: Op Tweede Pinksterdag.
2: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
1: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
2: Of waar je bij wegzwijmelde?
1: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
2: Maandag bij Radio Noord.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Trulease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
17: Die nemen we mee.
18: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
16: Dat is handig.
18: Zo, klaar.
16: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: Mooi, ik ben Via Buze. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
20: Hey, hoi! Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
21: 63,
20: wij...
21: 63 man, het zijn er 63!
20: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
22: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 10 uur.
23: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: Riga!
21: Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
21: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
17: Riga!
21: Riga Keukens, daar word je blij van.
24: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
25: Hey, waar was jij?
26: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
27: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen. Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen. Vakmanschap uit de regio.
28: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
29: Radio Noord.
30: Noord en Ommeland.
29: Met Marcel Nieuweweg.
31: In dit zonnige uur van Noord en Ommeland speelt me de weekquiz. Maar beginnen we straks met deze dag in de geschiedenis met Reinder Smit van de Hoog.

0: The Sisters Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Hier op Radio Noord. Het is 10 minuten over 10. De betuigend daarvan Noord deze dag in de geschiedenis gewoon. Vandaag met Reine Smit. Reine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen, ja, het is de 23e mei 2026. We gaan daarmee terug in de tijd naar het Pinksteren van 1958. Door is toen Verhol overwonnen. Ja. Dan was het namelijk een Vlaaifeld Eel, zoals de town nog heute, het jaarlijkse Pinkstervlaagfeest. Een traditie die tussen 1939 en 1992 in ere holden wou. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst terug naar deze dag in de geschiedenis. Wat gebeurde er nog meer?
2: Ik heb de krant, het Noisblad van Noordwoord Verhol over Vlaagveld en de Vlaagfeesten uit vandoor komt. Heb de Mars bipakt. En ja, ik vind dat altijd wel mooi om dat eens te vergelijken. Wat mogen ze zich vrouwen nou drok om en mogen wie vandoor de dag ons nou drok op? Vooral op de eerste pagina. Nederland neemt geen Indonesische verstekelingen meer op. Oh. Exploitatie van mensenlievendheid. En dan denk je, hè, wat is er aan de hand? Nou ja, Joren, wat er gebeurt. We zijn nog maar 58, 10 jaar geleden is Indonesië onafhankelijk geworden.
0: Ja.
2: We zijn honderdduizenden mensen binnen vanuit Indonesië naar Nederland komen. Ja. Nederlanders, maar ook wat we toen noemden Indo's. En dat speelt nog steeds die Nederlands-Indonesische relatie natuurlijk. En er ben blijkbaar veel door in Indonesië die denken van nou, ik ga even naar Nederland houden, door zorg ik een betere toekomst. En wat doen ze? Nemen een functie aan, ze worden matroos op een of ander Indonesisch schip en zodra ze in Nederland binnen, zeggen ze nou ja, asiel, dat had je toen nog nooit.
0: Nee.
2: Maar toch...
0: Beetje vergelijkbaar.
2: Beetje vergelijkbaar, ja. Het is, nu met nou asiel, maar het is eigenlijk, en toen waren het verstekelingen.
0: Ja.
2: Het is migratie. Dat is iets wat een eeuwenlang proces is. En dat speelde in 1958. En ja, het speelt nog steeds. Ja. Ze willen allemaal deze kant op.
0: Ja, nou is er ook nog iets van de Zwitserse regering? Dat speelde het aan ook, hè?
2: Ja, precies. Dat is ook zo'n mooi verhaaltje. Dat stoort onderaan de kranen en zo. En de Zwitserse regering die adviseert tot hamsteren. Dat is ook apart. Van als er wat gebeurt en je loopt naar de winkeltouw om een extra pak macaroni mee te nemen, dan kreeg de regering al gelijk op de lijn. En die zei, je moet nooit gewoon hamsteren. Maar toen in 1958 zei de Zwitserse regering, je moet hamsteren. En wat ze eigenlijk bedoelen, je moet een noodpakket aanleggen. Ja, daar hebben we het nou ook weer. Vinden dit een onrustige tijd. Nou, dat was 1958 ook. Tweede verras de Suez-crisis. Dat was het Suezkanaal. De toenmalige straat van Hormuz was afgesloten.
0: En daar zitten we nou.
2: Ik
0: vind dit zo mooi. We doen gisteren heel veel grijnen. Dat valt me altijd op als ik met die in gesprek ben. Of aan de radio of tv. Is de toekomst altijd met zeg maar de golfbeweging van de geschiedenis. En ook in het leven. Dat heel veel dingetjes detail speelt. En ben nou ook weer actueel. En dan zal het weer wat naar beneden. En dan weer omhoog gewoon.
2: Ja, en tegelijkertijd. Ik ben er ook processen die veranderen. En door het ons hoofdverhaal van de Vlaagfeesten op Eelde eigenlijk ook wel mee te maken.
0: Ja?
2: Ja. Want dat is, als je ook die kranten kijkt en zo. Dus bovenaan bloot het maar even deur. En in no time zit ze in verkeersongeval met 1, 2 of 3 doden. Elke dag verdrinkt er wel een kind omdat er ergens de sloot in loopt. Met een trekker wordt weer een kind overreden op de boerderij. Het is een opzomming van ongeluk. Het was eigenlijk voor onze huidige norm een hele roege barrel. En dat was met die Vlaagfeesten eigenlijk ook wel een beetje het geval.
0: Want in 1958 is dan een uitnodiging in, maar er kwam ook hele bijzondere vlucht toen.
2: Ja, er was waren klachten van de vluchtliefhebbers, want dat die vluchtfeesten... Oh, Vlaagfeest, laten we het vooral vertellen, is 1931 geopend met een groot feest. Toen nog ze zeiden, goh, dat is leuk, weet je wat, gewoon welk jaar dan. Dus vanaf 1932 gaan ze elke jaar met Pinksteren, hadden ze een vluchtfeest. Veel vlucht toen, veel volk, 10.000 mensen trokken er allemaal in, vluchtuig is kieken. Hartstikke mooi.
0: Ja.
2: Maar ja, 1958 waren ze al behoorlijk kent onderwegs. En er moest een strolvliegtuig komen en die waren er nog niet west.
0: Nee.
2: Dus, merkwoordig genoeg, de Nederlandse luchtmacht, die hadden natuurlijk wel strooljongens, maar die wilden niet komen, want het was vluchtfeesten waren op zondag, tweede Pinkse dag.
0: Oh, dat mocht hij.
2: Nee, dat vloog niet nooit. Maar de Britten en de Amerikanen wel, en die kwamen met grote Canberra bomwapens waar ze ook atoombom met kon vervoeren. Nou, die zijn er niet eens
0: heen.
2: Maar die kwam er ook allemaal even langs op Eelde.
0: Zo. En Eelde in die jaren, hè? Als je dan kijkt naar die 150 vliegfeest en 10.000 mensen komen erop af. Wat voor rol speelde Eel in touw in de tijd?
2: Eelde was toen vooral een lesvliegveld van de RLS, de Rijksluchtvaartschool. Daar was het deelstreken en er waren natuurlijk wat particuliere mensen die zeg maar die een vliegtuig hadden. Als een vliegclub die ook dat vliegfeest organiseerde. Maar er waren eigenlijk nauwelijks lijnvluchten van de ene naar de andere stad. Het was een ander soort vliegveld.
0: Ja.
2: Dat was eigenlijk ook een reden waarom ze zo'n feest konden houden. En later toen het vliegveld meer een commercieel vliegveld probeerde te worden, ja, toen kon dat nou meer. In combinatie met steeds strengere wet en regelgeving. Want ja, toen in 58, er ging wel wat mis.
0: Ook in 58?
2: Ja, er was een clubje Turkse parachutisten, vrouwelijke parachutisten uit Turkije. En ja, Arne die klapte in het publiek, dat lukt nog goud af, maar een tweede die werd door de wind greep, die klapte eerst tegen zo'n Engelse bomwapen aan die er op de grond stond. En toen met de kop op de landingsbonen. Dus ja, die lag in blote met een schedelbossenfractuur in het grote Zeugenhuis. En ja, ook, leest ook in het verholde veel. En dat de dag ervoor binnen ze aan het oefenen voor het evenement Crazy Flying. En dat moest overgenomen worden door een ander piloot. Want bij de oefening, zo te daar gaat de oorspronkelijke piloot het vliegtuig kapot vlogen.
0: Denk ik niet. Dus, als dat gebeurt, dan in 1958, ja, dan trekt ze een streep eronder en Fokio nooit weer.
2: Nee, gewoon Fokio weer.
0: Ja?
2: Ja, nee, dat hoorde de bief. Want als toen de kraan de kiks in die tijd, het ben allemaal ongelukt. Dus dat was allemaal veel roeger. En dat is dus een lijn, een golf die heel anders worden is. We zijn veel en veel voorzichtiger geworden. Ongelukken, dat heeft veel grotere impact. En we nemen veel meer moordregelen om ongelukken
0: te voorkomen.
2: En ook zo'n vliegfeest, ja, dat vinden ze dan. Dat wordt ook steeds meer aan regels gebonden terecht.
0: Is dat een reden dat het trouwens die stopt is?
2: Ja, ook zeg maar, van het is toen een pojo deurzet in Oostwold. Maar dat kregen ze ook te maken met steeds strengere regelgeving. Dat heurst natuurlijk van alle evenementen. Maar zeg, zo'n vliegfeest, dat kreeg steeds strengere regels. Alles wordt duurder, alles wordt ingewikkelder.
0: Ja,
2: ja, op den duur staaf de duut.
0: Ik zal zeggen, op een ogenblikje in de zonne, even op de iPad of even via de computer.
2: Ja.
0: Lees het maar even, dit stukje over deze dag in de geschiedenis.
2: Oh, dat ging in Dijtje op een mooie Pinksterdag.
0: Op een mooie Pinksterdag. Dankjewel, Reinder. Ik wens je een heel mooi Pinksterweekend.
2: Wat leuk.
0: En zonnig. Deze muziek waakt er zeker aan met.

0: Heerlijk zomerse muziek, The Beach Boys, Kokomo op Radio Noord.
1: Noord en Ommeland,
2: weekquiz.
0: Zit je de kloofheur? Het is de tijd voor. Karel die het zich er eens even over boken.
3: Ja, voor de parasol, hè?
0: Ja, kijk, dat bedoel ik. De parasol, ja, hij is nodig.
3: Ja.
0: Daar gaat de vroeg ook zo'n beetje over. Het zwembad de Ringbaag is geen de vorige week de deur open, wel down. Bleek ooit van de warmtepomp nooit te waken. Ja, daardoor kon het zwembad er nooit op de juiste temperatuur worden verwarmd en zat boontjestrek er voorlopig nooit in. Maar Karel, er kwam gelukkig uiteindelijk nog 3 uur verandering in, hè?
3: Ja, ja, klopt.
0: Ja. Nou, welke vroeg is toen bedacht?
3: Nou, waarom duurde 3 uur voordat er deze reparatie kon worden uitgevoerd? Is dat A, de monteur was besteld bij restaurant Long Ping in plaats van het zwembad? Of het is B, de monteur moest uit Brabant komen?
4: Ja.
3: Komt ze eruit?
4: Ja.
3: Of C,
0: ik heb de antwoord nog niet zo.
3: De monteur had een lekker band.
0: Zo. Ja. Ja, ze kennen alle drieën.
3: Dus wat was het? A, de monteur was besteld bij restaurant Long Ping in plaats van het zwembad.
4: Ja.
3: B, de monteur moest uit Brabant komen.
4: Ja.
3: Of C, de monteur had een lekker band.
0: Als je het gewoon antwoord waait, denk te waait. Kun je bellen met 050 388 2888.

0: Edwin en Alex met het rijden troubadours.
1: Weekquiz.
0: In de nacht en van de nacht naar de meugen. Daar zitten we nou in. Met de vraag van Karel.
2: Ja.
0: Ja, waarom duurde 3 uur een reparatie uitgevoerd kan worden? Wie gewoon naar Westerleide woont, Hilly Simdars. Hilly, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Mooi. Toen was de vlot bij Hilly.
3: Ah, ja, miauw.
0: Ja.
3: Daar reed je, als je erop zit te wachten.
0: Ja, precies. Oh, dat klopt wel, hè? Want ik zeg ook altijd. Mensen
3: ja, dat mag ik al geen,
0: die zitten te wachten op die weekquiz.
3: Ja. Eén stilweten, één stilweten.
0: Ja. En dan moest ook wel het goeie antwoord bij Nelly.
3: Nou, die man die moest ook beroep aan komen, hè.
0: Serieus?
3: Ja.
0: Ik ging even naar de jury, Hilly, hoor.
2: Dat is correct.
0: Ja. Dat is helemaal goud. Ja, ik dacht dat hij misschien wel besteld was bij restaurant Longping in plaats van zwembad. Maar hij moest uit Brabant komen. Toen is het helemaal goud volgd. Gefeliciteerd. Ja. Dat betekent dus toen zo'n mooie Noord-Nederland parasol kreeg.
3: Oké.
0: Ja.
3: Ik kijk hem noos mijn handen, zei.
0: Dat betekent dat hij een verzameling, hè?
3: Ja.
0: Amai.
2: Oh.
3: Ik heb nog meer.
0: Ja, kijk. Het is nooit de eerste moord als een moordnest. Maar dat is een knap door, Nelly. Hey, wat brengt het weekend hier?
3: Ja. Nou, niet zoveel bijzonders.
0: Ga je in de zon zitten of zes uur lopen? Maar
3: nee,
0: lekker een scharen.
3: Nee. Dat ken ik nooit meer in jou.
0: Kloor, lekker een scharen en lekker genieten met een glasje boter.
3: Een beetje zo, een beetje nog heimotje en dan straks even lekker douchen en dan weer rustig.
0: Hartstikke goud. Dan zal ik zeggen, kom lekker bij en als nog mensen spreekt, de kist toe ze vertellen, dat is toe. Op nee, de Noord-Nommeland, weekquiz, bonnest. Ik wens je een heel schier weekend, Hilly.
3: Jullie ook daar, hè?
0: Dankjewel.

0: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
1: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee. Ik kom aanstaande zondag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De beslissing in de halve finale tegen Leiden begint om 5 uur. Kaarten via donar.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie.

0: travelessence.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
4: Wat een vreemde vraag.
3: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel...

0: privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Even overal wel, het leerste ijs uit stad en ommeland met Leo Wassing.
2: Goedemorgen. Het Rode Kruis is opgelucht dat een groep asielzoekers afgelopen nacht een slaapplek had in Stadskanaal. De hulporganisatie maakt zich wel zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Trapel. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden, zo is te lezen in een persbericht. De asielzoekers die rond middernacht naar Stadskanaal zijn gebracht, zijn vanochtend weer met een bus afgezet in Trapel. Op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum liggen weer tientallen mensen te wachten. Zoutkamp staat tot en met maandag volledig in het teken van de Pinksterfeesten en Vlaggetjesdag. Het vissersdorp viert zijn verbondenheid met de visserij, de zee en de maritieme tradities. Jaap Wieringa, voorzitter Vlaggetjesdag, legt uit wat het feest inhoudt.
3: Ja, Vlaggetjesdag heeft een sterke binding met visserij. Dus het hele festijn eigenlijk hier op Zoutkamp staat in het teken van de visserij. De kotten zijn weer teruggekomen hier op Zoutkamp, die normaal op Lauwersoog liggen. En die zijn prachtig versierd. En eigenlijk willen we daarmee uitstralen het belang van de visserij voor het dorp en voor de hele regio.
2: Ja, en maandag, tweede Pinksterdag, staat Stadskanaal weer in het teken van de Pinksterraces. Het is de 75e editie. Internationale coureurs en talentvolle coureurs uit de omgeving staan zowel in de internationale special als ook in de zijspanklasse aan de start. De baan op Sportpark Noord ligt er goed bij, vertelt bestuurslid Erik Rossema.
4: Hij is keihard op dit moment. En onze boogspecialist Peter van Delm, die het goud zomer coördineert om vorig jaar Noorderlijst dat races ook weer goud weglegt. En soms met zijn moord, de vrijwilligers worden daarmee durft, hebben ze een mooie marie inleg. Dus ja, we hopen dat het ook inderdaad ook goud rolt. En ja, er zal misschien door de droogte wel wat sproeitman worden, maar ja, dat gaan we zo.
2: Het seizoen van FC Groningen zit er sinds donderdagavond op na de 2-0 nederlaag tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal. Er breekt voor technisch directeur Mo Allag nu een drukke periode aan om de selectie van komend seizoen samen te stellen. De club staat mogelijk een leegloop te wachten. Verslaggever Stefan Bleker.
5: Als je dan bijvoorbeeld naar Marvin Peersman kijkt, zijn contract loopt af. Hè, dus hij is transfervrij, Hidde Jeus is transfervrij, maar Tom van Bergen heeft nog een contract wat na dit seizoen 1 jaar doorloopt. Dus ja, dan is het vaak verkopen of verlengen. Geldt ook voor Tijmen Blokzijl, geldt ook voor Jorg Schreuders. En ja, er is vooralsnog dus niet met de jongens gesproken. En dat heeft Groningen op deze manier aangepakt. Ja, omdat zij van mening zijn dat je dan een soort van rust houdt. Dat er niet heel veel onrust binnen zo'n selectie komt als je dat wat eerder doet. Maar ja, ik vind dat toch een bijzondere keus.
2: Ja, meer nieuws, ook sportnieuws op de app en op rtvnoord.nl.
6: Dankjewel, Leo. Krijgen we nog het weer van Harma.
7: Vandaag begint met volop zon. Vanuit het westen schoeft in de loop van de dag ook enige bewolking over. En met een zwakke tot matige zuidwest tot lood en noordelijke wind loopt de temperatuur op richting zo'n 25 graden in het Lauwersmeergebied tot 28 graden verder de provincie M. Vanavond en vannacht gaat er nevel en mist ontstaan, 11 tot 13 graden als minimum. En bij een eerste Pinksterdag trekt de mist op, volgt een zonnige dag. En met een zwakke noordwest tot noordoostelijke wind wordt 21 tot 24 graden.
6: Ja, heerlijk weer om lekker boeten te wezen. Staken nog, lekker weer om naar de camping te gaan. Robert zit er ook zin in, hij is onderwekings naar de camping in Winsum.
8: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg, Groningen.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
14: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
15: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
16: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
14: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
17: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot grote

0: evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
1: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee. Ik kom aanstaande zondag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De beslissing in de halve finale tegen Leiden begint om 5 uur. Kaarten via donar.nl.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: Love Affair, Everlasting Love. Op Radio Noord. Die gewoon naar boeten. Het is er eerlijk weer voor. Je zat maar op de camping zitten, jongens, met dit weer. Dan is toch wel verschrikkelijk troffen. En dan vanmiddag ook nog een foodfestivaletje vanaf 1 uur. Ik zorg het wel zitten. En Robert Pastoor ook, want die gaat er volgens mij nooit meer voort.
1: Nee, zeker niet. Ja, dan komt alles samen, hè, op een camping. Als je dan ook nog een foodfestival hebt in de middag. De zon is erbij, het is lekker weer. En een camping die aan het water ligt. Want dat is hier het geval bij Camping Mareland in Winsum. Robert van Barneveld. Dan denk ik dat er nu een hele tevreden camping-eigenaar naast mij staat. Als je nu omhoog kijkt en de zon ziet branden.
2: Ja, dit is prachtig campingweer. Dit brengt een hoop gezelligheid.
1: Ja, want het kan ook anders. We stonden net al even te praten rondom Pinksteren. Vorig jaar was het niet zulk weer. Ja, wat doet dat dan? Wat merk jij daarvan op de camping?
2: Ja, mensen kijken toch heel erg uit naar een weekendje weg. En dan met Pinksterweekend, dan hoop je gewoon op dit weer. Dat het lekker de hele dag buiten zijn, in de zon zitten. En als er dan af en toe een bui is en zulke dingen, dan moet je toch weer naar binnen en de spullen weer droog maken. Dan is dit toch een stuk lekkerder.
1: Ja, dit is dan zeker een stuk lekkerder. Hoe gaat het dan in zo'n week? Want wacht dan iedereen eventjes rustig af totdat het zijn goed weer is gegeven. En stromen dan de reserveringen binnen? Of zijn dit soort weekenden echt al wel ver van tevoren volgeboekt?
2: Nee, dit is al wel ver van tevoren volgeboekt. Veel mensen reserveren op tijd. Dat is ook echt wel handig met zulke weekenden. Ja, en als er dan slecht weer komt, ja, dan willen mensen wel eens proberen te annuleren. Maar de meeste mensen komen gewoon.
1: Ja, je zegt proberen te annuleren, want dan zeg jij van ja, dat gaan we niet doen.
2: Nee, want dan moeten we heel vaak nee verkopen tegen mensen. En dan zeggen ze van, nou ja, het regent, we komen toch niet. Ja, dat is natuurlijk zonde. Terwijl er is voldoende dingen te doen hier in Groningen met regen.
1: Ja, zo is. Ja, daar kan je ook niet aan beginnen. Ik heb jou even weggehaald bij het foodfestival, wat zometeen is. Als mensen daar nog naartoe willen. Het is gewoon vrij binnenlopen?
2: Ja, zeker. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 1 uur gaan we open. En we hebben verschillende foodtrucks en live muziek en een hoop gezelligheid.
1: Oké, nou dat komt helemaal goed. Robert, dankjewel. Ik loop even de camping op ondertussen. Ja. Want iedereen zit hier natuurlijk lekker een beetje lekker in het zonnetje. Dat is natuurlijk het mooie van dit weer. En het zijn vooral allemaal campers. Goeiedag, meneer en mevrouw.
3: Goedemiddag.
1: Mooi. Wat zitten jullie er heerlijk, lekker, rustig bij.
4: Ja, het is hier prima te oefenen. Lekker weertje erbij, dus kan niet beter.
1: Waar is dit dan de... Ja, ik wil niet boos worden. Is dit dan... Behoren jullie tot de grijze golf die op pad is, of dat niet?
4: Nou, lichtgrijs.
1: Lichtgrijs. Maar aan de overkant wordt gezegd, nog lang niet.
5: Nee, nog lang niet. Gewoon even een weekendje weg. Hij is Babs, moet hier in de buurt zijn ding doen. En ik ga lekker mee.
1: Oh, dat is leuk. Babs. Ja. Dat betekent iemand trouwen, toch?
4: Ja, ik heb een werkweekend. Ik was gisteren in Garnwert en vanmiddag ga ik naar Noordhorn.
1: Oh?
4: En dan kan ik mooi even vanuit hier, anders denk ik vanuit huis en nu doe ik het vanaf hier. Ja. Dus ik combineer het aangename met met een beetje werk.
1: Ja, met het noodzakelijke. Want wat is thuis in dit geval? Waar is thuis?
4: Wij komen in Lutjegast.
1: Oh, dat is vlakbij.
4: Ja, en daarom kunnen we dat ook zo mooi doen.
1: Ja.
4: Als ik naar Zuid-Limburg ga, dan kan ik niemand trouwen. Dan wordt het niet.
1: Nee, dat is waar. Maar komen dat soort aanvragen wel eens vanuit Zuid-Limburg bijvoorbeeld om daar naartoe te gaan?
4: Nee. Ja. Ik doe alleen in de gemeente Westerkwartier.
1: Oh ja. Buitenland hoor ik wel aan de overkant.
4: Ja, ik heb één keer in Duitsland gedaan, maar dat was via mijn dochter. Oh. Een goede vriendin van mijn dochter.
1: Maar dan moet verhaaltje ook in Duits, denk ik.
4: Dat was helemaal in Duits, ja, klopt.
1: Dan is het ja of de nein.
4: Nou, het was ja.
1: Ja, zeggen ze vaak van.
4: Het was gelukkig ja, anders was ik helemaal voor niks. Gewoon, hè?
1: Nee, dat is ook zo. Hoe ziet de rest van de zomer eruit voor jullie? Want jullie hebben een camper, een mooie camper. Ja, daar kan je natuurlijk lekker mee op pad gaan.
5: Ja. Nou, weekendjes natuurlijk tussen het werk door, want ik ben nog in het werkbare leven. En werkzame leven. En voor de rest, ja, echt. Ja, we gaan trouwens volgende week gaan we een paar weekjes naar Spanje.
1: Oeh, lekker.
5: Ja, dat is ook lekker. Eigenlijk qua weer hoeft het niet, hè? Want hier is het ook goed.
1: Want, en in Spanje is het natuurlijk al wel bloedheet, denk ik.
5: Nee, waar wij zitten niet. Wij zitten in het noorden van Spanje. En daar is het om en nabij 25, 26, 27 graden. Dus dat is lekker vertoeven.
1: Echt camping weer. Jullie komen de camping vast nog wel even af, denk ik, vandaag.
5: We gaan vandaag... Nou, weet ik niet. Ik bedoel, als het foodfestival ons dusdanig veel plezier beleeft, geeft, dan gaan wij de camping niet af.
1: Nog even in het water een duik nemen?
5: Ik heb een bikini bij me.
1: Oh, dat is mooi. En de zwembroek hier ook aan de overkant, mag ik komen?
4: Nee, ik ben niet van het zwemmen.
1: Oh, nee?
4: Ik blijf wel lekker aan de kant.
1: Bang voor beestjes?
4: Nee, dat niet. Maar een biertje erbij, daar vermaak ik me ook wel.
1: Oh, dat is ook lekker. Hartstikke mooi. Goed. Ja. Veel plezier vandaag. Nou, en ik denk dat de meeste mensen dat op de camping vandaag een beetje op deze manier gaan doen. Niet te veel doen, dat hoeft ook helemaal niet. Het is ook warm genoeg trouwens, dus daar moet je ook niet al te druk maken.
0: Groot geliek. Nooit te druk maken. Dankjewel, Robert Pastoor vanuit Winsum aan het Wotter. Lekkere muziek te bieden. Och man, wat wil je dan meer? Albert Schuur en Miranda Bolhuis, Boom Wotter op Radio Noord.

0: Van de graag kiekendief, vogelspotten tot de Karel Koenraadpolder en het Ambonezenbossie. Komt allemaal voorbij in de nijste aflevering van de podcast Grunnige Geschiedenis. En ik praat erover met Marlot Akkersman. Marlot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hey Marlot, jij bent hiernaast ook bezig met een documentaire over het koloniale verleden van Nederland. Gericht op de provincies in het noorden. Hè? Daarvoor was jij in kamp Westerbork. En zo ben je eigenlijk in aanraking gekomen met dit onderwerp, hè? Ambonezenbossie. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik maak een documentaire samen met mijn zoon. Een korte documentaire over het koloniale verleden van Nederland. En daarvoor zijn we naar Friesland gegaan. En naar Groningenstad. En in Drenthe zijn we geweest. Want in herinneringscentrum Kamp Westerbork is nu een expositie. En daar zijn allemaal foto's te bekijken die gemaakt zijn in Kamp Schattenberg. Want Kamp Westerbork kreeg na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe naam, Kamp Schattenberg. En daarin werden een heleboel Molukse gezinnen opgevangen die niet langer in de Molukken konden wonen, omdat vaders hadden gevochten in het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, en ze waren niet meer veilig daar. En toen heeft de Nederlandse regering die gezinnen naar Nederland gehaald. En toen ik daar was, toen realiseerde ik me van ja, maar dit is natuurlijk niet alleen in Drenthe gebeurd, maar ook in Groningen.
0: Ja, want die opvang van Molukkers in onze provincie, dan komen we ook bij het onderwerp. Uiteindelijk Ambonezenbossie, maar dat was heel veel later. Want wat gebeurde er eigenlijk direct na de oorlog?
1: Nou, er werden dus echt veel, ongeveer 12.500 Molukse mensen naar Nederland gebracht. Ja. En die moesten ergens een woning vinden. Alleen er was een groot gebrek aan woningen. Omdat die oorlog was net geweest, huizen waren kapotgeschoten. Er was echt een groot tekort. En dus werd er gekeken naar bestaande gebouwen waar dan die mensen ondergebracht konden worden. En dat waren bijvoorbeeld barakken, zoals in het voormalige kamp Westerbork. Maar we hadden hier in de Karel Koenraadpolder, in het Old Ambt, hadden we ook barakken staan waar NSB'ers waren gevangen gezet na de Tweede Wereldoorlog. En die barakken die stonden dus nu leeg. En daar zijn 300 Molukse, of 300 Ambonezen moet ik zeggen, zijn toen daar in die Karel Koenraadpolder geplaatst.
0: Ja, hoe waren die omstandigheden voor die mensen?
1: Nou die waren natuurlijk niet zo heel erg goed, maar toch maakten ze er echt wat van. Want van wat ik terug heb kunnen vinden was dat ze een hele eigen maatschappij daar oprichten. Ze hadden een school en een kerk. En zij hebben er iets van gemaakt, maar ze dachten ook altijd dat het een tijdelijk onderkomen was. Dat ze uiteindelijk weer terug zouden kunnen naar de Molukken. En voor een tijdelijke plek was het prima waarschijnlijk, voor zover ik dat in kan schatten van deze afstand. Maar die indruk heb ik wel gekregen.
0: Ja, uiteindelijk na de Molukken is het niet gelukt. Ze werden eigenlijk gesommeerd om naar Rijkenshuis in Foxhol te gaan. Want tegenwoordig vind je helemaal geen huis meer daar op die plek waar zij toen verbleven.
1: Nee, dat klopt. Ze woonden daar tot 1961 en toen had de Nederlandse regering door van deze mensen die kunnen niet meer terug. Dus we moeten een vaste verblijfplaats voor hen regelen. En de mensen die in de Karel Koenraadpolder woonden, die werden inderdaad naar een nieuwbouwwijk in Foxhol gebracht. Dat wilden ze overigens helemaal niet, want zij dachten als wij in een stenen huis gaan wonen, dan keren we echt nooit meer terug naar de Molukken. Maar ze zijn echt met geen geweld, maar wel onder stevige dwang zijn ze naar Foxhol gebracht. En dat woonoord aan de Karel Koenraadpolder is vlak daarna ook plat gegooid. En de 2,5 hectare is snel daarna al volgeplant met snel groeiend hout. En dat is wat in de volksmond nu het Ambonezenbosje wordt genoemd. En dat verwijst dus naar dat dorp van de Ambonezen wat daar stond.
0: En dit verhaal is onder andere met andere verhalen te beluisteren in de nieuwe podcast Groningse Geschiedenis. Marlot, dankjewel. Zeker. En ik wens je een heel fijn weekend.
1: Insgelijks.
0: Hier is Olivia Dean. It's so easy to

0: 5 minuten voor Elm. Dat betekent dat Sergej in het Veen het stokje overneemt. Mooi.
1: Mooi.
0: Hoe is het?
1: Ja, best. Het is warm. Het is hier benauwd. De deur maar even openzetten.
0: Toen komt binnen en zegt, man, wat is hij benauwd. Maar je zo verschrikkelijk hard waakt, Karel en ik.
1: Ja, ja. En dat maak je direct.
0: Ja,
2: ja, ja, op een naad hoor.
1: Ja, dat bedoel.
0: Ik mag het weekend in gewoon. Doe Amsterdam over. Ik ga naar jullie lusten. Wat kunnen we horen?
1: Nou ja, doe heeft een Chinese auto, Marcel. En Karel Doer is een...
0: Fransoos.
2: Een Frans en Japanner.
1: Ik heb een Zweed. We gaan straks in beeld met iemand die is helemaal weg van Amerikaanse auto's.
0: Dat ben een grote dikke bak.
1: Van die grote sleden. En vandoor komen ze allemaal bij elkaar op het suikerunieterrein. Dus dat is wel een bijzonder gebeuren.
0: En is er ook nog een plooitje waar u kunt kruisen? Dan
1: ja, we hebben hem wat aan aanpakt. Want het is een beetje een zomerse dag. En daar wilden we hem bij stilstaan. Ik heb zeg maar Karel vroeg of hij zijn grootste zomerhit met wil nemen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik ben gewoon voor Chiaro.
0: Oh, geweldig. Goeie.
1: Als ik dat hoor, is direct summer. En Karel, doe eens deze metnoom. Ik ken hem nooit. Welke ploeg is dit?
2: Het is Sandy Martin met People from Ibiza. Het was een zomerhit in 1984.
0: Ik denk dat vooral heel veel vrouwen er heel gek op waren. En dat ging hem nooit zozeer om de muziek.
1: Nee.
2: En het is pure Italo disco. Ja. Het is pure Italo.
0: Italo?
2: Italo disco.
0: Ik snap er helemaal niks van. Ik ga een beetje naar Frankrijk, zal ik zeggen. Toe even toe. Ingrid, dit is echt een heerlijke summerplot.
1: Oui.
0: Holm op Noord, maak er een gaat begin van.

0: ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
13: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
14: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
13: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
15: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
16: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
15: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
16: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof, kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
17: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
18: Radio Noord.
19: Noord en Ommeland.
20: Met Sergey in het Veen.
21: Oldtimer live hebben ze opgelet vanmiddag. Kijk je ook nu op het Suikerunieterrein. En de live de Zuidmer van Doolhof in Zoltkamp.

0: Daft Punk en Pharrell Williams, Get Lucky. En Lucky, dat ben verzeker als we hem naar boven kijken. Want het is gewoon zummers warm. Het zonnetje dat goud zien best, zoals Hanna dat dan zegt. En dat betekent ook dat voor veel mensen ook de hobby weer kan beginnen. De motoren kan weer uit de schuur. En ook de oldtimers, kijk maar eens op straat. Je zorgt weer veel mooie hobbymateriaal op de wegen in de provincie. En vandaag, als je dan naar boven kijkt, dan zal het best kunnen wezen dat je een paar van die mooie Amerikaanse wagens voorbij ziet komen. Want vanmiddag is er een speciaal bijeenkomst, een evenement op het Suikerunieterrein, waar zo'n 200 Amerikaanse auto's bien kander komen. En als je live hebt, ben je een keer door zeker in. En dan kun je ook de auto van Leonard den Besten zien. Hij woont in Noordbroek en komt vandaag met zijn pronkstuk. Leonard, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Zuidwijk.
0: Ja, wat is jouw pronkstuk, Leonard?
1: Nou, mijn pronkstuk, dat heeft twee lange benen en lang blond haar. Dus, maar daar gaan we nu even niet over.
0: Die gaat ook mee waarschijnlijk?
1: Ja, die komt ook mee. Die zit samen met mij in een 1955 Corvette.
0: Ach. Ja.
1: Bij Amerikaanse auto's noem je altijd eerst het bouwjaar, dan het merk en dan het type.
0: Ja, precies. En dit is zo'n sportwagen, hè? Zo'n open sportwagen.
1: Ja, dit was de eerste sportauto van Chevrolet en die introduceerden ze in 1953 met een zescilinder. En in 1955 kwam daar de achtcilinder.
0: En die heb jij?
1: En die heb ik. En 56 was wel weer een ander model, dus ik wou per se dit bouwjaar hebben. Dus, en dat is gelukt.
0: En hoe lang ben je daar naar op zoek geweest, Leonard?
1: Nou, wel decennia moet ik zeggen.
0: Ja. Ja,
1: dat is best wel lang, ja. Ja, ja. Ja,
0: en waar heb je hem uiteindelijk gevonden? In Nederland of heb je hem ook nog uit Amerika moeten halen?
1: Hij is uit Florida gekomen naar Europa toe. En hij stond al in Europa, maar nog niet op een Nederlands kenteken. Dus dat heb ik zelf moeten doen.
0: Ja. Nou, geweldig. En met dit weer is het natuurlijk fantastisch om daarmee op stap te gaan.
1: We gaan vandaag topless, dus dat is heerlijk weer.
0: Oh, topless?
1: Ja, de auto dan, hè?
0: Oh, precies. Ik wou zeggen, ja. Ja, dan moet dat met dit weer moet dat natuurlijk ook, hè?
1: Ja, ja. Ja.
0: Hé, hey, maar Leonard, het is niet jouw enige Amerikaanse auto, begreep ik, hè?
1: Nee, dat is het nadeel. Als je grote schuur hebt, dan heb je inderdaad veel ruimte. En dan vult die ruimte zich vanzelf met auto's en motoren, als je daar liefhebber van bent. Dus dat is bij mij ook inderdaad helaas tussen aanhalingstekens het geval geweest.
0: Ja, en hoeveel heb je er staan ongeveer, weet je dat?
1: Nou, we zijn een beetje aan het uitdunnen, mijn vriendin en ik. Dus we hebben besloten om er uiteindelijk maar 3 te willen overhouden. En op een gegeven moment hadden we er 17 op kenteken staan. Dat was een beetje al te gek. Maar nu staan we nog een stuk of 6 op een rijtje ongeveer.
0: Ja, nou een hele mooie collectie natuurlijk. Als ik aan een Amerikaanse auto denk, Leonard, dan zie ik een hele lange auto voor me met van die enorme vleugels.
1: Ja.
0: Dat is wat er vanmiddag een beetje bij elkaar komt op het voormalig Suikerunieterrein, hè?
1: Ja, nou doe je het precies op een bepaalde periode. En dat is dan de jaren 50, waarin de staartvinnen ontstonden. En die staartvinnen was een modeverschijnsel dat eigenlijk maar een jaar of 5, 6 geduurd heeft. En daarna verdwenen ze ook weer in de jaren 60. Maar daar zullen inderdaad veel van dat soort auto's met staartvinnen ook te zien zijn uit de jaren 50. Maar ook auto's van de voorraad, jaren 40. Ook van voor de oorlog uit de jaren 30. Maar sommige mensen houden ook binnen de zien van de wat modernere auto's uit de jaren 70 of 80. Dus voor elke wat wil, zo moet ik zeggen.
0: Als het maar uit Amerika komt, dat is eigenlijk de enige voorwaarde.
1: Ja, het is een soort scene in Nederland en ook wel in de andere landen van Europa met Amerikaanse auto's. En in die scene heb je ook wat sub-scenes, om het zo maar te zeggen. Sommigen die houden van een beetje de roestbakken, wat men dan middenwaardig noemt. Maar dat noemen we tegenwoordig patina. Ja. Die juist eruit zien alsof ze al heel oud zijn. En dat zijn ze dan vaak ook. Anderen die houden van keurig gerestaureerd. Anderen houden juist van een bepaalde periode. Van ja, de jaren 50 bijvoorbeeld, waar ik dan zelf persoonlijk van hou. Ook al heb ik ze niet meegemaakt. En anderen houden juist weer van de sportieve auto's. Anderen houden juist weer van de pick-up trucks. Er zijn ook mensen die houden van de grote Amerikaanse trucks. Die ook op die films als Convoy wel voorbij zien komen. Dus binnen de scene is het ook weer een hele verscheidenheid aan soorten auto's en soorten mensen. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. En dat ze houden dus van een Amerikaans voertuig.
0: Ja.
1: En ook mensen met Harley Davidson's komen hierop af. Dus dat zijn weer de tweewielers. Maar dat is allemaal volk wat prima met elkaar door één deur kan. De rockabillys komen eraan, de hippies komen eraan, de truckers komen eraan, de Harley-rijders. Dus, en dat is één clubje mensen wat een heel gemêleerd gezelschap is, maar wat dus samen deze hobby beleven.
0: Ja, nou hartstikke goed. Dat klinkt fantastisch. En zo'n 200 auto's komen er bij elkaar. Het is niet de eerste keer dat het georganiseerd wordt. Het is echt een traditie, geloof ik.
1: Het is de Street Rod Car Club in Groningen die dit organiseert. En die doet dit nu voor de 8e keer. Dus een lustrum bijna over 2 jaar. Ja. En ik kwam ook rond die tijd dat dit opgericht is in Groningen wonen. En me gelijk aangesloten bij deze bijzonder leuke club. En naast dat we dus bij elkaar komen vanavond, vanmiddag en vanavond, is er vanavond ook nog een cruise door de stad Groningen heen. Dus mensen die niet naar het Suikerunieterrein kunnen komen, die kunnen verwachten dat ze vanavond wat auto's voorbij zien komen langs de terrasjes waar ze op zitten. En dan wordt het een heel gezellige cruise door de binnenstad van Groningen ook nog heen gehouden.
0: Geweldig.
1: En daar komt ook nog een country music in AM2 waar het hele festival gehouden wordt. Dus we hebben een hele volle dag met een heel vol programma.
0: Dat klinkt geweldig.
1: Tot middernacht bijna.
0: Ja, nou, je kunt je dag er wel goed doorbrengen. Hoe is bij jou persoonlijk de liefde voor de Amerikaanse auto's ontstaan?
1: Ik was 12 jaar. Toen kwam ik met mijn ouders in Noordbroek wonen. Dus ik heb al eerder in Groningen gewoond. En toen kwam er altijd een oude meneer met een hoedje op en een brilletje. Die kwam voorbij rijden met een 1964 Chevrolet Impala. Hmm. En daar stond ik dan als kind naar te kijken van, jee, wat is dat indrukwekkend. Dat was een witte auto, hij rijdt nog steeds trouwens, dat kenteken bestaat nog steeds. En de meneer die reed dan heel zoevend voorbij, je hoorde bijna geen geluid. En als hij hem voorbij was, hoorde hij heel zachtjes een 8-cilinder geluid uit je uitlaat komen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik als jongen van, ooit, Leonard, ooit zal jij ook in zo'n auto rijden.
0: En dat is je gelukt.
1: Dat is dan ook nog weer wel gelukt. En dat is een bijzondere, aangename manier van vervoeren. Er zijn auto's die voor lange afstanden zijn gemaakt. En dat merk je ook.
0: Ja, geweldig. Ik wens jullie ontzettend veel plezier vanmiddag. Als je met een Volvo in 1965 komt, word je weggestuurd, denk ik, hè?
1: Nee, zeker niet. Oh. Nee, iedereen die autoliefhebber is, die mag komen. Okay. En of je nou een Volvo hebt, of een Rolls Royce, of een Trabantje. Als je van oude auto's of klassieke auto's houdt, of auto's in het algemeen houdt, of je houdt ervan om leuke, maffe mensen te ontmoeten, dan kom alsjeblieft en maken we samen een enorm mooi feest van vandaag.
0: Het is er allemaal te beleven. Leonard, nogmaals heel...
1: En als je het leuk vindt, mag ik nog één ding zeggen.
0: Ja.
1: Er zijn een aantal contests voor wat voor auto's dan ook. Dus mooie auto's en roestige auto's. Maar er is ook nog een contest voor mensen die zich mooi gekleed hebben. Oh. In een bepaalde stijl of een bepaalde sfeer. Dus country of hippie of wat dan ook. Dus als jij je heel leuk weet te kleden vanmiddag, dan hoop je ook nog kans dat je een prijs wint ook nog.
0: Nou, geweldig. We gaan er eens even over nadenken, Leonard. Maar ik wens jullie in elk geval heel veel plezier vanmiddag. Dankjewel.

0: Ja, lekkere zomerse muziek in het past helemaal op deze zotte dag. Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy in Noord- en Ommeland. We gaan het weer hebben over de liefde. Dat is een vast onderdeel in Noord- en Ommeland. En ik vroeg me altijd af, als je nou een beroep hebt waarbij je dus volk van huis bent of onregelmatige tijden hebt, hoe gaat het in met de liefde? Is dit door dit nog wel roem te veur? Nou ja, je kent de vrachtwagenchauffeur wezen, maar bijvoorbeeld ook, en daar gaan we het vandoor over hebben. Ja, op zee zit nou als visser, een echte viskerman hebben we nou aan de telefoon, Hoed Zoltkamp. Dries Meijer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is dat gewoon, is door roem te veuren als je zelf visser bent en je wilt toch een relootje opbouwen?
1: Ja, dat is zeker wel. Ik bedoel, je bent mijn kopaas en je weet van te worden dat het zo is, dan lukt dat wel.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, als je altijd voort bent, dan moet je wel trouwen dat je standaard is, of dat je dat ook aankent.
0: Ja, en doe eens de live ervan in Marita. Ken ze door met omgaan, zeg maar, met die vak?
1: Ja, mijn vrouw die komt uit het kloosterbuur nu, die wist er allemaal niks van verzorgd. Als je op je eigen manschap leeft, ja, dan weet je dat. En dan ben je er nogal veel uit die trekken.
0: Ja.
1: Maar bij ons ging het dus wel goud. En, ja.
0: Dus het is belangrijk dat een vrouw van bijvoorbeeld een viskerman, dat hij ook een beetje zelfstandig wezen kan.
1: Nou ja, die voeten, wie ben we zo verloren te trouwen, we hebben kinderen gekregen. En daar staat die vrouw echt wel mooi weer.
0: Ja.
1: En ik ging morgens met een uur of 6 van huis en ik kwam de zondagsmiddag om 12 uur weer inrollen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En heb je dan net naar het geval dat je heel veel missen?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: En,
1: ja.
0: En hou is dat in voor die, als je de deur weer uit moet, van ja, het is toch ook, het is ook een passie, denk ik, dat vak. Maar ja, het lost wel het gezin weer even achter, hè? Hou is dat voor die zelf?
1: Nou, we zijn er zo. Dan is dat wel in mijn koers een beetje weer zo. En in mijn zin ook. Maar ja, dat ging over. We hadden ook mooi leven. En net bij zijn passie, je passie voor je beroep. En je telt de honger af. Als je denkt, zeg maar, dan was het over me naar donderdag, hè?
0: Oh, zo dacht je, hè?
1: Ja, hoor. Ja, ja. Ja. Ja, die morgen en de dingen dat wij nou over me en slap je donderdag.
0: zo moet je rekenen, hè? Ja.
1: Ja.
0: En als je het weekend en toes bent, wat doe je dan?
1: Dan weer trouwd, man.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je veel met kinderen van zo, die waren er dan ook al. En toen raak je ermee bezig en wie ging wel op vakantie. Ja, ik ken alles wel eigenlijk. Vakantie met caravan en de mooiste vakantie die we deden was met schip naar de Schelling. Met al die kinderen en daar kwamen vrienden en zo met. En we hadden schip voor mensen altijd op de Schelling.
0: Dus dan was je een hele jaar zat je al op water, zeg maar, en was vakantie en dan ging je ook nog weer in een boot staan.
1: Ja, eigenlijk wel. Want nou hebben we nog een bootje.
0: Oké, dat blijft altijd, denk ik, hè?
1: Ja, botten, dat is. Ik mag een beetje botten zijn. Soms denk ik wel eens veel van wilde zijn. Dan wil ik in het bos zitten. Want dan trek je toch weer. Ook weer bij wilde zijn. Het moet niet hoe dat zuid of zo.
0: Nee, als het maar wat is. Ja, en anders loopt je het bad vol lopen. Dat kan ook nog.
1: Ja, ik ken ook, ja.
0: In 1977 heb je mekaar ontmoet, zeg maar, Marita en Doe. Waarom heeft u zelf joh zegt tegen Marita? Wat was voor die echt het mooiste aan haar?
1: Nou, Marita was een aantrekkelijk meisje om te zijn. En dan stouwde de schoenen aan en dan woog je erop. En als het niet lukt, dan lukt het niet. En als het wel lukt, lukt het wel. En dit lukte wel.
0: Is het volk niet lukt?
1: Nou, het lukte mooist het wel.
0: Het lukte mooist het wel. Okay.
1: Ja.
0: Hartstikke gaaf.
1: Ja.
0: Hey,
1: dat ging wel houden.
0: Je hebt ook drie zoons gekregen. Waarvan twee ook hetzelfde vak kozen hebben. Hè? Die zitten ook op zee.
1: Ja, mijn zoon, we hebben zo'n bedrijf. En mijn tweede zoon die is door een aandeelhouderij. Okay. En de jongste die is werknemer bij ons.
0: Ah, geweldig.
1: En de oudste, die zit op een sleepboot.
0: Ja, dus ze doen allemaal wat, een beetje in dezelfde
1: richting. Ja, ze zijn allemaal op zolder.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Dat is mooi, dat zo doorgegeven wordt. Ja. Wie gewoon even een plot voor die en Marita draait. En dat moet Killing Me Softly With His Song wezen. Waarom deze plot?
1: Nou, ik vond het wel altijd wel mooi reis komen op de school van.
0: Ja.
1: We waren altijd in een discotheek in Eindhoven en... Zondagsmiddag, dat waren alle, ja, dat was de mooiste weten, dat was de place to be. En ja, dan word je ook wel groot op school, want dat was beter als de bump. Ja, dat was niet altijd ook de bump, maar dat was niet.
0: Dit was echt die muziek.
1: Net school, dat laat me wel.
0: Nou, geweldig. We gaan even terug in de tijd, Dries, en dan gaan we dus met Killing Me Softly With His Song. Goud weekend, hè?
1: Ja.
0: En geniet van de Pinksterfeest, hè? Geniet ervan.
1: Ja, zullen we dan. Nou, bedankt.
0: Jo, mooi. Mooi, hè?
1: Jo, hoi.

0: service lost elke verstopping en lekkage snel op.
1: De winter, rioolservice.
0: Kijk op uriool.nl.
2: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
3: Die nemen we mee.
4: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
2: Dat is handig.
4: Zo, klaar.
2: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
8: Appetito.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
12: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: in congrescentrum Hanze Plaza aan de Protonstraat. Hoeveel asielzoekers daar de komende nachten gaan doorbrengen is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de instroom, laat de gemeente weten. Wethouder asiel Manuska Molema benadrukt dat de opvang geen structurele oplossing voor het landelijke opvangtekort biedt en hoopt dat ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Ja, het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum. De hulporganisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis zegt gemeenten te willen helpen die noodopvang aanbieden. De Horaholm, zo heet het in Hornhuizen, is de winnaar van de Deenstraprijs 2026. De jury koos unaniem voor deze 18e eeuwse kop-hals-rompboerderij, omdat op het erf 3 generaties samenwerken aan duurzame landbouw en voor de zorgvuldig beheer van het landschap. De Deenstraprijs is bedoeld voor toekomstbestendige monumentale boerderijen in de provincie. Sinds 2014 werd de prijs niet meer uitgereikt, maar ze is dit jaar nieuw leven ingeblazen door de Boerderijenstichting Groningen en de vereniging Wierde en Dijk. De prijs is vernoemd naar de familie Teenstra, die rond het begin van de 19e eeuw bekend werd door vooruitstrevende inpolderingsprojecten en modern agrarisch ondernemerschap. Ja, duizenden scouts van alle leeftijden zijn naar Lauwersoog afgereisd voor het Noordelijk Pinksterkamp, een van de grootste scouting-evenementen in Europa. Het is de 94ste editie die ongeveer 4000 deelnemers trekt. Deze bezoeker legt uit wat het allemaal zo bijzonder maakt.
1: Nu vind ik het heel mooi dat je even de hele echte wereld vergeet. Je bent even 4 dagen er even helemaal uit. Dat vind ik nu het leukste. En als kind was het natuurlijk leuk omdat je met z'n allen in een tent ging. Lekker sparten, samen slapen, logeren hier. En allerlei spelletjes doen. Je leert allerlei andere kinderen kennen. Dus als je hier vaker komt, dan kom je weer allerlei andere vriendjes en vriendinnetjes tegen die je er misschien vorig jaar al hebt gezien of al jarenlang. Dat zijn van de leukste dingen, denk ik.
0: Ja, ze hebben er prachtig mooi weer bij. Campings in onze provincie staan ook vol. Zo ook in Winsum, waar het goed toeven is, zegt camping-eigenaar Robert van Barneveld.
2: Ja, mensen kijken toch heel erg uit naar een weekendje weg. En dan met Pinksterweekend, dan hoop je gewoon op dit weer. Dat het lekker de hele dag buiten zijn, in de zon zitten. En als er dan af en toe een bui is en zulke dingen, dan moet je toch weer naar binnen en de spullen weer droog maken. Dan is dit toch een stuk lekkerder.
0: Ja, meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
3: Leo, dankjewel. En over een half uur horen we meer van jou. Straks gaan we ook weer eventjes buurten bij Robert Pastoor. Eerder was hij al in Lauwersoog en Zoutkamp voor de Pinksterfeest. Nou, in Delfzijl kunnen ze er ook wat van. Een half uur geleden is het feest daar losgebarsten. Straks maar eens even horen van Robert hoe het er daar aan toe gaat. Ja, en qua weer hebben we volgens mij ook niets te klagen, Harma.
4: Vroeg begint met volop zon. Vanuit het westen schoeft in de loop van de dag ook enige bewolking over. En met een zwakke tot motige zuidwest dat loopt een noordelijke wind, loopt de temperatuur op richting zo'n 25 graden in het Lauwersmeergebied tot 28 graden verder de provincie M. Vanopen en vannacht gaat er nevel en mist ontstaan. 11 tot 13 graden als minimum. En bij een eerste Pinksterdag trekt de mist op, volgt een zonnige dag. En met een zwakke noordwest tot noordoostelijke wind wordt 21 tot 25 graden.

0: A run, run, run, One Republic. Yo, eerder was Robert Pastoor al in mijn lauwe oog. Zoltkaam door is ook west. Nou in Delfzijl, want ook door minder Pinkster feesten dit weekend. Half uurtje geleden is het geopend. Robert, komt er al wat volk op af?
1: Nou, ik sta hier nu in de Waterstraat, dus in het centrum van Delfzijl. En hier is het op zich wel gezellig druk. De opening, ja, daar was ik dan dus net niet bij. Maar die was inderdaad een half uurtje, drie kwartier geleden. En dat was dan ook het startschot van een wandeltocht. Ja, eigenlijk is het dat, een wandeltocht. Een trial door Delfzijl heen, door allemaal verschillende gebouwen heen. Daar heb ik al wel heel veel mensen van zien lopen. Allemaal met een startnummer op hun buik. Ik denk eerst, die zijn niet aan het hardlopen. Wat is dit nou? Maar het is gewoon lekker wandelen. Dus je kan lekker van pand naar pand lopen. En dan kom je door bijzondere gebouwen. Zoals bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Wagenborg. Een groot bedrijf hier natuurlijk. Ja, en je hoort het hier al op de achtergrond. Ik sta in de Waterstraat vlakbij een DJ. Want het is hier groot feest. Bij roeivereniging Neptunus. Want dat is de vereniging die de hele boel hier organiseert. En dan is daar een voorzitter van. En dat is Fred Kappelhof. En Fred, nou zag ik jou nog geen minuut geleden aan een bord. Volgens mij, en nu heb je een vol glas bier.
2: Dat klopt.
1: Maar dat borreltje hoort erbij, hè?
2: Dat borreltje is traditie. Wij horen
1: en
2: altijd
1: een feest
2: beginnen met een... Nou, dit bier hou ik even vast.
1: Ja, oké. We gaan even terug naar het borreltje. Dat is traditie.
2: Ja. Eigenlijk beginnen wij elke dag met een heldere jenever.
1: Elke dag?
2: Zolang het Pinkster is.
1: Ja.
2: En we sluiten er ook mee af, samen als bestuur. Een welkomstgroep voor iedereen. En dat is, doen we al 150 jaar.
1: 150 jaar?
2: Ja.
1: Want, dus ja, daar wijk je dan ook niet vanaf. Dat is ook gewoon hoe het gaat.
2: Nee, wij hebben een aantal vaste dingen in ons programma. Waar echt 100... Maandag lopen wij met een speld.
1: Ja, want jullie lopen hier nu... Sorry, even goed om te zeggen. Ik sta hier nu tussen allemaal mannen in pak. Met dit weer. Het is wel warm, hoor.
2: Het is wel warm, maar dit is voor ons nog het zomertenu. Als je maandag terugkomt, dan lopen wij een jacket. Met een hoge hoed, met een vest, dan wordt het nog warmer. Ja. Dus dit is voor ons een echt luchtige dag.
1: Ja. Uw stem is nu al een beetje schor. Wat is er gisteren allemaal gebeurd?
2: Nou, ik moest de marine verwelkomen. En dat gaat heel goed als er één boot komt, maar er waren nu 5 schepen. Dus ik moest 5 keer het verhaal doen. En toen hebben ze mij verleid met een microfoon om even te zingen.
1: Oh, welk liedje werd er gezongen?
2: Uiteraard het Neptunuslied.
1: Ja, oké. Okay.
2: En daarna moest ik nog een ander Nederlandstalig lied doen. Dat was Zoet, Zout, Zuur.
1: Oh, ja.
2: En ja, het heeft nogal een lange tekst. Dus ja, vandaar.
1: Vandaar. Hoe ziet, want jullie organiseren eigenlijk alle festiviteiten hier dan in Delfzijl.
2: Ja.
1: U bent daar de voorzitter van. Zijn dat dan ook drukke dagen?
2: Ja, maar wij beginnen in september. Dus voor 2 mensen in ons bestuur is het echt heel druk. Ik ben voorzitter en zeg maar, de penningmeester. Wij hebben het meeste werk al gedaan.
1: Ja, dat is voor die tijd vaak, hè?
2: En precies. Maar de voorbereiding zijn wij belangrijk. En we hebben 2 jongens in bestuur die nu echt heel belangrijk zijn. Overal zijn of alles goed is, opgebouwd is. Of er nog... je kunt het zo gek noemen of zij worden nu gebeld. En gevraagd.
1: Ja.
2: En voor mij is het wat ontspannen. Ik moet af en toe wat speeches doen. Nou ja, prima.
1: Ah, dat lukt wel. De tong wordt wat soepeler met een biertje.
2: Die moest ik even vasthouden.
1: Oh, die biertje moet je even vasthouden. En nu even een slokje nemen. Tot slot, wat zijn de hoogtepunten voor de komende dagen hier? Waarvoor moeten de mensen echt naar Delfzijl toe komen?
2: Nou, ik denk uniek in Delfzijl is, uniek voor Groningen is, laat ik dat zeggen. Dat vanavond het Noord-Nederlands Orkest optreedt op het strand. Strand van Delfzijl, openlucht concert van het Noord-Nederlands Orkest. Dus meer dan 70 mensen op een podium en gratis toegankelijk. Je kan in het strand een biertje nemen, je kan je eigen drinken meenemen, moet je allemaal zelf weten. En met dit weer kan het volgens mij niet mooier worden dan dat.
1: Nee, zo is het. Fred, bedankt. Dat biertje, u houdt het alleen maar vast. U sluit weer af met een jonge jenever. Hoe laat is dat vanavond, denkt u, dat u afsluit?
2: Nou, ik denk dat tegen 11:00 is.
1: En morgen vroeg, hoe laat wordt dan het eerste borreltje weer genomen?
2: Dat zal ook 9:00 zijn.
1: Oké. Nou, zo rollen jullie de dag door. Fred Kappelhof van Neptunus, dank u wel. Ja, de hele dag dus nog feest, de komende dagen in Delfzijl.
0: Robert, dank je wel. Een goed stukje muziek kreeg je er ook grotes bier door in Delfzijl, dus het hele weekend. De Pinksterfeesten al daar. Straks moet Robert Pastoorman een beetje afkoelen na al die hitte. Waar hij naartoe gaat, weet ik niet, maar afkoelen, dat lukt hem daar zeker. Nu Lionel Richie in Noord en Ommeland, all night long.

De dinner party van Niall Horan heet smakelijk alvast. Ja, wij gaan zo ook aan de middagpot. Nog een paar minuutjes, dan hoor je het landelijke Nijs van de NOS. Gevolgd door Noordnieuws met Leo Wassing. Hij zet de boel nog even op een rijtje en heeft zo het meest actuele nieuws ook uit eigen provincie. Tot die tijd nog mooie muziek. Earth, Wind and Fire, September komt voorbij. En ja, ik zei het al, we gaan even aan de middagpot. 050 zingt er zelfs over. Sipeltje Flies.

0: Klaukste Gunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja. Maar, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
14: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
17: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
16: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
19: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
20: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
19: Nu het nieuws van 12 uur.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En we gaan meteen door met het laatste nieuws uit stad en ommeland. Leo Wassing is aangeschoven. Leo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sergej. Het Rode Kruis heeft vanochtend weer tenten neergezet op het grasveld voor het hoofdvolle aanmeldcentrum in Drapel. Een woordvoerder laat weten dat het, net als gisteren, om 4 open tenten gaat. De tenten zijn volgens de organisatie bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen. Voor de ingang van het aanmeldcentrum zijn vanochtend tientallen mensen aanwezig voor wie nog geen plek is. In het aanmeldcentrum wordt vanwege drukte sinds woensdag niet meer iedereen toegelaten. De meest kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Een 57-jarige man uit Haren is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk bij het Gelderse Eerbeek. De man reed op een motor en kwam in botsing met een auto. Ook de bestuurder van dit voertuig, een 19-jarige man uit Eerbeek, is overleden. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Boerderij Horaholm in Hornhuizen is de winnaar van de Teenstraprijs 2026. De jury koos unaniem voor deze 18e-eeuwse kop-hals-rompboerderij, omdat ze op het erf 3 generaties samenwerken aan duurzame landbouw en zorgvuldig beheer van het landschap. De Teenstraprijs is bedoeld voor toekomstbestendige monumentale boerderijen in onze provincie. Sinds 2014 werd de prijs niet meer uitgereikt, maar ze is dit jaar nieuw leven ingeblazen door de Boerderijenstichting Groningen en de vereniging Wierde en Dijk. De prijs is vernoemd naar de familie Teenstra, die rond het begin van de 19e eeuw bekend werd door vooruitstrevende inpolderingsprojecten en modern agrarisch ondernemerschap. Ja, sport. Het seizoen van FC Groningen zit er sinds donderdagavond op. Breekt voor technisch directeur Mo Allag nu een drukke periode aan om de selectie van komend seizoen samen te stellen. De club staat mogelijk een leegloop te wachten, denkt verslaggever Stefan Bleker.
22: Als je dan bijvoorbeeld naar Marvin Peersman kijkt, zijn contract loopt af. Dus hij is transfervrij, Hidde Jeus is transfervrij. Maar Tom van Bergen heeft nog een contract wat na dit seizoen 1 jaar doorloopt. Dus ja, dan is het vaak verkopen of verlengen. Geldt ook voor Tijmen Blokzijl, geldt ook voor Jorg Schreuders. En ja, er is vooralsnog dus niet met de jongens gesproken. En dat heeft Groningen op deze manier aangepakt. Ja, omdat zij van mening zijn dat je dan een soort van rust houdt. Dat er niet heel veel onrust binnen zo'n selectie komt als je dat wat eerder doet. Maar ja, ik vind dat toch een bijzondere keus.
2: Donar is uitstekend begonnen aan de halve finale van de play-offs tegen Leiden. De Groningse basketballers wonnen gisteravond in Martini Plaza met 91-68. De eerste ploeg die 3 keer wint in de serie gaat door naar de finale. De aanvoerder van Donar, Kjeld Zuidema, vond dat zijn ploeg gelijk in de juiste mode zat voor deze wedstrijd.
23: Ja, met de energie die wij zeker in de eerste helft eruit kwamen, merkte je gewoon van we zijn er klaar voor en we willen dit gewoon. En dan merk je dat in tweede helft een beetje terugzakt. Nou ja, goed, daar maken ze goed gebruik van. En vervolgens weten we wel goed eruit te slepen.
2: Morgenmiddag is de tweede wedstrijd in Leiden. Dinsdagavond speelt Donar weer thuis in Martini Plaza. Meer nieuws lees je in de app en op rtvnoot.nl.
24: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
25: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
24: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
26: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
27: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
28: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
29: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
30: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
31: Scherer Meubelen in Uithuizermeeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizermeeden.
0: Noord- en Ommeland.
3: Met Sergej in het Veen.
1: Dit uur starten we de zoutmachine weer op. Vandaag op Vinyl staat in het teken van een summerhit. Wat de keuze is, dat hoor je ook straks. En Harma is er ook met het weekend weer.

0: Bob gelooft het allemaal wel. I believe her in Noord en Ommeland. Ja, ik vroeg me af, moeten we nog naar haar? Maar als je naar boeten kijkt, dan weten we het allemaal wel. Ja, het is geweldig. Maar ja, je weet het Noord, hè? Harma, mooi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Warm, hè?
1: Ah, lekker, hè?
0: Ja, geniet je hier wel van?
1: Ja, ik geniet hier ontzettend van. Ja, dit is woord dat het allemaal om te down is. De zomerwarmte. Ja. De zomerperiode kan niet nooit lang genoeg duren. En als het dan ook nog maar van het mooie, rustige weer is, dan waait het nooit. En dan ben je boeten in een heuwe, de vogeltjes. Ja, dit is een heerlijke tijd. Ik geniet
0: heerlijk,
1: hier met
0: ja.
1: volle teugen van.
0: En hoe lang kunnen we hier nog van genieten?
1: Nou, zoals nou ligt, sowieso tot halverwege de week. Nou ja, en dan worden we gewoon de temperaturen weer terug naar normaal. Want dat is ook iets voor te zeggen. 17,5 graden is normaal. Ietsjes hoger zelfs nog. Maar ja, wat dat betreft zitten we er nu al dik boven. En, ja, hoge druk, dat blijft gewoon aan zet. Het is zo dat na het weekend dat het iets gaat verschoven, de kern van hoge druk, waardoor dat de wind weer eens wat meer in noordelijke richting zit. Ja, en dat is iedere keer net in de clue. Waarop dat de wind zit, dat maakt eigenlijk de temperatuur in. Ook zeker langs de kust. En op dit moment roodschaal. 15 kilometer zicht licht bewolkt, wat sluier bewolkt. Inmiddels al een zomerswarme dag, 24 graden, 4,5 uur de zon en een zwakke zuid-zuidwestenwind, overtouw motig. En een slochten 26,5 graden en de barometer stand 26 millibar. Nou, vanmiddag, ja, er is lekker wat zon. Er is wat hoge bewolking, sluier bewolking. En de wind zwak tot motig, die komt uit het zuidwesten, draait in de loop van de dag wat meer naar noordelijke richting, maar het amper iets te zeggen. De temperatuur die ligt onder de bieden 25 graden zo op de Wadden en direct langs de kust tot 28 graden verdere provincie in vanmiddag. In vanop, in vannacht die gaat de nevel ontstaan vanop, maar een uur of acht. Ach ja, dan ligt die temperatuur ook altijd nog wel onder de bieden 25 graden verdere provincie in. In vannacht in 11 tot 13 graden met mist. In mijn eerste Pinksterdag, de mist trekt heel snel op de volgende zonnige dag. De wind uit noordelijk kreeg een zwak tot motig. Brengt 21 tot 25 graden. Dat komt dus net in door die noordelijke wind. Maar in de nacht en draait de wind al naar het zuidoosten zou weer. En dat betekent maandag, tweede Pinksterdag, zon overgoot 23 tot 27 graden. Dinsdag flink wat zon, gemiddeld 24 graden. En woensdag donderdag, ja, dit zit de wind in het noordwesten. Brengt een wat meer bewolking. Maar 17, 18 graden, dat is normaal om deze tijd van het jaar. En dan hebben we natuurlijk ook een schitterend Pinksterweekend achter de rug.
0: Ja, dus ook in de loop van volgende week in de winterjas gewoon weer in de kast blijven.
1: Ja, verloop. Ja, nou lopen daar nou eerst maar gewoon in weg. Ja, en ja, dan is het gewoon, ja, het is prima. En natuurlijk ook droog.
0: Ja.
1: Dat wel weer, maar nou, we kunnen wel weer een beetje liep.
0: Ja, we hebben heel wat regen gehad, ja.
1: Ja, maar de neerslagtekort ligt nog altijd tussen 60 en 90 millimeter. En er komt de komende week ook niks bij.
0: Oh, nou.
1: Ach, nou ja.
0: Komt vast allemaal wel weer gauw.
1: Zo is dat.
0: Voor nou is het lekker genieten van het mooie zonnetje. En dan doen we bijvoorbeeld met een mooie Gypsy Party of Night in Harma.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Oké, de Gypsy Kings, Bailame.

0: Somber in Noord-Ommeland met Homewrecker. Het is tijd om de zuikmachine weer op te starten. Daar doen we elke week in Noord-Ommeland gewoon weer voor iemand op zuik. Ditmaal voor André Daniels uit Appengedam. Hij is druk bezig met zijn hobby. Een heel mooie, een heel bijzondere hobby. Over een auto die je nog nooit zo lang geleden op de kop tikt. André, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat voor auto heb je nu op de kop getikt?
1: Ik heb een Fiat 1200 van 1964.
0: Ah, kijk, een Fiat 1200?
1: Ja.
0: Uit 64. Dat is dus een oldtimer.
1: Juist.
0: En waarom bist voor deze auto gewoon?
1: Nou, die auto had mijn vrouw het thuis al. Mijn pa die waakte in de Fiat garage in de stad. Op de Kerkhof, de garage Huizinga. Dus die auto's die kregen het thuis ook al.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk ben ik met kind of aan al opgeruimd met alle Fiat.
0: Kijk, dus het is voor die zelf ook nog een stukje nostalgie, zeg maar.
1: Juist.
0: Ja.
1: Juist.
0: En kijk, wie had een vrouw een Fiat Panda, Fiat Ducato ken ik ook wel. Mijn stiefvader die had een Fiat 600 had, maar een Fiat 1200, hoe zucht hij auto de route?
1: Dat kon een voorkant deugje met 5 uur.
0: Kijk, gewoon heel simpel.
1: Ja, heel simpel, want je had een vrouw voor eigenlijk wel zelf de Italiaan al heel gewild.
0: Oké, okay, dus toen een nij was het ook al een gewild autootje.
1: Dat was ook al een gewilde autootje, ja.
0: Ja. En waar is deze auto van?
1: Dit is die stond in Friesland.
0: Oh, nou, het is zo heel ver uit de buurt.
1: Maar hij komt van oorsprong, komt het uit België.
0: Oh, kijk. En hoe is het met de auto? Kunnen de weg al op of moet er nog heel wat aan gebeuren?
1: Nou, hij zou de weg al kunnen. Hij is eigenlijk zoals dat hij leverd is in 1964. Hij is dus nog helemaal origineel. Dus ook de originele lak zit er nog op.
0: Oh, dat is wel bijzonder, ja.
1: Er is nog nooit wat aan doen. Maar hij heeft wat gebreken. Het motortje bent zo net aan de gang geweest en die heeft eigenlijk vernield. Maar als er 5 minuten loopt, dan is de loods is al.
0: Oh.
1: Dus moet het nodig aan gebeuren. En de interieur moet eigenlijk zijn nieuwe staal in of hij moet nieuw verkleed worden. De achteras die zingt als een viool, dus er zal ook wat aan gebeuren. Maar.
0: Ja, en dat kist allemaal zelf down?
1: Ja, grotendeels wel.
0: Oh, kijk, dat scheelt wel weer.
1: Het is mij de eerste, hè. Ik heb 6 van die dingen.
0: 6 van dezelfde auto's of 6 Fiat's?
1: Nee, 6 van die alle Fiat's. Oh. Dat is vooral bij, types.
0: Ja, op zo'n manier. Ja. Dus er is wel wat kennis van en ook met het verleden, zeg maar, zit dat er wel in. En wat kennen we dan voor die down? Je bist op suik nog onderdeel of wat is de bedoeling?
1: Ik ben op suik de onderdeel van het ding. Ik ben er niet zoveel meer. Ik ben op suik nog een motortje, een complete achteras, een bestuurdersstoel. Maar eigenlijk is alles wat aanboden wordt, is eigenlijk wel welkom.
0: Kijk, dus gewoon van Fiat 1200 tot 1964... En als dan iemand belt en zegt van ik heb er wat onderdeel link voor een Heinoud 68, ken dat ook? Of is dat nooit het beroep
1: dat worden? Dat kan ook. Dat is eigenlijk dezelfde auto, maar dan staat erachter van 1100D.
0: Ah, oké. Okay. Dus, maar de onderdeel, daar ben wel uitwisselbaar.
1: Ja, ik ben dan uitwisselbaar, ja.
0: Ja. Dus eigenlijk alle onderdelen, maar het belangrijkste dat is dus een voorstel en een achteras. Wat was nou nog meer? Ja.
1: Een motortje.
0: Oh, dat is ook wel belangrijk in de auto, hè?
1: Ja,
0: dat
1: is ook belangrijk in zo'n ding.
0: Ja. En wat is uiteindelijk de bedoeling met de auto? Ga je er echt dagelijks met rijden of is het echt een hobbyauto?
1: Nee, het is echt een hobbyauto. En ik wil hem eigenlijk gewoon zoals het nou is. Er zitten her en der wat rouwplekjes op en dat soort dingen meer. En dat wil ik ook zo laten. Hij is op bepaalde plekken, is hij deurpoets. Dat is gewoon leuk. Ik hoor hem zo. Hij heeft 61 jaar overdoen om zo te worden.
0: Ja.
1: En ik wil een technisch gouden orde hebben, van onder een gouden orde en de boetenzijde laat ik zo.
0: Het is maar één keer is het origineel, hè?
1: Ja.
0: Ja. En is dat met alle auto's zo, ben je allemaal nog helemaal in originele stoort of is er ook wel wat gerestaureerd?
1: Nee, die anderen zijn allemaal gerestaureerd. Die zijn allemaal in nieuw staat.
0: Ja, en dan wil ze deze gewoon mooi origineel houden om dat nog te kennen.
1: Ja, omdat dit er nog leuk oefent. Ik ga stappen gooien, ben met deuk, met bult, met boel, met dat soort dingen meer. Dan moet je zo'n ding restaureren. Maar dit is nog zo mooi. Nog. Echt, dat plaatje naar herrijd nog.
0: Ja. Nou, hol ons vooral op de hoogte van alle vorderingen van deze ja, soort van deelrestauratie van deze opknapbeurt. Maar er is wel onderdeel voor nodig en dat doen we dus nog op suiken. Achter als je een veurstaal, een motortje en alles wat er nog maar rond los slingert in de garage of op de zolders van een Fiat 1200 of 1100. Wat was het nou?
1: Het is een 1200, maar het model 1100 past ook.
0: Nou, kijk, mensen die er verstand van hebben, die precies wordt overgehaald. Dus door ben we naar op zoek naar mooi onderdeel. Lord het in hem. White 050-3188-288. Bellen of appen. Karel Post zit voor je kloor. En ik hoop dat we die gauw aan wat mooie spullen kunnen helpen, André.
1: Ja, dat hoop ik ook. Nou, dat hoop ik ook. Ja, dat zal mooi zijn.
0: We doen ons best. Succes ermee, hè?
1: Oké, even aan.

0: Amor verliefd, doe maar. Ja, Karel.
1: Ja.
0: We zijn weer aangekomen bij Vandaag op Vinyl.
1: Een favoriet onderdeel.
0: Ja, zeker. Want we draaien iedere week even een plaatje van de platenspeler. Een vinylplaatje. Vinden we leuk. En dat heeft ook altijd iets extra's. En vandaag wist ik eigenlijk pas tot ik hier binnenkwam wat jouw keuze was. Want we hadden afgesproken, nou, het is lekker zomers weer.
1: Ja.
0: Tijd voor zomerse muziek, zomerhits.
1: Ja.
0: Toen zei ik, Karel, neem maar gewoon je eigen favoriete zomerplaat mee.
1: Ja, en dat waren de drie. En daar moest ik uiteindelijk één van kiezen.
0: Is jou dat gelukt?
1: Dat is uiteindelijk gelukt.
0: Kijk, want waar ga jij voor?
1: Ik ga voor Sandy Martin. Zeg je dat wat?
0: Helemaal niets.
1: Helemaal niets. Hij heeft ook niet heel veel hits gehad, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Wel grote hits, maar niet veel.
0: En dit is een van die grote hits?
1: Dit is een van die grote hits. En die heet People from Ibiza.

0: Ja.
1: Overduidelijk elektronische muziek uit Italië.
0: Italo-disco, hè?
1: Italo-disco.
0: Ja, ik hou daar ook wel van.
1: Ja. En deze jongen zag er aantrekkelijk uit. Dacht degene die hem ontdekte. En uiteindelijk bleek hij ook nog echt liedjes te kunnen schrijven. Hij is ontdekt in een nachtclub. Door een producer van elektronische muziek. En uiteindelijk heeft Martin zelf dit liedje dus geschreven. Dat is heel knap.
0: Ik vind het wel bijzonder. Want als je op het hoesje kijkt. Dan, en je ziet de naam Sandy erbij. Dan denk je van, nou, dit is een mevrouw.
1: Ja.
0: Ja. Niets bleek.
1: Hij heeft ook lang haar.
0: Ja.
1: Maar hij was bedoeld om inderdaad een magneet te zijn voor het jonge platenkopend publiek.
0: De teenagers.
1: Ja.
0: Ja. En dat is jouw, een van jouw favoriete zomer.
1: Ja, dat was in 1984 echt een zomerhitje. Die ook toeristen meenamen naar dit land.
0: Leuk. Ja. People from Ibiza. De titel alleen klinkt al zomers.
1: Heel zomers.
0: Nou ja, en voor mij is het eigenlijk altijd al jaren hetzelfde als ik dit nummer hoor. Dan al sneeuwt het, al vriest het, dan is het gewoon in één keer zomer. Luister maar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto...

0: Pagina van Radio Noord. Daar kun je ook je stem achterlaten. Kun je ook de hoesjes nog even bekijken. En, of even bellen of appen. 050-3188-288.
1: Oh, er wordt al gebeld.
0: Er wordt al gebeld.
1: Ja.
0: Nou, dan zou ik zeggen, aan het werk dan maar weer.
1: Zeker.
0: En over zomerhits gesproken.
1: Oh.
0: Deze hadden we ook nog, hè?
1: Ja.
0: En die staat gewoon op de playlist. Sabrina met Boys, Boys, Boys. Lekker in het zwembad. Robert duikt er zo ook in.

0: Ja, Karel, hoe zat het nou? Sabrina zat toch in het zwembad?
1: Ja, in die bekende videoclip.
0: Ja, die leuke videoclip.
1: Was een goede videoclip, ja.
0: Ja, had ze wel een t-shirt.
1: Inhoudelijk sterk.
0: T-shirt had ze nog aan, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, maar het water had een aanzuigende werking of zo.
0: Nou, we gaan het allemaal in alle rust. Hebben we het hele weekend de tijd voor om dat nog eens terug te kijken. We gaan eens even met een ander zwembad in Loppersum, ja. Robert. Heb jij het t-shirt ook nog aan?
2: Ja, inhoudelijk ook sterk, hoor.
0: Ja, heel goed.
2: Ja, ik ga er verder maar niet op door. Oké. Ik ben inderdaad in Loppersum bij het zoutwaterbad en... De opening die is zometeen en daarom is het natuurlijk nu ook nog heel erg stil om mij heen. Want nu ligt er nog helemaal niemand in dat zoutwaterbad. Als je dan naast dat zoutwaterbad staat, dan denk je van... Oh, dat ziet een beetje viezig uit. Maar dat is het niet, want uiteindelijk is het heel mooi helder water. Er ligt ook... Ja, wat ligt er op de bodem eigenlijk? Het lijkt wel zandachtig, gaan we zometeen even vragen. Want een zoutwaterbad, we zijn natuurlijk wel vaker in

0: in Loppersum bij dit zwembad. Omdat het een zoutwaterbad is. En laat ik eens even aan de voorzitter gaan vragen, Sander Kalsbeek. Ja, wie is eigenlijk ooit op het idee gekomen om hier een zoutwaterbad heen te planten, om het zo maar even te zeggen?
1: Oei, dat is een ingewikkelde vraag. Dat is al heel, heel lang geleden gebeurd. Ergens in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat was in het kader van de werkverschaffingsprojecten die er toen waren. Er werden een aantal mannen uit het westen werden hier aan het werk gezet om te gaan graven.
0: Ja, want hier werkten we wel, hè, maar die luie mannen in het westen die moesten maar even wat doen.
1: Ja, zo zat dat toen. Ja, dus er moest gewerkt worden voor je uitkering in die tijd. En zo is het ontstaan. En vervolgens is het lang in handen geweest, zeg maar, van particulieren, post van de gemeente. En sinds 2012, zeg ik uit het hoofd, is het nu onderdeel van de stichting Zoutwaterbad KP Zuilen. Het wordt helemaal gedraaid door vrijwilligers.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Want ik zei net, ik stond natuurlijk naast het water. Ik zei, ja, het ziet er helder en troebel uit. Want wat ligt er op de... Het is niet troebel, ga ik vanuit. Maar wat ligt er op de... Wat is wat we op de bodem zien liggen?
1: Ja, het is een zandbodem. Ja. Dus dat is wat je ziet.
0: Ja, dat zie je gewoon.
1: Ja, je ziet het zand op de bodem. Dus het is niet zo'n gloorbad wat je verder ziet. Maar we pompen het water, zeg maar, van 110 meter diepte pompen we op. Het is allemaal gezuiverd door zandbaden en andere beluchtingsfilters en dergelijke. En het is zout water. Ja. Dus dat is wat je ziet. Dus er zit wel wat leven in, zeg maar, af en toe.
0: Wat voor leven is er? Oh, komt er ook af en toe een snoep voorbij?
1: Hoor. Nee, geen snoep. Heel klein kreeftje zie je nog wel eens voorbij komen.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, zeg maar. Ja, zeg
0: maar. Oh,
1: okay,
0: leuk.
1: Ja,
0: grappig. Nou, zometeen is de opening, dus het is nu nog rustig. Ik hoorde net al, want ik stond al een tijdje nog even buiten met de auto, hoorde ik al volgens mij even de geluidsinstallatie getest worden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Die hebben we net even getest.
0: Die deed het. Ja, ik hoorde hem ook. Ja, wie gaat nou zometeen dan zo'n eerste duik nemen?
1: Ja, dat laten we toch over aan al die gasten die er zometeen gaan komen.
0: Oh, dus wat ik zie hier, 1, 2, 3, 4 vrouwen zitten. Ja, hier schudt iemand heel hard. Nee, maar de bikini komt niet uit de kast?
2: Nee, vandaag niet. Ik moet werken dus.
0: Ja, dat is zo. Wat verwachten jullie nu hoeveel mensen verwachten jullie zometeen? Want het is natuurlijk prachtig mooi weer.
1: Ja, we hebben enorm geluk, want we zouden vorige week al open. En toen hebben we toch op hemelvaartsdag moeten besluiten om het niet te doen. Het water was echt te koud nog. Maar het is allemaal zonverwarmd. Dus hebben we gezegd, we stellen het een week uit. En ja, je ziet het nu, het is schitterend weer. Het water is nu een graad 22, dus het is natuurlijk perfect voor de opening.
0: Ja, wat maakt die paar dagen zon dan zoveel uit voor die temperatuur?
1: Ja, het is echt enorm. Je moet je voorstellen, het is natuurlijk een enorm groot oppervlak qua water. En die zon die brandt er dan op. En als het water 12 graden is en de zon staat erop, dan gaat het echt heel snel. Ja. Absoluut.
0: Ik heb nu u bent de derde voorzitter die ik vandaag spreek, zo gedurende de dag door. Nee, voorzitters moet je altijd koesteren. En die beide voorzitters zeiden van, ja, het werk is eigenlijk voor mij nu al gedaan, maar ik zag u nog net druk in de weer, gewoon vlag hijsen, dat soort dingen. Dus u bent een ander type voorzitter.
1: Ja, het is een meewerkend voorzitter, denk ik. Ja, dat gaat gewoon door. Ja, en we doen het echt met elkaar hier, zeg maar. Dus, en we zitten altijd wat springen om vrijwilligers. Dus ja, we helpen allemaal mee. En we doen allemaal ons uiterste best om het voor elkaar te krijgen. Maar we vinden het echt een uniek plekje in Loppersum. En voor de omgeving, voor het zwemmen, maar ook gewoon voor de sociale contacten. Ja. Dus dat willen we met elkaar echt in stand houden.
0: En hoe vaak ligt u hier zelf in om even een paar baantjes te trekken?
1: Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb er net op mijn knieën ingestaan om wat dingen erin te zetten. En een van de collega's die zei van, de eerste keer dat je in het water staat,
0: zo. Oh, is dat zo?
1: Nou, is dat niet helemaal waar, maar ik denk dat ik een paar keer per seizoen zwem. Maar het is echt heel weinig. Te weinig. Te druk met andere dingen.
0: Dan komt dat deze zomer misschien.
1: Gaat zeker komen.
0: Ik kijk hier toch nog weer even rondom de tafel. Heeft een van u al... Is er al iemand aan het proefzwemmen geweest? Van iemand die hier zit? Helemaal niemand?
1: Dat mag nog niet, hè? Vanmiddag.
0: Oh, dat is zo streng. Strenge voorzitter. Wat een strenge voorzitter heb ik hier naast me staan. Ja.
2: Een beetje regels zijn, hè?
0: Ja, daar heeft u ook wel gelijk in. Oké, nou, ik ga toch even voelen. Even met de...
3: Pas op, want dat mag helemaal niet, hoor, wat je doet.
0: Jawel. Nou, dan is het juist leuk, toch?
3: Ja.
0: Even kijken. Ja, zo is het ook. Even zien. Ja.
3: Oh.
0: Ja, weet je, nu denk je van, ik spring er zo in. Maar dat is altijd, als je met je hand erin zit, hè, dan valt het altijd mee. Maar ik denk, als je erin spreekt, is het toch wel een beetje frisjes. Maar goed, aan de andere kant, het is ook wel erg warm. En het wordt warmer, dus even een lekkere duik. Het kan zo meteen hier, bij het zoutwaterbad in Loppersum, vanaf 1 uur. Dus over een paar minuutjes kan je er hier al in springen. Ik zou zeggen, doe dat vooral. Ik doe het niet. Ik ga weer verder.
3: Ja, jij moet nog even aan het werk. Nou, later vandaag misschien. Maar in ieder geval lekker afkoelen. Het kan over een zeer korte tijd daar dus in Loppersum in het KP Zeilbad, het zoutwaterbad. Zometeen nog een tussenstand. Want hoe gaat het met Chiero en People from Ibiza? De keuze van vandaag op vinyl. Wie staat ervoor? Wie kan nog wat hulp gebruiken? Hoezo, naar de Stones.

0: geweldig. Angry, de Rolling Stones. Een nummer van hun ploot en Boyoleden uitgebracht is.
1: Een hele goeie.
0: Ja, geweldig. En binnenkort komt er ook weer naar je muziek, hoor.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Oh?
0: De Dortum White Ignite.
1: Jij weet ook alles, hè?
0: Nou ja, ik kijk gewoon heel veel tv, hè?
1: Dat scheelt.
0: Ja, daar krijg je heel veel mee. Ja.
2: Quiero que tú me acompañes, mujer. Que mi canto amanezca dormido en tu piel.
0: Ja, Julio Iglesias, ja. Quiero, dat is mijn favoriete zomerplaat aller tijden. Dus daar ga ik automatisch voor in vandaag op vinyl. Jij hebt ook een bijzondere meegenomen, Karel. Een die ik nog niet kende, maar inderdaad ontzettend zomers. En een zomerrit dus uit 1984. Sandy Martin.
1: Ja. Italo disco van de bovenste plank, maar hij heeft wel wat hulp nodig.
0: Oh ja, want we zijn er toegekomen aan de tussenstand. Julio staat voor.
1: Ja. Ja, ik heb op dit moment nog een lekker band. Dus als iemand hem op wil pompen,
0: nou,
1: stemmen.
0: Ja, 050-3188-288. We hebben nog een paar minuten de tijd. En dan worden er echt knopen doorgehakt. Want de plaat met de meeste stemmen, die wordt natuurlijk gedraaid. 050-3188-288, laat het maar weten. Julio Iglesias of Sandy Martin. Ja, welke zomerrit wil je zo horen?

0: Dark Before the Dawn. Song Mieux. Het is eindelijk zover, Karel.
1: Ja, nou.
0: Spannend of helemaal niet?
1: Ja, het is helemaal niet spannend.
0: Helemaal niet spannend?
1: Totaal niet spannend voor jou.
0: We zijn aangekomen bij de uitslag van vandaag op vinyl. Welke plaat heeft de meeste stemmen gekregen? Ja, we hebben allebei een favoriete zomerhit meegenomen. Ik ging voor Julio. En jij ging voor Sandy. En dan...
1: Er waren heel veel mensen die gingen voor heel veel verschillende Iglesiasen.
0: Oh, ja, dat viel je op, ja?
1: Ja.
0: Ja,
1: wat komt er dan? Het is lastig om dat op te schrijven.
0: Het is ook een moeilijke naam. Ja, laten we
1: het zeggen. Er zijn heel veel mooie varianten.
0: Noem eens eentje.
1: Ik zie hier Julia Iglesias.
0: Ja, goed, ook al is het niet, klopt het niet, we weten allemaal over...
1: We weten natuurlijk wie het moet zijn.
0: Maar is Julio dan ook de grote winnaar? Of heeft jouw plaatje People from Ibiza gewonnen?
1: Ja, er stond geen People achter mijn Ibiza.
0: Ja, vind ik zielig.
1: Ja, nou, zielig.
0: Sneu.
1: Het is jammer.
0: Heb je hem speciaal meegenomen?
1: Toen jij gisteren zei dat jij een Julio meenam... toen zei ik van, nou, daar ben ik eigenlijk ook voor.
0: Oh.
1: Dus dit doet niet zeer.
0: Doet geen pijn?
1: Nee.
0: Nee, nou, volgende keer win jij weer eens een keer. Dat is dan bij deze hopelijk afgesproken. Nu de grote winnaar. Het wordt in één klap zomer met Quiero van Julio Iglesias.

0: Pinksterdag echt alles kan en mag.
1: Op Tweede Pinksterdag.
0: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
1: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
0: Of waar je bij wegzwijmelde?
1: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
0: Maandag bij Radio Noord.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
11: 0683 252 162.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg, Groningen.
16: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
20: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
21: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
19: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
21: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
22: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
23: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
24: Radio Noord.
25: Noord en Ommeland.
26: Met Sergey in het Veen.
27: Nog een heel uur Noord en Ommeland met straks Friese muziek op Noord. Jan Boonstraat weer nauw te vroeg met als prijs natuurlijk een bon voor de wasstroot.

0: Swing Out Sister in Noord- en Ommeland met Surrender. Jou begonnen weer in de muziekkast, in de plotenkast kicken van iemand uit onze provincie. Dat wil zeggen, onze provincie. Janna, die woont op dit moment niet eens meer in onze provincie en wil ook een Fruise ploot horen. Janna, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Best wel op de gooie zender.
1: Ja, zeker.
0: Jawel, hè? Want doe best wel een echte grunniger, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Maar doe woont nou in Friesland?
1: Ja.
0: Hoe bist door terecht te komen?
1: We wouden graag een huis kopen in de tijd. En die konden we in omgeving Oldehove toen niet vinden. Mm-hmm. En zo zijn we op dat moment in terechtgekomen. En nu wonen we in Ajen.
0: Ah, kijk. Dus ja, een stukje over de grens, zeg maar.
1: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Maar dat was gewoon omdat je daar een huis kon vinden. Niet echt bewust naar Friesland gegaan.
1: Nee.
0: Nee, precies.
1: Nee.
0: En dan ben je in Friesland. En we weten natuurlijk, in Friesland zijn de mensen behoorlijk trots. Helemaal op hun eigen taal. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar hoe word je dan ook echt als buitenstaande gezien? Of hoe is dat gegaan?
1: Nou, op zich viel dat wel mee. En ook niet dat je echt gedwongen werd tot Fries spreken. Dus dat viel wel mee.
0: Nee,
1: dat argument wordt vaak wel gezegd. Hè, dat ze heel hardvochtig zijn in de taal. Maar omgeving Dokkum valt het op zich wel mee.
0: Ja, precies. En heb je het ook al een beetje aangedurfd om ook eens een Fries woordje te zeggen?
1: Jawel, ik spreek nu wel Fries.
0: Oh ja, wat goed.
1: Ja.
0: En horen de Friezen dan nog wel van dat je niet echt een geboren Friezin bent?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, je hebt altijd wel eens woorden wat je dan net even anders uitspreekt.
0: Ja, dat hoor je altijd. Welke woorden vond je vooral het moeilijkste? Welke klanken?
1: Durf ik zo niet te zeggen. Maar het is dan ook vooral als het zeg maar door elkaar gaat. En als er dan iemand Nederlands doorheen gaat. En ik werk nu in Zuid-Horden. En dan komt er wel Gronings doorheen. Maar we hebben ook wel Friese cliënten. Dus dan vind ik het wel lastig.
0: Ja, dat begrijp ik. Want je werkt nog wel in Groningen. Dus je krijgt nog een heleboel mee. Zou je ooit nog wel eens terug willen verhuizen naar je eigen provincie?
1: Hebben we wel eens over gehad. Hè? Alleen de kinderen zijn nu geworteld in Ajen. Dus op dit moment niet. Maar wie weet in de toekomst dat we toch nog weer die kant weer opgaan. Hè? We hebben toch vrienden daar en familie woont nog in Oldehove.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou ja, en je bent er ook vlakbij natuurlijk, hè? Want het klinkt al.
1: Ja, zeker.
0: Het klinkt allemaal heel ver, maar hoeveel minuutjes ben je in Groningen?
1: Minuutjes.
0: 20 minuutjes. Nou, dat is echt een grensgeval,
1: toch?
0: Ja,
1: Groningen is een half uurtje, maar Oldehove, Zuid-Horden is ongeveer 20 minuten en een half uur.
0: Ja, waar moest je nou het meeste aan wennen toen je in Friesland kwam wonen?
1: Nou, dat de Friesen toch wel heel direct zijn. Als ze iets er niet zint, dan gaat het zeg maar van bovenste plankje. Dus dat moest wel even wennen, maar ze zijn ook alweer heel snel, dan is het ook alweer goed.
0: Ja, we hebben hier een echte Fries in de studio, Janna.
2: Jawes, goeiemiddag.
0: Dat is Karel Post. dus praat maar even met elkaar.
2: Nou, goeie, hoe is het?
1: Ja, goeie, prima, maar jou?
2: Oh, dat klinkt best,
1: ja.
2: Ja, dat ken ze allemaal.
0: Janna, we hadden net in de plaat die net draaide, hadden Karel-Ling nog even een onder onsje. Want ja, de plaat die je aan wilde vragen. Een plaat die trouwens fantastisch past bij jouw verhaal. Maar hoe spreken we dat nou uit? Ik heb het geprobeerd.
1: Else Greens voorbij.
0: Ja, Else Greens voorbij.
2: Mwah.
0: Karel verbetert mij de hele tijd op het woord Greens.
2: Greens.
1: Greens, ja.
0: Nou ja, jullie kunnen het allemaal heel goed. Ik moet het nog een beetje leren. Maar dat nummer past ook heel erg bij jouw verhaal, hè? Want Greens, dat is toch grens?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus en Groningen.
0: Ja, ook dat. Ook dat, ja. Och, wat heb je dat goed gekozen, Janna, zeg.
2: Ja.
0: Ja. En is de kast, want daar is de plaat van. Is dat ook muziek waar je graag naar luistert?
1: Jawel, ja. Ze hebben wel mooie nummers, ja, zeker.
0: Ja, hè? Ja. Nou, dan gaan we daar maar eens naar luisteren. En dan ga ik gewoon extra goed opletten, Janna, dat ik het er zelf ook op een gegeven moment goed uit kan spreken. En wie weet hebben we dan nog een keer een gesprek in het Fries.
1: Komt vast goed.
0: Ja, we gaan ons best doen. Janna, zet de radio lekker hard daar aan in Anjem en dan gaan we ervan genieten. De kast met, oh jee, daar gaat hij weer, Else Greens voorbij. dat is hem, hè?
1: Hey, super.
0: Jo, Janna.
1: Dankjewel.
0: Fijn weekend.
1: Jo,
0: doedoeg. Nou, ik vond het zelf heel goed, Karel.
2: Ja, is heel acceptabel.
0: Oké, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Graag hier.
0: Gauw weer over naar het Groenlandse Noord. De kast met Elke Grens Voorbij.

0: niet nodig. Fleming en Meteor. En het is nou weer tijd om goud op te letten als je in de prison wil vallen. Want we gaan weer contact leggen. Ik geloof nog steeds met Spanje dat Jan Boonstra daar nog steeds zit. Hola, Juan.
1: Hola.
0: Hola, nog steeds in Spanje?
1: Ja, nog steeds, ja.
0: Wat
1: ja.
0: Heerlijk, zeg.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, wij hebben ook bijna Spaanse temperatuur in Nederland. Dus echt heel jaloers ben ik niet. Maar wel lekker dat je daar nog altijd zit.
1: Ja, ik zit hier nog wel even. En het bevalt mij zeker. Jullie krijgen natuurlijk dit weekend daar ook 30 graden voor te kiezen.
0: Ja.
1: Dus goed insmeren.
0: En zodra jij gepensioneerd bent, Jan, lijkt het je dan ook wat om in Spanje te gaan wonen?
1: Nou, ik durf wel te zeggen dat dat altijd wel het idee was wat ik had. Ik heb het de laatste paar jaar bijgesteld. En ik moet nu ook zeggen, op dit moment hier, als je hier 3 weken geweest bent, dan ben je er ook wel klaar mee, hoor.
0: Ja, waar ben je dan zo klaar mee?
1: Nou, kijk, het was hier altijd een... ik vond er altijd... Ik heb dan natuurlijk al jaren, tientallen jaren gelopen. Het was altijd relaxed. Het was altijd rustig aan. Kalm aan. Maar ook hier heb je dezelfde buitensporige ellende die we ook in Nederland hebben. Dat krijg je hier ook. Ik ging altijd heen, en dat kom ik wel eerlijk voor, ik ging er altijd heen om de temperatuur. En dat was eigenlijk de enige. Maar als ik weer terugkom op Schiphol en ik zie daar die grote Heineken logo en ik zie alles is weer geregeld, het is allemaal keurig schoon. Ja, dan ben ik toch een beetje trots op dat Nederland, hoor.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, maar dan kan je dus gaan overwinteren.
1: Ja, nou ja, dat zijn van die dingen die liggen tot de mogelijkheid. Alleen kijk, als jij 12 hoog in een flatje zit van 40, 50 meter en het is 12, 13 graden hier aan de Costa Blanca, dan ben je daar 2 dagen ben je ook helemaal klaar mee, hoor.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook wel, ja.
1: Dan zit ik liever op het terrasje met een heater eronder onder een Bertini-toren op de Grote Markt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Volgens mij... Volgens mij blijf jij hier wel altijd een beetje in Groningen hangen, Jan.
1: Ja, dan ga ik ook dood. Ja, 100%.
0: Ja. Nou, nog steeds in Spanje, maar de vraag gaat ook over een buitenland, over een buitenlandse auto. Dat is wel de hele andere kant op van de wereld. Amerikaanse auto's, we spraken er eerder in Noord- en Nommeland ook al over met Leonard en Besten. Ja. Een groot liefhebber van Amerikaanse auto's gaat nu ook naar dat evenement daar op het voormalig Suikerunie-terrein. Ja, de Amerikaanse auto's, heeft jou dat ooit wel eens getrokken, Jan?
1: Nou ja, ik als je de oude Chevrolet, ik noem maar wat, met die vleugels, het zijn natuurlijk geweldige modellen. Maar om er nou zelf in te gaan rijden, ik heb een paar keer vroeger wel in die dingen gereden. En dan, wat nog steeds nog bijstaat, is dat die verschrikkelijke levensgevaarlijke stuurbekrachtiging van toen. Want je hebt tegenwoordig al hier in Europese auto's, wij noemen dat dan een progressieve stuurbekrachtiging. Dus hoe harder dat je gaat rijden, hoe minder dat die stuurbekrachtiging werkt. Maar er is bij die Amerikaan, bij jouw ding, die blijft me altijd volop, blijft die ding draaien. Dus als je 100 rijdt en je komt eenmaal naar het stuur, jongen, dan moet je echt zijn levensgevaar het april.
0: Oh.
1: En maar natuurlijk, en dan kreeg zo'n auto even mee, een mooi rondje rijden. En dan had je er voor 25 gulden benzine gegooid. Maar dat was een rondje Grote Markt en dan kon je weer terug. Maar die gebruikte gemiddeld 1 of 4, 1 of 5.
0: Ja, dat is bizar, hè?
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Daarom lopen ze in Nederland ook vaak wel op gas, geloof ik, hè?
1: Dat is natuurlijk decennia lang is dat van boven naar beneden, van weer omhoog, hele piek met gas. Die gasboeren die hebben natuurlijk wel voor de kiezer gehad in de laatste 20 jaar ook. He, want dan, als die Nederlander gaat iets bedenken, he, die zet een gasinstallatie in zijn auto in. Nou ja, dat kocht je toen beneden de gulden de liter. Dat was 30 cent geloof ik, 40 cent.
0: Ja.
1: Nou ja, dan kwam de Belastingdienst weer in die gehoorde. De belasting weer 3 keer omhoog. En als je dan weer door ging rekenen, dan kon je toch wel weer beter in benzine. Dus al die gas ging er weer uit. Kenteken dat weer veranderd en dan riep weer op benzine. Ja. Totdat de benzine weer zo duur werd, dan was al die gasinstallaties er weer in. Dat is een heel ritueel geweest, toch?
0: Dan ging het weer van vooraf aan, ja.
1: Ja, die geschiedenis herhaalde zich steeds weer. En volgens mij wordt nog steeds heel veel auto's omgebouwd op gas. Nog steeds.
0: Ja, Ja, nou ja, nu zijn de prijzen ook zo hoog dat het misschien ook wel weer net uit kan als je veel kilometers rijdt. Maar goed, een Amerikaanse auto die is absoluut niet zuinig. En dat zal helemaal vanwege het financiële plaatje toch wel echt een hobbyauto zijn, hè?
1: Op dit moment hier helemaal. En het verbruik nog van Amerikaanse auto's, als je echt een Amerikaan haalt vanuit Amerika, dan die tikken toch 1 op 10, 1 op 12 aan. En de meeste Europese auto's, of die Japanners, daar gaat toch allemaal boven de 1 op 15 tot 1 op 20.
0: Ja.
1: Er zit nog wel degelijk een heel groot verschil in.
0: Ja. En gaat daar de vraag ook over, Jan, of niet?
1: Nou ja, de vraag is natuurlijk, kijk, die Amerikanen die hebben zoveel benzine nodig, die kochen dat niet per liter, die kochen dat per gallon.
0: Oh ja, de gallon.
1: Ja, die gallon. Hè, de, als je ook kijkt op de cijfers van hoeveel gallon gebruikt nou per zoveel mijl, hè, dus mijlen per gallon, zo berekenen ze dat. Wij doen kilometer en dan zoveel liter, maar zij rekenen dat in gallons.
0: Ja.
1: Nou is mijn vraag, en daar komt hij natuurlijk. Hoeveel liter is eigenlijk een gallon? Is dat A, 2,25 liter? Is dat B, 3,78 liter? Of C, 4,53 liter?
0: Het is geen weggevertje vandaag, als ik dit zo hoor.
1: Ja, natuurlijk. Ja, we moesten er ook wel even over nadenken. Hoor.
0: Ja, dan heb je ook alle tijd voor in Spanje, ja.
1: Ja.
0: Dus ja, hoeveel liter is een gallon nou?
2: Dat... Moeten we wel even specificeren welke gallon het is. Gaat het om de Amerikaanse gallon? Of de Britse?
1: Over Amerikaanse auto's.
0: Ja. Amerika. Nou, dat is wel even goed inderdaad.
2: Dat is een groot verschil in namelijk.
0: Ik wist het verschil niet. Amerikaanse gallon, voor alle duidelijkheid. Hoeveel liter is dat ongeveer? 2,25 liter, 3,78 liter of 4,53 liter. Ik zou het niet weten, Jan, dus bellen heeft voor mij geen zin. Maar weet jij het wel? 050-3188-288. Bellen of appen als jij het goede antwoord denkt te weten. Jan, hoe lang zit je nog in Spanje?
1: Anderhalve week.
0: Oh, lekker ja. Dus volgende week weer vanuit Spanje.
1: Ja, helemaal goed.
0: Perfect. Geniet ervan, Jan.

0: De Jacksons, Can You Feel It? En wie gaat er nou vandoor met die mooie Bon Veur de Wastroors? Misschien gaat hij wel naar Sibbehoorn. Daar woont Jolanda Huisman. Mooi, Jolanda.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja. Ik vond een pittige vraag van Jan vandaag. Wat vond jij ervan?
1: Ik vond hem makkelijk.
0: Oh, makkelijk?
1: Ja.
0: Ben jij een vrouw van parate kennis?
1: Oh, dat weet ik niet. Oh. Maar ik kom nog wel eens in Amerika.
0: Oh.
1: Ik heb daar vrienden wonen. En als je dan trekt, gaat het per gallon. Dus dan weet je ongeveer wat het is.
0: Ja, ja. Oh, en waar kom je dan precies in Amerika?
1: Florida.
0: Oh, wat leuk zeg. Dat is ook vaak mooi weer, hè, daar.
1: Ja, dat is altijd bijna mooi weer.
0: Ja, ja. Wat leuk zeg.
1: Maar voor de rest valt het mee.
0: Ja, en, ja dat heb je daar ook inderdaad. Ja, hoe vaak kom je daar dan? Want je zegt regelmatig, maar hoe vaak is dat?
1: 1 tot 2 keer per jaar.
0: Zo vaak?
1: Ja.
0: Kijk, wat leuk zeg. Dus jouw vakanties die zijn eigenlijk gewoon dat is een vaste prik. Je gaat naar Florida.
1: Nou, nee hoor. Nee. Het is meer als een bijkomend uitje, zou ik maar zeggen.
0: Oh, wat geweldig.
1: Even vrienden. Ja.
0: Nou, het scheelt dat je daar dan... Want ik neem aan, dan kan je bij die vrienden ook overnachten. Dus dat scheelt weer een verblijf.
1: Precies.
0: Ja,
1: en ze hebben een paar auto's voor de deur staan. Allemaal van die hele grote... trucksdingen allemaal. En die nemen inderdaad, die lusten wel wat benzine.
0: Ja.
1: Maar gelukkig is de prijs daar ook naar.

0: daar in Amerika, dat scheelt.
1: Ja, hoor je daar ook wel allemaal geluiden, hè? Dat de prijzen, de brandstofprijzen daar ook omhoog schieten en mensen daar een beetje klaar mee zijn.
0: Ja, klopt wel. In het begin, toen ik daar kwam, heb ik zelf nog meegemaakt dat je $50 per gallon betaalt.
1: No.
0: Nou, dat is dus bijna gratis. En tegenwoordig is het $1.50, $1.70, weet je, in die richting. Maar dan is het nog voor een gallon. Dus je krijgt bijna vier keer zoveel voor je geld als hier.
1: Onvoorstelbaar, hè? En daar gaf je al bijna een antwoord. Want hoeveel liter is een gallon ongeveer?
0: Het is 3,78 liter, antwoord B.
1: Nou, volgens mij kunnen Karel en ik allebei voor je klappen.
2: Ja!
1: Want dat is helemaal goed, Jolanda. Jij wint dan zomaar die mooie wasstraatbon van Jan Boonstra. Dus wat voor een auto rijd je wanneer je in Nederland bent?
0: Nou, ik heb er twee.
1: Oh.
0: Eén is een Volvo V70. Diesel, nog steeds.
1: Ja.
0: En de andere is een Saab Cabrio.
1: Dus je gaat wel een beetje voor de Zweedse wagens.
0: De Zweedse wagens, ja.
1: Ja, hartstikke goed. Hartstikke
0: en die Volvo, hartstikke zuinig, hè, ook.
1: Op diesel, ja. Alleen dan zit je dan weer met andere kosten, hè?
0: Dat is zo, dat is zo. Maar goed, ik rij op één tank 1200 kilometer. Dus nou, dat vind ik wel wat.
1: Wie doet je dat na? Hartstikke goed, je hebt het antwoord. Met welke auto ga je dan door de wasstraat? Welke auto is er echt aan toe?
0: Dat wordt waarschijnlijk de Saab.
1: De Saab. Nou, een enorm wagenpark daar bij jou in Siddeburen. Kies er maar eentje uit. Komt helemaal goed. Maar het antwoord is goed. Wanneer staat het volgende tripje naar Florida gepland? Weet je dat al?
0: Nee, nou ja. Amerika is op dit moment niet zo aantrekkelijk om heen te gaan.
1: Nee.
0: En ik ben er al vaker geweest, dus mijn focus ligt nu elders. En dat is een beetje in de war geschopt door het feit dat er overal oorlog is.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet of ik dit jaar nog ergens naartoe ga. Misschien wordt het gewoon Frankrijk.
1: Ja, en anders is het in Siddeburen ook goed toeven natuurlijk.
0: Is hier prima, zeker met dit weer.
1: Zo is het. Nou, geniet ervan, Jolanda. Leuk dat je hebt meegedaan en veel plezier met je prijs.
0: Ja, bedankt.
1: Fijn weekend, hè?
0: Jullie goede uitzending.
1: Dank je.

0: Ja, het vorige uur het Robert Pastoren toch nog dreug weent de hond op het KP Zeilbad. Als ik dit zo lees voor een nou is, dan denk ik, ja, nou kreeg er wel een naadpak door in het biet Stadstrand. Een soort te land, ter zee en in de lucht wordt door georganiseerd, Robert, hè?
1: Zeker, fiets hem erin. Dat is natuurlijk een onderdeel wat we daarvan kennen. Ja, ik ga dat natte pak ga ik niet halen. Ik moet je teleurstellen. Iemand anders gaat zeker weten wel dat natte pak halen, want die staat hier naast mij. Verkleed als peper. Waarom dacht jij, ik moet hier naartoe?
2: Ik ben als hete Harry hier naartoe gekomen. Ik zag dit als jeugd, zag ik altijd te land, te zee en in de lucht. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk een beetje een kinderdroom. En toen ik de mogelijkheid in Groningen zag, was ik gelijk verkocht.
1: Jij hebt niet getwijfeld?
2: Ik heb geen twijfel gehad. Geen moment.
1: Dit wordt georganiseerd door de ACLO. Dat is eigenlijk een beetje het overkoepelend orgaan voor de sportende student hier in de stad. En de enige echte, hete Harry, zeg ik tegen jou, Johan Flemmings.
2: Die is er. Ja. Die is aanwezig.
1: Die ken jij dus.
2: Daar komen we voor, hè?
1: Zal ik hem naar jou toe brengen?
2: Ja, zeker.
1: Want hij gaat jou zo meteen natuurlijk wegschieten. Als jij hier zo bij de start blijft staan, dan haal ik Johan op. Want, meneer Flemmings, ja, u bent natuurlijk bekend van te land, te zee en in de lucht. Meer dan 100 keer meegedaan.
3: Ja, zeker. Maar altijd met heel veel plezier. En nu sta ik met heel veel plezier hier aan de Stadstrand. Hè. Geweldig hier.
1: Ja, want het Stadstrand, als we om ons heen kijken, het is hier bom en bom vol. Nou is het natuurlijk prachtig mooi weer. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat ze ook wel een beetje voor u zijn gekomen.
3: Dat zou wel heel erg leuk zijn. Maar dit is gewoon te land, te zee en in de lucht. Gewoon hoe het hoort te zijn. Gewoon genieten met de mensen, met de deelnemers. En ja, dit is gewoon geweldig. En je ziet ook hoe de mensen hier, hoe ze kijken allemaal. Iedereen heeft er ook echt zin in. Maar de kandidaten trouwens ook allemaal.
1: Ja, wij lopen even naar hete Harry toe, want u mag hete Harry gaan wegschieten. Nou, doe dat maar op de kenmerkende manier zoals we dat kennen.
3: Ja, hete Harry, je bent er helemaal klaar voor. Je ziet eruit als een echte peper, hè?
2: Maar je
3: staat hier ook in de zonnetje, dus extra heet geworden vandaag.
2: Het wordt steeds warmer en warmer zo.
3: Maar je hebt toch je peper in je reet gedaan, hè?
2: Ja, daarvoor met extra gas.
3: Oh, kijk eens. Ja. Hij is gekleed als een echte peper. Het is echt al een peper in je reet, dat is pas heet. Maar peper in je reet, ben je er klaar voor?
2: Ja.
3: Attention! Ja, daar gaat hij.
1: Ja, daar gaat hij.
3: Ja, daar gaat hij over die banen. Kijk of hij nog... Oh, het gas zit hem in de midden. Kijk u aan. Oh, en toch naar die bal. Ja, hij haalt het. Ja,
1: geweldig. Hete Harry heeft het gehaald. Maar nu is natuurlijk de vraag, hoe snel is dat gegaan? Johan Flemmings is helemaal enthousiast. Laten we even naar de jury luisteren.
4: 7,95, de tweede tijd van vandaag.
3: Wauw, 7,95, de tweede tijd vandaag. Ja, dan zie je wel zo'n pepertje.
1: De tweede tijd van vandaag. Ik word helemaal enthousiast, Sergej, door Johan Flemmings. Het is hier nog de hele middag. Fiets hem erin. Ze zijn echt nog maar net begonnen. Volgens mij was dit nog maar fietser nummer 6 of 7. En ze hebben in totaal 45 inschrijvingen. Dus dat gaat wel helemaal goed komen. Ik loop nog even terug naar Johan. Natuurlijk de belichaming van te land, te zee en in de lucht. Hoe doen ze het hier in Groningen? Want u kunt het vergelijken met, u bent vast bij veel meer van dit soort evenementen. Hoe gaat het hier in Groningen?
3: Ja, ik moet zeggen, hier is het echt geweldig. Als je ziet hoeveel mensen hier komen kijken, hoe de enthousiasme van de deelnemers. Dit is echt de aller, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar de allerbeste.
1: Ja. En dat zegt u in Brabant waarschijnlijk
3: ook. Nee, ik zeg alleen maar dingen waar ik echt van leef.
1: Okay.
3: Nee, maar Groningen, ik was hier vorig jaar ook geweldig. Ik vond het zo fijn om hier weer terug te zijn. Maar het was voor mij 3,5 uur rijden, maar zeker de moeite waard.
1: Ja. Lekker blijven overnachten vanavond, even op stap in de stad.
3: Dat zou wel fijn zijn, hè?
1: Ja, daarom. Nou, veel plezier nog.
3: Dank je.
1: Oké. Ja, dat was hem. Ze gaan zo meteen hier dus verder fietsen. Fietsen maar in. Hete Harry was wel een goeie. Dus kom daar maar eens overheen. Ja, er staat al iemand op nummer 1. Hij staat op nummer 2. Maar er zijn nog heel veel fietsen-erinners te gaan.
0: Wat geweldig, Robert. En ook mooi om Johan Flemmings weer even te horen. Ja, dat is weer echt helemaal terug in de tijd. Te land, te zee en de lucht. Het wordt gewoon nog gedaan. En als je het leuk vindt, kun je daar nog even gaan kijken. Misschien zie je Robert de Pastoor er ook nog wel zitten. Want dit was zijn laatste bijdrage voor vandaag. Robert, bedankt en een goud weekend.
5: Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
6: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Op Me.

0: dudul. Hey, let one out of me. Let my night on me. De hele week is Harry Nieuw met deze plaat Gronings Goud. En het was de ene laatste plaat van Noord en Ommeland, Karel. Jij drinkt je laatste slokje Ranja op.
1: Mooi weer, limonade, hè?
0: Hoort helemaal bij,
1: Ranja.
0: Ja, lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja. Nou, het zit er weer op. Zometeen gaan we natuurlijk lekker aanschuiven in Café Martini. Tot 6 uur zitten we goed in Café Martini met Dimitris Kops. Met alle vaste ingrediënten natuurlijk. De slappe borrelnoten, ze staan alweer bijna op tafel. De pubquiz, de nieuwe Noord 9. Alle veranderingen, alles wat er maar gebeurd is in de grunnige muziek, hoor je voorbij komen. Dus dat allemaal tot 6 uur. En natuurlijk de laatste uur, happy hour.
1: Oh!
0: Als jij nou jouw gemiste vandaag op vinyl plaatje als verzoekje doet, heb je hem toch nog?
1: Ja, kan.
0: Ja,
1: nou. Ik heb hem ook ingevoerd, dus hij kan
0: nog even over nadenken. Ja, tussen 5 en 6 is dat. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze Noord en Ommeland van deze week. Volgende week melden we ons weer en we stappen lekker in de bus met Birdie. Goud weekend.

0: Yes.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
3: Ik praat met Carmen Schilstra. Zangeres, theatermaker, schilder, presentatrice en sinds kort ook bassist. In Leven in Muziek vertelt ze over al die manieren van haar om een verhaal te vertellen. En over wat er meer is tussen hemel en aarde. Carmen Schilstra.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Zeven dagen lang samen niet alleen.
13: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame?
0: Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
0: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
17: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
18: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
19: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
19: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
21: Radio Noord.
22: Café Martini.
21: Met Dimitris Kops.
23: Yes, goedemiddag. Het is 2:02. Van harte welkom. Café Martini op de zaterdagmiddag met Taylor Swift, The Bards en eerst Ginger Ninja.

en Rhythm of the Night hier op Radio Noord. Goedemiddag. Het is 10 minuten over 2. Mijn naam is Dimitris en welkom in het leukste café van Groningen. Dit is Café Martini. Je bent van harte welkom in het prachtige café. Ik zou zeggen, zoek een mooi plaatsje uit. Daar aan de bar bijvoorbeeld vooraan. Of achter in het café naast het smoeselige gordijntje. Of achter de gokkast. Ja, dat kan ook natuurlijk. Of natuurlijk vandaag op het prachtige mooie terras. Ja, is helemaal aangeharkt vanmorgen. Ik zou op het terras gaan zitten vandaag van het café. Het is een prachtige middag. 28 graden kan het vandaag worden in Groningen. Heerlijk. Je bent van harte welkom bij Café Martini. Druk programma vanmiddag. Om 5 uur bepaal jij de muziek, want dan is het happy hour. En je kan nu alvast insturen wat je wil horen. Doe dat via een appje en stuur dat naar de studio van Radio Noord op telefoonnummer 050-3188-288. Om 5 uur dus happy hour. Draai ik alles wat jij wil horen. Dus app maar wat je wil horen. 050-3188-288. En vanmiddag natuurlijk weer een nieuwe pub quiz. Binnen 1 minuut moet je dan zoveel mogelijk muzikale vragen goed hebben. Heb je dat, dan win je het Radio Noord prijzenpakket. En je maakt ook nog eens een keer kans op de grote pubquizbokaal van Café Martini. En natuurlijk staat vanmiddag de Noord 9 weer centraal. Dat is de graadmeter van de Groningse muziek.

0: uit de oude doos. Leuk om weer eens te horen. Nelly Furtado en Powerless, Say What You Want. Dit is Radio Noord. Het is 3:05. Dit is Café Martini op de zaterdagmiddag.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En elke zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. Nu kijken we naar de nummer 9 in de lijst en daar staat Blanks. Achter Blanks zit, ja, hoe creatief verzonnen, Simon de Wit. Ja, hij staat bekend om zijn vrolijke popliedjes. En met het weer van vandaag hebben wij 29 graden op sommige plekken in Groningen. Heerlijk zeg, klinkt deze plaat extra lekker. In de Noord 9 op nummer 9, Blanks. Dit is Mr. Sunshine.
2: Nummer 9.

0: dag als vandaag, dat de zon schijnt, dat het 29 graden is in Groningen, klinkt alle muziek gewoon fantastisch zomers, hè? Zo ook deze, Coldplay, Klaks, hoorde je. Het is 2:03. Dit is Café Martini bij Radio Noord. En in Café Martini slingeren wij elke zaterdagmiddag de jukebox aan.
1: De jukebox.
0: Ja, en vandaag in de jukebox... jouw keuze uit de twee platen van een superster die zijn carrière begon met straatoptredens in Londen. En dat klinkt alsof hij geen ene pepernoot verdiende. Dat was wel zo, want het schijnt dat hij op sommige dagen wel £500 per dag bij elkaar verdiende door gewoon simpel op te treden in de metro van Londen. Ja, daar passeren een hoop mensen. Die geven allemaal een pond of twee pond. Een hartstikke idee. Dan heb je gewoon eind van de dag £500 in het zakje. Het is Ed Sheeran. Inmiddels heeft hij vele hits op zijn naam staan en vandaag... heb jij de keuze uit twee van zijn hits? Nummer 1.
2: Oh, do my bad habits lead to white eyes there in space? And I know I...
0: Keuze 1 is Bad Habits uit 2021.
2: Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true. It's true, my bad habits lead to...
0: Nummer 2.
2: English girl in an American town. Over the beta to the fifth floor.
0: En dit is keuze 2, American Town uit 2023. Ja, zeg het maar. Welke van deze twee moet het worden? We gaan niet ingewikkeld doen deze zondige zaterdagmiddag. De plaat met de meeste stemmen wordt zometeen in zijn geheel gedraaid. En als jij stemt op je favoriete Ed Sheeran plaat, dan maak je ook nog eens een keer kans op de Radio Noord sokken.

0: De Jukebox.
1: Aan de telefoon, André, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag. Ja, het kunnen er ook twee worden, maar laten we met één beginnen.
2: Ja. Voor elke dag even één middagje dus. Ja. Vandaag een hele goede middag.
1: Een hele goede middag, want het kan 29 graden worden in Groningen vandaag, hé.
2: Het is volgens mij al 29 graden, of niet?
3: Ongelooflijk.
2: Het is 29 graden bij ons achter thuis.
1: Jeetje, jij zit lekker in het zonnetje.
2: Nog wel. En daarna gaan we Delfzijl in natuurlijk.
1: Ach ja, op de zaterdagmiddag?
2: Op de zaterdagmiddag, Pinksterfeesten.
1: Oh ja, zijn er Pinksterfeesten in Delfzijl?
2: Welke planeet kom jij?
1: ik ben vandaag zo in de war. Ik ga altijd met de auto naar Radio Noord. Ik werk hier nu een paar maanden en het was elke keer kloten weer. Ik woon niet zo ver weg. En toen dacht ik van, als het nou een keer mooi weer is, dan ga ik met de scooter naar Radio Noord, weet je wel?
2: Ja, goed idee.
1: Nou, vandaag een mooie dag om met de scooter naar Radio Noord te gaan. Alleen met de scooter ben ik er nog sneller dan met de auto. Dus met de scooter is het denk ik een minuut of vier. En toen denk ik, nou, ik ga even langs de winkel. Ik haal even wat drinken, weet je wel. Ik drink dat even op voor de winkel. Ik rij rustig naar Radio Noord. Lekker die zon op je lichaam. En ik kom hier aan. Ik sta bij de voordeur. Ben ik die domme tag vergeten waarmee ik de deur in kom hier, weet je wel.
2: Oké.
1: Dus ik moest weer helemaal terug. En toen heb ik toch de auto gepakt. Dus ja, vandaag. Zo was mijn dag.
2: Dus een hele goede middag is voor jou niet heel goed begonnen.
1: Hij is niet heel goed begonnen. Niet heel goed begonnen. En de airco is ook nog een stuk hier in de studio.
2: De airco nog stuk. Nou, ik heb thuis lekker de airco aan. Het is hier heerlijk gewoon.
1: Maak me nou niet lekker ermee, hè? Het is hier 25,5 graden in de studio.
2: Ik heb medelijden met je. Maar kijk, Troosje, wij gaan zometeen de hitte in 29 graden. Ja. En dan fietsen naar Delfzijl. En dan moeten we wel een koud biertje drinken natuurlijk.
1: Ach, jeetje, wat lekker zeg. En wat zijn het voor Pinksterfeesten? Ook met een kermis en zo?
2: Ook drie kermissen. Er is een of andere maritieme markt, geloof ik, vandaag. En mijn kleindochter komt zometeen en met mijn dochter en mijn andere dochter. Dus we gaan met z'n allen als gezin gaan we allemaal lekker Delfzijl in. Terrasje pakken, dingetje zien.
1: Oh, lekker zeg.
2: We maken er een leuke dag van.
1: Helemaal vol gieten op het terras. En dan nog eventjes vier keer over de kop in de kermis.
2: Dat gaan we niet doen vandaag.
1: Nee, ga je dat niet doen? Nou, dat vinden de kinderen leuk, toch?
2: Nee, hebben we gedaan vroeger. Nou niet meer.
1: Oké.
2: Nee.
1: Hey André, we hebben de jukebox aangeslingerd hier in Café Martini.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. En vandaag zijn we uitgekomen bij Ed Sheeran.
2: Ik ben er helemaal blij van.
1: Ja, hij is begonnen als straatmuzikant in de metro van Londen. Ik zag wat dat opleverde. £500 per dag kan je daar verdienen.
2: Dat haal ik niet.
1: Nee, dat is toch lekker. Ik zou bijna een gitaartje kopen en die kant op gaan.
2: En zeker met mijn gezang niet.
1: Nee.
2: Ik denk dat ik geld toe moet geven.
1: Nee, maar je kan gaan oefenen.
2: Ik kan gaan oefenen. Ik heb een opname gezien van Ed Sheeran, of gehoord van Ed Sheeran, toen hij begon. Ja. Toen kon hij ook niet zingen, dus er is nog hoop.
1: Er is hoop, ja.
2: Misschien voor jou ook.
1: Inmiddels kan hij zingen, want moet je even luisteren. Ik heb twee platen in de jukebox van Ed Sheeran. Onder andere Bad Habits.

0: nummer 2. English girl in an American town. Lower the Vader to the fifth floor. En deze is optie 2, American Town. Ja, en welke wil jij horen? Wat zeg je?
1: Die had je niet over te draaien.
0: Nee, die had die golven.
1: Nee hoor, blijf dan bij nummer 1.
0: We gaan nummer 1 doen, Bad Habits.
1: Is goed.
0: Ja, oké, okay, dan ga ik die instarten en ik mag je feliciteren. Want ja, ruim 85% van de Radio Noord luisteraar wou hem horen. En met jouw stem heb jij gewonnen de Radio Noord sokken.
1: Ik zeg top,
0: nou,
1: dankjewel.
0: Dan loop je er mooi bij in Delfzijl met het logo van Radio Noord op de sok, hoor.
1: Vandaag niet. Nee. Vandaag doen we dat niet.
0: Oké, nee. Oké, okay, okay, nou hartstikke goed. Veel plezier in Delfzijl en geniet van de Bad Habits.
1: En jij een hele prettige middag.
0: Dankjewel, hoi.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
0: Elke zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord in Café Martini. De Noord 9, de hitlijst met de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. Nu zijn we bij de nummer 8 beland. Daar staat Sterrenvanger met Night in Bedwang. En we spraken met Dion Bouwens van Sterrenvanger. Dit zei hij over deze plaat.
2: Ik moest heel erg denken aan mijn eerste liefde. En ik woonde toen in Nieuw-Buinen. En een vriendinnetje van mij, die woonde in Stadskanaal. En er was toen nog geen vriendinnetje, maar ik weet nog dat ik heel vaak bij haar door de straat liep en keek. Kijk of zij ergens thuis was. En nou, dat gebeurde nooit. Maar ik weet wel dat de hele tijd in mijn kop zat bij dit nummer. Ik dacht, daar moet ik een nummer over schrijven.

0: Vos gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren. Ja, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
10: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
11: Riga! Riga Keukens, daar word je blij van.
12: Riga!
11: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
12: Riga!
11: Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
12: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
16: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
15: Dus, ook heel blij worden van een Raadsveld kust of kozijn of dakkapel? Kijk op raadsveld.nl.
12: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
17: Radio Noord.
15: Café Martini.
17: Met Dimitris Kops.
18: Hey, goedemiddag, een heerlijke zaterdagmiddag. 29 graden in Groningen. Daarom zometeen Sunshine Reggae. Laidback komt eraan naar Benson Boom.

0: Ach jongens, hé. Het is zomer in Groningen. Heerlijk laidback en sunshine reggae op Radio Noord. De appbox staat altijd wagenwijd voor je open. Zeker in Café Martini zo op de zaterdagmiddag. Tineke stuurt. Hoi hoi, hier achter het huis in Tolbert is het 29,8 graden. Puffen en zweten en straks lekker met mijn voeten in een tel met water. Heerlijke muziek op Noord. Hé, het is leuk om te horen. Als je ook een bericht wil sturen, je bent welkom via het welbekende telefoonnummer van Radio Noord. Kan je altijd een appje sturen of een belletje plegen. Als er iemand bij de telefoon zit, nemen we ook nog op. 050-3188-288.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en elke zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de hitlijst met de 9 populairste Groningse liedjes. Vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. En we zijn nu aanbeland bij de nummer 7. Een nieuwe binnenkomer, Falcon Hill. Als je zoekt op Falcon Hill op Google, dan kom je uit bij de Falcon Hills Hotels in Sharm el-Sheikh in Egypte. Daar is het ook lekker weer, hoor. Ja, daar kennen ze bijna geen bewolking in Egypte. Heerlijk, zeg. Maar ik heb het nu over Falcon Hill. Het artiestenproject van de singer-songwriter en producer Jelle de Valk uit Groningen. Ja, en die gaan we draaien. Hij is nieuw in de Noord 9 met Can Change.
2: Nieuw in de Noord 9.
1: Nummer

erin gesmeerd aan het luisteren naar Radio Noord. Ja, oh, lekker zeg. Hey, Nick Kershaw hoorde je. I won't let the sun go down on me. Dit is Café Martini op de zaterdagmiddag. De zonnige zaterdagmiddag. Op sommige plekken is het zelfs 29 graden in Groningen. Heerlijk zeg. Blijf maar smeren. En blijf die radio maar een tikkie harder zetten voor de goede zomerse muziek. Shakira zometeen naar de Spice Girls.

Ah, lekker zeg, hey. Zonnetje op je bats. En wat voor zonnetje. Op sommige plekken is het 29 graden in Groningen. Wat een heerlijke zaterdagmiddag. Dit is Café Martini. En heb jij wel eens meegedaan aan de Pub Quiz? Dat spelen wij elke zaterdagmiddag om, nou, ongeveer over een uur. Dus om 4:30. En vanmiddag gaan we dat natuurlijk ook weer spelen, de Pub Quiz. Je maakt dan kans op hele mooie prijzen, namelijk het Radio Noord prijzenpakket met alles erop en eraan. Allemaal leuke dingen van Radio Noord. De sokken zitten erin, de bucket hat zit erin, de muts zit erin. Ja, de muts heb je ook echt nodig op een dag als vandaag. Maar het is wel leuk om dat allemaal te winnen. En je maakt kans op de grote Pub Quiz bokaal. Hoe werkt de Pub Quiz? Je krijgt dadelijk een instapvraag. En als je die goed hebt, dan ben je welkom om de Pub Quiz hier op de radio te gaan spelen. En het werkt als volgt. Binnen 1 minuut moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven op muzikale vragen. Dus ik kan alvast je een tip geven. Dat is al een beetje inlezen over de muziek. Het zou leuk zijn als je vanmiddag meespeelt met de Pub Quiz. We doen het om ongeveer, 4:30. Dan gaan we daarbij door. En de Noord 9 staat centraal. Zometeen weer een nummer uit die Groningse hitlijst. Eerst de hele dierentuin van Shakira, want hier is ze met Zoop.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Elke zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de hitlijst met de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. Nu zijn we aanbeland bij de nummer 6. En daar staat Roelof van der Velde. Roelof is een Groningstalige liedjeszanger uit Winschoten. En hier is hij met zijn plaat Al wat older.
3: Nummer 6.

0: weer eens wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieskelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
10: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieskelo.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 4 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
16: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
17: Zondag 31 mei. De Marathon Groningen. Powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie. Marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
18: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
19: Raamdecoratie op maat gemaakt.
20: Timpweg.
19: Eigen productie- en montagedienst.
20: Timpweg.
19: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
21: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
22: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
23: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
24: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
25: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
26: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
25: Wijzerweg, Groningen.
27: Radio Noord.
28: Café Martini.
29: Met Dimitris Kops.
30: En zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. En je wint ook de grote pubquiz bokaal als je meespeelt met de pubquiz. Maar eerst direct.
31: Bye.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
0: Elke zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. Dus ook deze zonnige zaterdagmiddag. Ja hoor, we doen het niet moeilijk over bij 29 graden. Ook vanmiddag staat hij centraal. De Noord 9, dat is de hitlijst met de 9 populairste Groningse liedjes. Vlak voor 6 uur hoor je de nummer 1. En we zijn nu bij de nummer 5. Daar staan Bronsema en Staal met Het Komt Goed. En we spraken Bronsema en Staal hier op Radio Noord een tijd geleden. En we vroegen waar deze plaat over gaat.
2: Want we deelden alle drie wel dit gevoel eigenlijk. Dat je moet praten als je ergens mee zit. En toen viel het eigenlijk heel snel in elkaar. En dan kwamen we de tekst en de melodie. Inmiddels is het al wel geloof ik 3 jaar geleden dat we het nummer gemaakt hebben. Maar we vonden geen geschikt moment om het uit te brengen. Maar dat was nu.
1: Nummer 5.

0: We gaan het spelen.
1: De pubquiz.
0: Ja, de pubquiz in Café Martini. Je maakt kans op het waanzinnige Radio Noord prijzenpakket. In de volksmond ook wel de snuste puut genoemd. Met allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. De sokken, de muts en nog veel meer van Radio Noord. En je maakt ook kans op de grote pubquiz bokaal. Ja, de pubquiz bokaal krijg jij als jij deze maand de meeste goede antwoorden hebt gegeven in de pubquiz. Je moet het dan beter doen dan Karin Bakker uit Haren. Die gaf op 9 mei 8 goede antwoorden. Kan jij daar overheen? De pubquiz werkt als volgt. Binnen 1 minuut moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven op muzikale vragen. En ik zou het leuk vinden als jij vanmiddag meespeelt met de pubquiz voor de waanzinnige prijzen op deze zonnige zaterdagmiddag. We gaan een instapvraag doen. En de instapvraag is... Wat is de achternaam van zangeres Anouk? En die ken je natuurlijk van... Ja, en googlen mag. Ik ben dus op zoek naar de achternaam van zangeres Anouk. Wat is de achternaam van zangeres Anouk? Je mag nu bellen of appen met de studio van Radio Noord op telefoonnummer 050-3188-288. Ik ben op zoek naar de achternaam van zangeres Anouk. Geef je op voor de pubquiz en win mooie, prachtige prijzen op deze zaterdagmiddag. De achternaam van Anouk. Bellen of appen nu met de studio van Radio Noord. De telefoonnummer is dus 050-3188-288. Wees wel een beetje snel met je belletje of je appje, want we spelen de pubquiz binnen nu en 10 minuten. Radio.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby op Radio Noord. We gaan het spelen.
1: De pubquiz.
0: En dat doen we met Lotte uit Uithuizen. Goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hoi, heb jij de zomer in je bol, Lotte?
2: Ja.
0: Ja? Leuke dingen gedaan vanmiddag?
2: Ja.
0: Wat heb je gedaan dan?
2: Ik ben naar de kermis geweest in Delfzijl.
0: Oh, lekker. En heb je ook nog ergens ingezeten in een attractie of heb je alleen maar in de naar de grijpautomaten gekeken?
2: Nee, ja, ik ben in de booster geweest.
0: Oh, lekker zeg. 3000 keer over de kop.
2: Ja.
0: Ja, lekker. En hoe voel je je nu?
2: Ja, goed.
0: Ja, ja, je bent er helemaal klaar voor de pubquiz.
2: Ja.
0: Ja, nou hartstikke leuk. We gaan het spelen. Je maakt kans op het Radio Noord prijzenpakket. Dus nu is de puut met allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. En ook op de grote pubquiz bokaal. Daarvoor moet je de maandwinnaar zijn. Dan moet je meer antwoorden goed hebben dan Karin Bakker. Die deed op 9 mei mee en die had 8 vragen goed binnen 1 minuut. En ja, daar moet je dus overheen voor die grote bokaal.
2: Oké.
0: Okay. Ja, pubquiz werkt als volgt. Binnen 1 minuut moet je zoveel mogelijk goede muzikale antwoorden geven op muzikale vragen. En we hebben als allereerst een vraag, de instapvraag over zangeres Anouk. Dat is deze. Ja, dat is dus Anouk. Ik ga de vraag zo meteen stellen. Als je daar antwoord op geeft, dan gaat de tijd lopen. Oké? Okay?
2: Ja.
0: De vraag over Anouk was als volgt. Wat is de achternaam van zangeres Anouk?
2: Teeuwe.
0: Teeuwe, dat is helemaal goed. Dan de volgende vraag. Welke band zong Wonderwall?
3: Oasis.
2: Oasis.
0: En welke artiest wordt ook wel de King of Pop genoemd?
2: Pas.
0: Dan gaan we door naar de volgende. Welke Nederlandse zanger won het Eurovisie Songfestival in 2019 voor Nederland?
2: Duncan Lawrence.
0: Ja, dat is helemaal goed. Welke Britse band had een hit met Yellow?
2: Coldplay.
0: Ja, dat is ook helemaal goed. Wie zong I Will Always Love You in de jaren 90 hitversie?
2: Whitney Houston.
0: Ja, ook dat is helemaal juist. Welke band staat bekend om de hit Dancing Queen?
2: ABBA.
0: Ook dat is helemaal goed. Welke Nederlandse artiest scoorde een hit met drank en drugs?
2: Ronnie Flex.
0: Ja, samen met Lil Kleine inderdaad. Wie zong Valerie samen met Mark Ronson?
3: Amy Winehouse.
0: Ach jeetje, je gaat als de brandweer. De tijd is om.
1: De pubquiz.
0: Ik hoorde ook iemand op de achtergrond, Lotte.
2: Ja.
0: Die heeft jou waanzinnig geholpen.
2: Ja.
0: Wie is dat?
2: Mijn vader.
0: Je vader. Nou, die mag je wel even bedanken. Want die zijn wel een hele hoop goed voor, hè? Geweldig. Ja, de instapvraag die had je sowieso goed. Anouk Teeuwe inderdaad. Dan welke band zong Wonderwall? Ja, dat was inderdaad Oasis. Welke artiest wordt de King of Pop genoemd? Dat is Michael Jackson. Die had je fout, helaas.
2: Ja.
0: Duncan Lawrence wist je. Dat is 4 goed. Coldplay wist je 5 goed. Whitney Houston 6 goed. ABBA goed. Dat is 7. Lil Kleine had je goed met Ronnie Flex samen. Dat is 8 goed. En dan heb je 9 antwoorden goed, Lotte. Want Amy Winehouse die zong inderdaad Valerie samen met Mark Ronson. En dus mag ik je feliciteren.
2: Dankjewel.
0: Je krijgt het Radio Noord prijzenpakket met allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. En ja, je bent over Karin Bakker heen gegaan. Die had op 9 mei dus 8 antwoorden.

0: Radio Noord met Bobby Brown.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Elke zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, dat is de hitlijst met de 9 populairste Groningse liedjes. Vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1, misschien wel het nieuwe nummer 1. Nu zijn we aanbeland bij nummer 4, daar staat 050. 050 is een Groningstalig project van rockband The Chaplains. En de band bestaat uit Alex Lutjeboer, Klaas Post, Martin van der Ploeg en ook André Kit van Hees. Aangevuld met toetsen, virtuoos Remco Wind. En ze zijn, dat is wel grappig, ontstaan in het najaar van 2016 in dit radioprogramma. Toen nog in handen van presentator Erik Bats. Ja, dat heeft hij toch mooi achtergelaten, Erik Bats. 050 dus in de Noord 9 met Dit Bin de Nacht. En we spraken Alex. Want ja, waar gaat dit nummer nou eigenlijk over?
3: Nou ja, het is een beetje een soort ode aan Live on the Road, eigenlijk, als er op aankomt. En we hebben allemaal jarenlang natuurlijk urenlang kleine busjes zitten over de Oosterdiek of wat voor optreden dan ook, zeg maar. En daar kijken we allemaal met veel plezier op terug. En dat was een beetje de eerste take van het liedje, eigenlijk, als er op aankomt. En ja, ook een beetje een soort ode naar onze fans, zeg maar.
4: Nummer 4.

0: Nou, de maandag is nog ver weg. Het is pas zaterdagmiddag. De Bengals en Manic Monday hier op Radio Noord.
1: Het is Happy Hour.
0: Nou ja, bijna Happy Hour. Vanaf 5 uur is de playlist leeg hier op Radio Noord. En dat betekent dat jij hem mag invullen. En het is zomer in Groningen. Op sommige plekken 29 graden. Dus ja, daar mag best wel eventjes een lekker zomersplaatje gedraaid worden zometeen. Dus, hè. Ja, Happy Hour komt eraan. Vanaf 5 uur bepaal jij wat er gedraaid wordt hier op Radio Noord. Heb je een plaatje waarvan je denkt van nou, die is wel lekker deze zaterdagmiddag in Café Martini? Ja, vraag hem maar gewoon aan. Stuur een appje op het welbekende telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288. 050-3188-288. Eventjes appen met de plaat die je heel graag wil horen. En dan gaan we dat regelen. Vanaf 5 uur is het happy hour. Dus je verzoekjes kunnen vanaf nu naar 050-3188-288. En Alex Warren hoef je niet aan te vragen, nee. Want hier is hij al. Haakje.

0: Pinksterdag echt alles kan en mag.
1: Op Tweede Pinksterdag.
0: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
1: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
0: Of waar je bij wegzwijmelde?
1: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
0: Maandag bij Radio Noord.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Levi van Eck met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
13: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
14: Die nemen we mee.
15: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
13: Dat is handig.
15: Zo, klaar.
13: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
17: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
17: Riga! Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga! Riga Keukens, daar word je blij van. 7 dagen lang.
18: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
19: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
20: Het is Happy Hour. Happy Hour.
21: Café Martini.
22: Met Dimitris Kops.
23: Ja, dat is happy hour. Jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Wat wil je horen? Stuur een appje op 050-3188-288. Deze is voor Lisbeth Nielsen.

0: Café Martini op de zaterdagmiddag bij Radio Noord met Mark Elmond en Tears Run Rings.
1: Het is happy hour.
0: Het is happy hour. Vraag je favoriete plaat aan. Stuur een appje naar 050-3188-288. Dan draai ik het. Aan de telefoon heb ik Christel uit Emmen. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Goedemiddag, hoe is het in Emmen?
2: Ja, warm.
0: Ja, ook al warm?
2: Ja.
0: Heb jij een thermometer in Emmen?
2: Ja, het is hier ook wel 28 graden.
0: Oh, 28. Lekker zeg, lekker zeg. En
2: ja,
0: je bent lekker vrij.
2: Ik heb helemaal niks aan. Hoor.
0: Ach, nee, vind
2: ik word er niet blij van.
0: Och, je bent er zo heen. Als het te koud is, is het te koud. En als het te warm is, is het te warm.
2: Nou, het is me nooit te koud, hoor.
0: Oh, nee, echt niet?
2: Nee, echt niet.
0: Moet jij niet gewoon alle spulletjes pakken uit Emmen en dan gewoon lekker op Antarctica gaan zitten of zo?
2: Ja, of Groenland of zo.
0: Goh, ja, ah, dat is ook lekker, hé.
2: Maar ja, ik heb hier nog zoveel, dus ja.
0: Ja, wat heb je allemaal, dan?
2: Nou ja, mijn moeder, mijn schoonmoeder.
0: Oh ja, nee, dat hebben ze niet in Groenland.
2: Nee, dat.
0: Nee, ach. Maar geven die mensen om je heen je niet te veel warmte dan?
2: Ja, dat dan weer wel.
0: Ja, dat, ja, ja. Dus, ijskoud in je eentje in Groenland. Is er misschien net wat voor jou, Christel?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ja, moet mijn man wel mee, hè?
0: Oh, je mannetje mag mee.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ah, lekker, lekker. Hey, ja. En heb je nog wilde plannen vanavond? Barbecuetje?
2: Nee, morgen gaan we klootschieten.
0: Oh, leuk!
2: En dan een barbecue.
0: Oh, dus je spaart het op vanmorgen.
2: Ja, helemaal.
0: Hey, het is happy hour, Christel, tussen 5 en 6 in Café Martini. En de vraag is, wat wil jij horen?
2: MC Mikey G en DJ Sven met de Holiday Rap.
0: Ik zag je appje binnenkomen. Ik denk, het is een prachtige dag om die plaat eens even te draaien. Dus dat ga ik doen ook.
2: Dankjewel.
0: Zet de radio een tandje harder in Emmen.
2: Doen we.
0: Maar krijg het er niet warm van, hè, van deze plaat. Dat moeten we niet hebben.
2: Nee, ik blijf stilzitten. Goed?

0: Radio Noord en You Can't Hurry Love. Dit is Café Martini, het laatste uur van Café Martini. Dat betekent dat je alles mag aanvragen, want...
1: Het is Happy Hour.
0: Het is Happy Hour, dus kom maar door. Wat wil je horen op deze zonnige zaterdag? Stuur een appje of bel met 050-3188-288. 050-3188-288. Aan de telefoon heb ik Mirjam uit Kropswolde. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt ook een topplaat aangevraagd.
2: Ja.
0: Ja. Zit jij nu in Kropswolde lekker te genieten van de zon?
2: Ja, we zitten op dit moment wel binnen. We gaan zo eten, maar... Ja, we genieten wel van de zon, ja.
0: En dan ga je vanavond nog weer naar buiten?
2: Ja, misschien. Ik kijk wel even.
0: Lekker zeg, lekker zeg. Ja, vertel maar, wat heb je aangevraagd?
2: Als de zon schijnt, van André van Duin.
0: Nou, dat is misschien wel de beste zomerhit Nederlandstalig ooit gemaakt.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, zou best kunnen, ja.
0: Nee, ik vind het een topplaatje. Ik ga hem met liefde voor je draaien op Radio Noord. En ik wens jou nog een prettige avond in het zonnetje. Ja.
2: Zelfde, dankjewel.
0: Dankjewel alsjeblieft en eet smakelijk zometeen.
2: Dank je.

0: Henk uit Bedum gaat zo meteen barbecuen en wil graag Katie Tunstall op Radio Noord met Suddenly I See. Nou, dat kan. Het is namelijk happy hour. Hè?
1: Het is happy hour.
0: Dus vraag je favoriete platen aan. Mag een beetje zonnig zijn op deze zonnige zaterdag. 050-3188-288. Dat nummer moet je hebben. Bellen of appen met het plaatje dat je wil horen. 050-3188-288. Aan de telefoon heb ik Geraldus. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij wou het kort houden?
2: Ja.
0: Waar bel je vandaan?
2: Uit Zuidhoorn.
0: Wat wil je horen?
2: Ik vraag wel graag voor Even Jong horen van Alphen Phil.
0: En waarom?
2: Omdat het een mooi plaatje is voor de tijd van het jaar. En ik wil graag altijd jong blijven.
0: Nee, maar goed, wil je hierbij laten of moet ik nog
2: vragen? Ik wil hier graag bij laten. Nee, draai je maar. Ik, zo mooi is
0: het. Wou je nog vragen, geniet je nog een beetje van het zonnetje, maar dat doen we dan de volgende keer.
2: Is goed.
0: Oké, okay, Geraldus, dankjewel,
2: hoi.
0: Hè.
2: Hoi.
0: Kort en krachtig. Goed nummer. Elva Phil. Forever Young.

0: Carla wou iets van Janet Jackson. Nou, dit was wel iets van Janet Jackson op Radio Noord, hè? That's the way love goes. Café Martini, het laatste uur, staat in het teken van jouw muziek. Het is namelijk Happy Hour.
1: Het is Happy Hour.
0: Dus je mag alles aanvragen. Waar heb je zin in op deze zondige zaterdag? Stuur een appje of bel 050-3188-288. Aan de telefoon Kevin uit Bad Nieuweschans.
2: Hey, ja, die betreft Kevin.
0: Woon je ook in Bad Nieuweschans of ben je nu in Bad...
2: Ik ben gewoon in Bad Nieuweschans. Ik ben wel ouder op bezoek.
0: Oh, lekker zeg. En nog even tanken in Duitsland.
2: Ja, ik wil er zelf uit schelen, dus...
0: Dus je tankt altijd in Duitsland?
2: Ja, anders uit dan, hè?
0: Ja, precies. Hey, en hoe is het weer in Bad Nieuweschans vandaag?
2: Lekker warm.
0: Ja? Is het ook 29 graden vandaag bij jou?
2: Ja, zoiets.
0: Lekker zeg. Heb je nog een barbecue op de planning staan vanavond?
2: Ja, we leggen een barbecue. Ja, ben ook ja.
0: Lekker zeg. En wat is nou je favoriete stuk vlees op de barbecue, Kevin?
2: Van alles.
0: Oh. Een
2: speklapje.
0: Wat zeg je?
2: Speklapje.
0: Een speklapje, ja?
2: Ja.
0: En een sperrib? Hou je daar ook van?
2: Ja hoor.
0: Ook lekker, hè? Gaat er allemaal in. En dan Happy Hour bij Radio Noord. En dan, wat wil je dan horen?
2: Ik wil een pleitje van de Schuitmaker.
0: Van de Schuitmaker, Engelbewaarder.
2: Ja, en nog één pleitje erbij, zeg maar.
0: Ja. Nou, dan weet ik niet of het lukt, maar.
2: Ik wil een plekje van. Exit, wij zijn mijn dromen. Heb je ook eens in je lijst? Dat is een piratennummer, is daar.
0: Hé, die heb ik er helaas niet bij staan. Maar ik heb Schuitmaker wel.
2: Oké, of Lucas Schreien, doe die er ook maar zijn. Dat is steeds de hel, Lucas Schreien.
0: Je wil de hele playlist overnemen. We hebben plek voor eentje, Kevin.
2: Doe maar Schuitmaker.
0: Wel, Schuitmaker, ik had hem al klaarstaan, dus dan gaan we dat gelijk even regelen. Ik denk dat je deze wel kan meezingen, toch?
2: Ja hoor.
0: Nou, dankjewel. Fijne avond.
2: Heel leuk nog.

0: Sander uit Winschoten vroeg hem aan. Typical mail van Tina Turner. Dat was de laatste in Happy Hour hier in Café Martini.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, dankjewel voor als jij ook je favoriete plaat hebt aangevraagd tijdens Happy Hour. Volgende week gewoon weer een nieuwe Happy Hour. Om 5 uur, elke zaterdagmiddag, bepaal jij de muziek. Ja, voor nu gaan we een ontknoping tegemoet voor de Noord 9. Elke zaterdagmiddag staat die centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de hitlijst met de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. We zijn nu bij de nummer 3. Daar staat Robin IJzerman. We spraken Robin hier op Radio Noord en we vroegen aan haar waar de plaat Dancing Backstage over gaat.
3: Het is een specifiek liedje over hoe ik jaren later na een optreden een video zag van mijn vader die tijdens het optreden was weggelopen. En daar was ik een beetje wrok over altijd. Van nou, ongezellig. Wie loopt er nou weg nu? En toen zag ik een video op Facebook dat hij door de schuifdeuren heen te zien was in de tuin. Dat hij een dansje aan het doen was op mijn muziek. Waardoor het toch een heel andere sfeer kreeg, achteraf gezien. Dus dat was wel een mooie ontdekking. Daar dacht ik, daar schrijf ik een liedje over.
2: Nummer 3.

0: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Elke zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord in Café Martini. De Noord 9, de hitlijst met de 9 populairste Groningse liedjes. En zometeen vlak voor 6 uur hoor je de nummer 1. Nu de nummer 2, daar staat Orange Skyline. We spraken met Stefan van Orange Skyline hier op Radio Noord. En we vroegen waar de plaat Feel over gaat.
3: Het gaat er vooral over het WK voetbal. Dat is echt waar het nummer echt in ieder woord over gaat. Ja, het is voetbal voor en na. Ja, ja, zeker. Ja, echt waar.
0: Nummer 2.

0: de graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Spannend moment, de nummer 1 van de Noord 9 komt eraan. Eerst nog het vliegensvlugge overzicht op nummer 9 in de Noord 9 deze week. Blanks, Mr. Sunshine. Op 8 hoorde je Night in Bedwang van Sterrenvanger. En op 7 nieuw Falcon Hill, Can't Change. Al wat ouder, Roelof van der Velde op nummer 6 deze week in de Noord 9. Op 5 Bronzen Mijnstaal, het komt goed. Op nummer 4 Dit Binnen de Nachten van 050. En op 3 Robin IJzerman, Dancing Backstage. Juist op nummer 2 Feel van Orange Skyline. En dan de nummer 1. Daar staat Birdie. En ik sprak Birdie vorige week toen hij Gronings goud werd met deze plaat. Het gesprek begon wat met een schokkend bericht van Birdie.
3: Nou, ik zou met een artiestenreis naar Gran Canaria. En daar zou ik dan optreden samen met Ancora onder andere. Met Danny Christian, Wimmy Bauma, nou dat soort gasten allemaal. En dan zouden we de optreden in het hotel. En we zouden daar een clip opnemen. Maar vlak van tevoren, Goede Vrijdag, was er toch nog even een kink in de kabel. Want onze zoon en kleinzoon die kregen een ongeluk en alles werd anders.
2: Zo.
3: Maar dus we hebben het geannuleerd. En ja, toen heb ik toch maar besloten om niet mee te gaan. Want je gaat natuurlijk niet als je zoon in het ziekenhuis ligt en zwaar gewond, dan wil je niet op vakantie. En ja, ons kleinzoon is er gelukkig heel goed bij weggekomen. Mm-hmm. Maar onze zoon heeft toch nog wel wat schade aan zijn lichaam. Het is toch wel iets waar je dan weer zorgen om maakt, hè?
2: Ja, heftig. En ook heb ik Birdie over zijn nieuwe plaat gesproken.
3: Ik hoop dat de mensen thuis het ook leuk vinden, want het is echt een zomersliedje.
2: Ja,
3: dus ga maar lekker dansen.
2: Wil je hem zelf even aankondigen? Want het is een Spaanse titel. Ik krijg hem wat moeilijk uit mijn strot.
3: Ja, dat hoor ik net al. Lieve luisteraars van RTV Noord, dit is de Gronings goudplaat van deze week van Mr. Birdie. En hij heet Es Verano Otra Vez.
2: Oh,
3: oftewel, het is weer zomer!

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 6 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
10: De avond van Noord.
11: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Pinksterdag echt alles kan en mag.
1: Op Tweede Pinksterdag.
0: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
1: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
0: Of waar je bij wegzwijmelde?
1: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
0: Maandag bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: melkste grunnige van 2026.
1: SS, veel score, ja. Maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
1: Deze week Harry Nieuwhof met Let My Night Of Me.
2: Ik zal zo zeggen, Let My Night Of Me.
0: Gronings goud.
3: Gronings goud.
2: Op verplecht van boot, doorstond ik het allerlijst.

0: echt alles kan en mag.
1: Op Tweede Pinksterdag.
2: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
1: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
2: Of waar je bij wegzwijmelde?
1: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
2: Maandag bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munciu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munciu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: weg was het overeerst. Hij staat onder water. Thailand staat onder water. Ja, al die boeren met voort. Al die stukken graslaar, bier, coins, koop.
1: Wat die zijn?
0: Gewoon maar die buiten houden. Dat is nou zijn wilst. Het is onder rijk volk, ja.
1: Is je stoens, ja.
0: Heeft die met scheel?

0: Pinksterdag echt alles kan en mag.
1: Op Tweede Pinksterdag.
0: Maandag draaien we de hele dag jouw verzoekjes op Radio Noord.
1: Is er iets wat je graag weer eens wilt horen? De muziek waar je op danste vroeger?
0: Of waar je bij wegzwijmelde?
1: Laat het weten. Alles kan en mag op Tweede Pinksterdag. Tijdens het Verzoekjesfestival.
0: Maandag bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven.